0: Dit is deze week de Q Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hallo, met Zoe van Genechten.
1: Dag Zoe, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Hallo, zo lang geleden.
1: Ja, lang geleden, hè, Zoe.
0: Goedemorgen.
1: Elke uitzending in de maand juni begin ik met een foute hit. En die mag jij kiezen vandaag, dus wat mag het zijn voor jou?
0: De voor mij maar de Summer Jam van 2003.
1: Ah ja, wacht. Wat is de tekst ook weer? It's ain't nothing but a summer jam.
0: But a summer jam. Run skin and sin in a dance floor.
1: Hoe oud was je in 2003, Zoe?
0: 3.
1: Oké. Okay. Ja, goed. Goed, ja, was echt ja. Zo. Ja, was een hit toen, hè, DJ Frank. Goed. Ja, komt eraan. Speciaal voor jou. Fijne ochtend. Salut, Zoe.
0: Top. Dankjewel. Voor jou ook. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Elke ochtend in de maand juni start ik met een foute hit of een foute classic. Als je een idee hebt voor morgen, dan mag je dat altijd laten weten. Want juni is natuurlijk de maand waarin we met z'n allen uitkijken naar de laatste week van juni. Dan hoor je de foute 728 en dan is er op de laatste vrijdag de foute party. En gisteren heb ik een ideetje opgegooid. Ik heb een soort van plan voor de foute party. Een plannetje dat de aanwezigen dichter bij elkaar zal brengen. Een plannetje dat de harten sneller zal doen slaan. Ik zal je het een van de komende dagen nog wel concreter uitleggen. Eerst wil ik weten wie er wakker is en wie er meedoet vandaag. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht.

0: vroege ochtend.
1: Even kijken wie er wakker zijn. Loni uit Grimbergen zegt goedemorgen, Vinnie. Evelien uit Genk zegt goedemorgen, Vincent. En iedereen die wakker is vanuit Reva Herk. Dat is het ziekenhuis, hè, Reva? In Herk de stad, toch? Peter uit Wiezen zegt goedemorgen, Vinnie. Alles oké? Aan het luisteren vanuit mijn ziekenhuisbed naar jou. Mijn buurman slaapt nog. Ik ben gisteren geopereerd aan de knie. Veel beterschap, Peter. Wim zegt goedemorgen, Vinnie. Ik ga beginnen met mijn 10.000 stappen te zetten met Q op de achtergrond. Succes, Wim. En Kevin uit Putten zegt Vincent, je moet me nog anderhalf uur wakker houden, makker. Dat ga ik zeker proberen, Kevin. Een berichtje van Gabriella ook.
2: Hey, goedemorgen, Vincent. Ik ben Gabriella en ik ben stewardess bij TUI.
1: Oh.
2: Ik ben onderweg naar Brussel voor een airport standby. Dus je weet, misschien ga ik nog wel de lucht uit straks.
1: Hey, veel plezier, Gabriella.

verdriet. Miley Cyrus kent er alles van. Ik had het daarnet over mijn plannetje op de foute party. En dat dient net om liefdesverdriet tegen te gaan. Maar ik zal binnenkort wel vertellen.

Tattoo and All the Things She Said. We gaan zo meteen voor een gesprek waar ik zelf niet aan kan deelnemen. Vandaag wil ik het hebben over iets wat ik zelf niet heb. Denk er even over na. Ik geef het antwoord na Offenbach en Miles Away in de vroege ochtend van Q.

zelf niet kunnen deelnemen aan het gesprek, want het gaat over iets wat ik niet heb. Veel mensen denken boobies. Nee, het gaat over haar. Maar ik heb ook geen boobies, maar ik heb ook geen haar. Niet op mijn hoofd alleszins. Soort van kaal. Ik wil het hebben over haar, omdat Dorothee gisteren zei, misschien moet ik stoppen met mijn haar te verven. Wat dan weer in schril contrast staat met mijn moeder, die is 64 en die verft haar haar nog altijd. Mijn moeder zou echt veel grijzer zijn, maar nu heeft ze echt nog heel donker zwart haar. Terwijl haar zus, die is maar een paar jaar ouder, die is jaren geleden al gestopt met haar haar te kleuren, dus die is nu helemaal grijs. Maar eigenlijk ook mooi. Het heeft ook iets zo, een grijze coupe op die leeftijd. Op alle leeftijden trouwens. Dus ik wil even een poll doen. Ook weer om de vroege vrienden beter te leren kennen. Verf jij je haar? Dat is de vraag. Heel simpel. 4 woorden. Verf jij je haar? Laat het weten in de Q-app. Ondertussen.

0: half vijf met Lady Gaga en Bruno Mars. Verf jij je haar? Dat is waar we het vandaag over hebben. Even naar Sint-Gilles-Waas, daar woont Pascal. Dag Pascal, goedemorgen.
1: Morgen, Tim.
0: Hey Pascal, vertel het eens een keer. Verf jij je haar of niet?
1: Ik ja, omdat mijn vriendin kan 16 jaar jonger is als ik.
0: En hoe oud ben jij?
1: Ik ben 52.
0: En je vriendin is dan in de 30?
1: Ja.
0: En dus om minder oud te lijken, verf jij je haar?
1: Ja, dat klopt.
0: In welke kleur dan?
1: In bruin vlak vroeger.
0: Ah ja, oké. Dus je bent een beetje op zoek gegaan naar de kleur verf zoals je haar was vroeger?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Maar op een bepaald moment ga je daar toch mee moeten stoppen, Pascal?
1: Tja, dat weet ik niet. Het is niet meer lang dat mijn haar nog blijft groeien.
0: Maar waarom doe je het? Doe je het voor je vriendin of doe je het voor de mensen die er misschien een mening over zouden kunnen hebben?
1: Ik denk beide. Ja, ik denk het beide, dat zo is.
0: Je wil er jong uit blijven zien voor je vriendin, maar je hoopt ook dat je er zelf jonger uit blijft zien, zodat mensen niet meteen denken, ah, daar gaat die vrouw weer met haar bompa.
1: Ja, of met zijn dochter, of weet ik veel.
0: Ja, krijg je die opmerking vaak?
1: Nog niet gehad, maar met mijn vorige vriendin had ik dat wel gehad, want die was 20 jaar jonger als
0: ik. Er zit een systeem in. Je hebt een type, denk ik, Pascal.
1: ja, dat wel, ja. Ik weet het, ik besef dat zo, maar in ieder geval verliefd op iemand, ja, die jonger is, ja. Kunnen we niet aan doen, hè?
0: Nee, het is waar, ja, je verliefdheid heb je niet in de hand. Hey, Pascal, dankjewel voor het verhaal, fijne ochtend.
1: Oké. Okay.

0: Ah, Barsong van Shabuzi. We hebben het over je haar verven of je haarkleuren. Pascal dan net aan de lijn. Pascal is ook de enige man die gereageerd heeft. Maar met een heel erg goede reden. Ismay uit Poperingen zegt die kleur mijn haar roze. En ze heeft er een foto bij gestuurd. Prachtig. Marijke uit Klingen zegt in de zomer bruin en in de winter rood. Lucette uit Aalst zegt nee. Sinds ik 3 jaar geleden borstkanker heb gekregen, kleur ik mijn haar niet meer. Ik ben nu grijs en iedereen zegt, je bent er mooi mee. Ook mooi. Chloe uit Moerbeke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Chloe, verf jij je haar?
1: Ja, ik doe dat eigenlijk al iets te lang na mijn goesting, maar ja.
0: En wat is iets te lang?
1: Ik word er 28 en ik doe dat al van mijn 14 jaar.
0: Maar van je 14e? Maar waarom?
1: Ja, omdat toen middelbaar en ik had heel veel last van luizen en onze huisarts is daarmee afgekomen om beginnen mijn haar te kleuren op plantaardige basis om mijn luizen weg te krijgen en dat is ook gelukt. Maar ja, dan ben ik dat blijven doen.
0: En welke kleur is het dan nu?
1: Nu is het lichtbruin.
0: En wat is je echte haarkleur?
1: Dat is donkerbruin.
0: Ah, ja, oké. Okay. En je wil er vanaf?
1: Maar ik heb ook al heel lang grijze haren. Dat is genetisch bepaald. En nu doe ik dat eigenlijk gewoon om op deze leeftijd nog geen grijze haren te hebben.
0: Ja, maar je bent 28. Kobe, je hebt toch nog geen grijze haren, Chloe?
1: Jawel, ik heb het wel. Dat is dus daarom dat ik nu blijf kleuren. Maar ik heb ondertussen al rood haar gehad, ik heb al zwart haar gehad. Ik heb al een beetje geëxperimenteerd.
0: Ja, heel leuk. Oh, ik vind het wel leuk. Het valt meteen op en ik vind het ook wel mooi. Ik weet, Jolien, mijn collega QDJ Jolien Roets, heeft ooit blauw haar gehad. Vond ik fantastisch.
1: Ja, inderdaad.
0: En gisteren zag ik nog iemand, ik zat even op café, en ik zag iemand met roze haren. Oh, vond ik heel sexy.
1: Ik heb dat ook gehad, maar je valt ook wel heel hard op.
0: Ja. Iedereen kijkt naar jou.
1: Maar ik vond dat wel een keer tof.
0: Oké, Chloe, dankjewel. Hè. Fijne ochtend.
1: Ja, graag. Salut.

Het is dinsdag 2 juni 2026. Het is de 153ste dag van het jaar. En hierna volgen nog 212 dagen tot het einde van het jaar. Straks om 19:15 bij Maarten en Dorothee het Nerdland Weekoverzicht met Lieve Scheire. En hij heeft het vandaag over een muts die gedachten kan lezen. Ben ik heel benieuwd naar. Vanavond een vriendschappelijke wedstrijd van de Rode Duivels tegen Kroatië. Het is om te oefenen voor het WK, hè, want dat begint volgende week al. Volgende week donderdag. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: DJ-licious en Milo en Forever Young. Elke vroege ochtend verzinnen we een nieuwe zin voor de belevenissen van Björn, het lieve heersbeestje. En het gaat niet zo goed met Björn. Nog zacht uitgedrukt, dus hij is ontvoerd en is nu tegen zijn zin stripper in nachtclub De Zeven Stippen. Dit is wat er vorige week en gisteren is gebeurd.
1: Björn werd het podium opgeduwd en hij werd verblind door de lampen.
2: Er klonk zwoele muziek door de boksen. En Björn begon te dansen.
3: De grote boze wolf in de zaal lachte zijn tanden bloot.
4: Hij nam een briefje van 5 euro uit zijn zak en stak die in de bikini van Björn.
5: 's Avonds stopte Björn met dansen en kocht hij met het geld een ijsje.
0: Dus ja, hoe gaat het verder? De zin van vandaag wordt verzonnen door Jeroen uit Aalter. En dat hoor je na in The Shadows. De Rasmus in de vroege ochtend van Q-Music.
6: Q-Music.

0: er een zin bij en zo wordt het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje langer en langer en langer. En hij is nu een stripper in een nachtclub en hij heeft een zilverkleurige bikini. En de grote boze wolf heeft er net een briefje van 5 euro ingestoken. En met dat geld is Bjorn een ijsje gaan kopen. Jeroen uit Aalter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jeroen, vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen.
1: Het was heet in de club en het ijsje was heel verfrissend.
0: Aha, goede zin. Het was heet in de club en het ijsje was heel verfrissend. Ik ben heel benieuwd naar wat er dan morgen zal gebeuren en waarom het belangrijk is dat Bjorn het lieve heersbeestje een ijsje heet. Dankjewel voor de zin, Jeroen, en ik wens je een heel fijne ochtend.
1: Dankjewel, voor jou ook. Yo.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. Vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil. Komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Van daaruit zullen alle vluchten beheerd worden. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In de Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is er ook brand uitgebroken. En is er ook geen stroom. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
2: Genk is natuurlijk de flagship van deze drie clubs. Om alle drie clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners drie clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit. Dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Geleidelijk krijgen we buien vandaag en het wordt zo'n 24 graden. Morgen meer zon, de dagen daarna opnieuw regen en niet warmer dan een graad of 18.
0: Music. Vincent van Geel. Mark Amber, zometeen eerste nummer 1 van de Q Top 40. De populairste hit van het moment. So

Reggie en Linda van Milk Inc. die maken zich klaar voor een bommetje volle zomer. Met optredens in onder andere Madrid. Ja, geen mop. Op 20 juni treden ze op in Spanje. Ze staan daar op een heel groot festival. Ja, wordt sowieso leuk daar, hè.

0: sterker dan je denkt.
1: En je hoort ze zo meteen, Reggie en Linda, met de nieuwe single Madison. Alin zei daarnet al in het nieuws, het vliegverkeer op de Belgische luchthavens ligt stil. Gelukkig is Kelly onderweg naar de luchthaven in Rotterdam. Kelly uit Emse, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Vincent.
1: Kelly, in de maanden mei en juni zie ik het elke ochtend. Altijd zijn er wel mensen die op vakantie vertrekken.
2: Ja, uiteraard. Leuk, toch?
1: Ja, waar ga jij naartoe?
2: Wij gaan naar Ibiza.
1: Hey.
2: Wij zijn onderweg naar de luchthaven Rotterdam.
1: Ah,
2: dus
1: leuk. En wie is wij?
2: Ik ben mijn echtgenoot Bert.
1: En waarom gaan jullie naar Ibiza? Ja. Want ja, dat is toch echt een feesteiland, hè?
2: Ja, absoluut. Maar het heeft ook de mooie kanten, dus beide aspecten eigenlijk. Dus ja, wij doen dat eigenlijk ieder jaar.
1: Oh.
2: Dat wij een weekje ervan tussen zijn. Dus,
1: echt Ibiza-feelen zijn jullie?
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Jullie hebben je hart verloren in Ibiza.
2: Ja, absoluut. Niet alleen in Ibiza, maar ook in Gran Canaria. Daar gaan we ook heel graag naartoe. Die staat gepland voor deze zomervakantie.
1: Oké, okay,
2: ja.
1: Wat is dan het eerste dat je gaat doen straks als je voet zet op Ibiza?
2: Sowieso eerst even ontbijten en dan met zicht op een baai. En dan gaan we iets lekker eten, denk ik.
1: Oh.
2: En dan op het gemakje een beetje van de zon genieten.
1: Oh, fantastisch. Geniet er heel erg van, Kelly.
2: Dankjewel, dat gaan we zeker doen.
1: Dag.
2: Dankjewel, dag Vincent. Dag.

20 voor 6 op dinsdag is een van de favoriete momenten van de week van heel veel vroege vrienden. Welke Disney classic wil jij straks horen in Disney Dinsdag? Mag je nu laten weten in de Q-app.

Op dinsdag liggen de boekjes in de krantenwinkel en dan stuur ik Petra uit Roeselaren op pad om de dag allemaal te kopen, zodat we op de hoogte blijven van de heetste showbizroddels. Petra uit Roeselaren, zo meteen.

0: En Stop the Feeling van Justin Timberlake is vorige maand 10 jaar oud geworden. Uitgebracht in 2016. Oh. Lang geleden, hè. Peter uit Roeselare, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat staat er allemaal op de voorpagina van de dag allemaal vandaag?
1: Topchef Sergio Herman, privé-strubbelingen en rode cijfers. Hoe zijn imperium compleet is afgebrokkeld.
0: Oei, ja, ik weet wel dat Sergio Herman uit een aantal van zijn restaurants is gestapt of dat hij een aantal restaurants gesloten heeft.
1: Ja, inderdaad. Hij trekt straks de deuren van zijn laatste 2 restaurants in Antwerpen achter zich dicht. Hij wil minder stress en meer levenskwaliteit.
0: Ja, maar dat merk je ook. Hè. Ik ben een grote fan van zijn programma's op VTM. Dus Sergio in Italië of Sergio over de grens. En daar zegt hij dat ook altijd. Ik heb jarenlang veel te hard gewerkt en nu ben ik op zoek naar rust. Dus dat is ook goed als je dat kan. Als je jarenlang heel erg hard werkt en daar dan ook veel mee verdient, dan moet je daarna gewoon je rust pakken. Dan kan je dat. Dat is goed, hè?
1: Ja, maar financieel zou het ook een debakel zijn.
0: Dus ah ja.
1: Het mag niet allemaal winst. Allee, ja.
0: Nee, dat is dan minder goed.
1: De Frutus Atelier slaagt er maar niet in Brussel om winst te maken.
0: Oh ja, frietatelier bedoel je.
1: Ja,
0: Sergio heeft een aantal frituren, waaronder ook in het buitenland. Hij heeft er eentje in Londen open gedaan, om het net. En in Brussel is er ook... Maar nu moet ik zeggen, de laatste weken staat daar elke dag een rij... Maar van allemaal toeristen die fritten van Sergio Herman willen proeven. Dat is echt zot in Brussel.
1: Ja, ik weet het, maar als je enkel moet leven van de toeristen... Allee ja, je zou moeten een vast cliënteel hebben. De mensen, de toeristen zijn altijd zo benieuwd. Allee, omdat hij ook een grote naam is, Sergio Herman. Mm-hmm. Maar in Brussel maakt hij dus geen winst.
0: Oei.
1: In Antwerpen en Gent dus wel.
0: Oké. Okay. Goed, wat staat er nog op de voorpagina?
1: De originele K3'tje.
0: Aha, wat wordt er over gezegd? Want het is natuurlijk de laatste week dat ze nog de originele K3'tjes zijn. Nou ja, dat zijn ze natuurlijk nog veel langer. Maar...
1: Er staan onvertelde verhalen in van de K3 Originals.
0: En vertel eens één onverteld verhaal.
1: Wel, vroeger dus, als ze een vriend hadden, werd dan al handig omzeild. Wat is dat, een vriend? Als we niet graag alleen slapen, blijven we bij elkaar slapen.
0: Dat moesten ze antwoorden dan.
1: Inderdaad.
0: Ja, zo was het vroeger inderdaad. Ik weet nog dat ze mochten nooit praten over vriendjes, over dingen die volwassen vrouwen doen. Dat mocht niet, moest voor kindjes blijven. Hè.
1: Inderdaad.
0: Maar ja, goed, nu zondag dus het allerlaatste concert van de K3 Originals. En dan is het onherroepelijk gedaan. Dan gaan ze, zeggen ze zelf, nooit meer samen optreden.
1: Kathleen laat trouwens de deur op een heel klein kuurtje. Ah. Misschien kan ik over enkele jaren Karen en Christel overtuigen om nog één keertje op te zien.
0: Ik zou het heel fijn vinden als ze dat zouden doen als ze alle drie 80 jaar zijn. Zo echt, maar dat ze echt super oud zijn, dan gaan ze niet meer dansen, maar gewoon ze nog samen één liedje zingen ergens. Dat zou fantastisch zijn. Hè?
1: Ja, en die mini-outfitjes en met hun haar in de staartjes. Allee, aan het 80ste
0: stukje. Ja, jawel. Oma's aan de top, zeg ik altijd.
1: Ja, oma's aan de top.
0: Dankjewel, Petra. Fijne ochtend.
1: Oké, fijne ochtend. Da-da.

Ik heb eens even gekeken naar wanneer de Rode Duivels spelen op het WK. Dat is 2 keer om 9 uur 's avonds en 1 keer om 5 uur 's morgens. En dan zou je denken, die matchen om 9 uur, die zijn wat laat. Maar die matchen om 5 uur 's morgens, let's go. Maar die is op een zaterdag. En dan slaap ik uit, hè. Ja, er is vanavond een oefenmatch van de Rode Duivels die wel op een makkelijk tijdstip begint. Ik zal het je zo meteen vertellen.

Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag vandaag en de datum is 2 juni. De Rode Duivels spelen vanavond een oefenmatch in en tegen Oekraïne. Kroatië. Nog eens oefenen voor het WK dat volgende week begint. Je kan de match van vanavond volgen op VTM2 om 7:15 met commentaar van Asterin Zeymana. Maarten en Dorothee zijn gisteren de zoektocht gestart naar de foutste stem op de werkvloer. Jijzelf of een collega die oké kan zingen, maar vooral veel ambiance kan maken en die over een paar weken op de Foute Party het Foute Anthem wil zingen op het podium. Ja, die kan je ook vandaag inschrijven. Of jezelf, hè, natuurlijk. En het gaat weer regenen vandaag, maar wel nog 24 graden.

0: Kevin, goedemorgen.
1: Peter, goedemorgen. Mijn shift zit erop, zeg.
0: Ah, heel erg goed. Ga je nu slapen dan?
1: Binnen een half uur als ik thuis ben, ja.
0: Eerst nog iets eten, of niet meer?
1: Nee, direct bed in.
0: Tot hoe laat slaap je dan?
1: Oh, dat hangt er wel af. Soms tegenwoordig, omdat ik nu al een paar nachten aan elkaar heb gestaan. Ik ben al 2 weken op rij bezig, dus zonder pauze. Slaap ik langer, maar anders is het tot 10:30, 11:30.
0: Oh, ja, dat is niet zoveel. Ik ga je proberen nog een beetje in slaap te wiegen, want jij hebt een nummer aangevraagd voor Disney Dinsdag.
1: Ah ja, klopt.
0: Dus wat zou je graag willen horen, Kevin?
1: A Whole New World, hè. Top, hè.
0: A Whole New World van Aladdin. Ja, top, hè. Classic, hè.
1: Ja, wel een top classics, hè.
0: Absoluut. Komt eraan speciaal voor jou, hè. Slaap wel, Kevin. Salut, hè.
1: Dankjewel. Dag, vrienden.

is een classic die ik regelmatig draai in Disney Dinsdag, maar ik ben hem nog lang niet beu en jij duidelijk ook niet. A Whole New World uit Aladdin. Volgende week is er opnieuw een dinsdag en dan doen we opnieuw Disney Dinsdag. Nu bij Q in de vroege ochtend, Teddy Swims.

Music. Gigantisch verschil in het weerbericht tussen vorige week en deze week. Vorige week warm, zonnig. Deze week niet zo warm, regen. Maar laat je dat vooral niet deprimeren, want het wordt op dit moment weer licht. Beste vrienden.

0: Maarten en Dorothee, zij houden je wakker tussen 6 en 10. En wat er dan gebeurt is elke dag hetzelfde. Om 6 uur gaan er heel veel wekkertjes in Vlaamse huizen af. Allemaal mensen die dan wakker worden, terwijl wij al wakker zijn. En ik wil graag weten wie wij zijn. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door in de Q-app en alles wat je wil zeggen op de radio. Want zo meteen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Cammy is klaar voor haar circus, nu dat je weg bent.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Dario uit Ypres zegt: hey Boontje, het is te hopen dat we lang en gelukkig kunnen blijven in onze nieuwe stap. I love you. Fabien zegt: goedemorgen, de krantenverkopers zijn wakker. Allee, ik het toch. Barcy uit Sint-Truiden zegt: ik ben al van 4 uur bezig met leveren van verse frietjes in vele frituren. Berichtje van Kurt.
2: Good morning, vrienden van de vroege ochtend. Vandaag is mijn verjaardag.
1: Hey, proficiat Kurt. Nog een berichtje van David.
3: Goedemorgen Vincent en de vroege vogels van Q-Music. We zijn onderweg naar het werk, naar Multibus in Wijchmaal. Oh. En de radio staat natuurlijk weer volle bak.
1: Yes.
3: Goedemorgen.
1: Britta uit Antwerpen zegt: goedemorgen Vincent. Alweer van 4:30 wakker voor dochter Lief. Kelly uit Temse zegt: goedemorgen, nog 4 dagen tot ik jarig ben. Birger uit Meulenbeke zegt: goedemorgen Vincent, ik ben wakker. Tina uit Bocholt zegt: goedemorgen vroege vrienden. Keep the world shining with a smile. Sven uit Sint-Truiden zegt: ik ben ook al wakker. Stefanie uit Haaldert is onderweg naar haar eerste patiënt in Zeelen. Groetjes aan mijn collega's van SDW Thuisverpleging. Ja, het is duidelijk, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Dit zijn Lost Frequencies en Tom Odell.

0: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog één plekje vrij. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het Foute Anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Yes. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Een hele goede morgen. Nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil nog tot 7 uur vanmorgen. Dat komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies, door onderhandelingen over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Daardoor zouden er minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthaven van Luik is de hinder groot. Op Zaventem vertrekken een 25-tal vluchten later vanmorgen en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar een andere luchthaven. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichters stuurden hen WhatsApp-berichten in de naam van hotels waar ze naartoe gingen. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan.
6: Waar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
5: Mogelijk is het softwarebedrijf dat de reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog verder onderzocht. En Oekraïne is weer zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In de Dnipro in het oosten van het land zijn zeker 5 doden en 25 gewonden gevallen. In de hoofdstad Kiev zijn dan weer 3 mensen omgekomen en 29 mensen gewond geraakt. Op verschillende plekken in de stad is er brand uitgebroken en is er ook geen stroom. Op veel plaatsen is het nog droog vanmorgen, maar straks krijgen we ook buien. Maximaal rond 20 graden. Morgen meer zon, vanaf donderdag weer meer buien en een graad of 18.
7: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
0: Music. Maarten en Dorothee.
4: Een nieuwe pick-up truck moet ingereden worden. Marshmallow en Kane Brown. Miles on it. Goedemorgen.
8: New truck. Big lift.

0: He's here to stay, hè? Dat is duidelijk, hè, Samber. Homewrecker. Het is 6:07. Een hele goede morgen.
1: Het is dinsdag 2 juni.
2: Op de voorpagina van het laatste nieuws vanochtend. Lukaku en De Bruyne die samen op het veld staan. Ze zijn klaar om samen ook opnieuw plezier te maken. Onze bondscoach die zei gisteravond over Lukaku. Ik heb nog nooit iemand zo gemotiveerd gezien. Dat is toch...
0: Dat is wel leuk.
2: Allee, dat zijn toch ook grote woorden. Want die heeft al met heel veel gemotiveerde spelers toch gewerkt. Hè? En Lukaku heeft ook een hele tijd niet gespeeld en dan geblesseerd. En wat was het allemaal? Dus wel fijn toch? Hè?
0: Absoluut.
2: Op de training scoort hij alvast vlot. Ja, het is dus afwachten of dat vanavond ook lukt tegen Kroatië. Dat is een oefenwedstrijd voor het WK voetbal.
0: Hopelijk heeft hij niet te veel last van PTSS als hij die Kroatische truitjes ziet. Want de vorige keer tegen Kroatië, dat was echt een ramp.
2: Ja, wat dan
0: ging er geen enkele bal binnen.
2: Op het WK lagen we er toch uit door Kroatië, hè?
0: Dat is de eerste keer dat ik fysiek heb afgezien van een wedstrijd. Dat ik de dag nadien echt... Ja, mijn lichaam was kapot. Gewoon van de stress. Dat was zo... heftig. Maar ja, goed. Ik ben helemaal klaar voor het WK, hoor. In de ronde van Italië voor vrouwen staat vandaag een tijdrit op de planning. In totaal rijden 5 Belgen mee.
2: Er is een opvallende piek in het aantal klachten over storingen bij Telenet. Momenteel vinden er meer infrastructuurwerken plaats dan gebruikelijk, zoals ja, de uitrol van glasvezel op veel plaatsen. En hitte of sterke schommelingen in de temperatuur kunnen blijkbaar ook storingen verergeren. Dat heeft daar invloed op.
0: Bij ons viel het vrijdag ook uit, ja.
2: En was het snel opgelost? Het
0: heeft toch een paar uur geduurd.
2: Ah, echt?
0: Want dat is niet de eerste keer. Dat is inderdaad al vaak gebeurd. Ik heb een tijdje geleden had ik het heel erg. En dan bleek dat de paal over ons huis dat daar iets mee scheelde.
2: Oei.
0: Ja.
2: Ja, en natuurlijk altijd even de modem uit- en aanzetten.
0: Ja.
2: Dat kan soms al veel doen.
0: Ja, dat doe ik altijd. Maar dan zie ik in de app, ja, het is storing in uw buurt. Dus ja, dan kan je er weinig aan doen. Maar... BNP Paribas Fortis vervangt de komende 3 jaar 1000 nieuwe en bestaande jobs door AI. Het is de grootste bank van ons land. En de CEO staat vanochtend groot in de krant. Hij lijkt er zo mee te stoeven. Dat is een beetje raar. Hij zegt het personeel is voorbereid op een toekomst met AI. Vandaag gebruikt al bijna 80% de AI-assistent. De kans is groot dat AI de rentevoet van je lening zal bepalen. Tja.
2: Ja, ik zag dat er ook bij stond van, ja, we gaan nu natuurlijk ons telefoonnummer ook niet verstoppen. Als je nog met een mens zal willen praten, dan zal dat wel kunnen.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, dat wordt nu nog gezegd, maar hoe lang is dat nog zo?
0: En op de duur ga je het niet meer doorhebben wat een mens is en wat AI.
2: Wow, pas op, als ik nu soms ergens zo is in een chatbot terechtkom, bij eender welk bedrijf, niet per se bij de bank, oh, dat is zo frustrerend.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Dat is echt...
0: Maar anderzijds...
2: Je praat echt in cirkels daarmee, dan denk ik, oh, dit was echt... In deze tijd had ik een telefoongesprek met iemand kunnen doen en was het opgelost. Dus dat staat wel, vind ik, niet op punt.
0: Nee, dat is waar. Ja. Maar ja, ze zijn eraan aan het werken. En ik weet nog, vroeger... toen wij een lening zochten, dan weet ik nog dat ze heel moeilijk deden over iemand die zelfstandig was. Want ze moesten een loonbrief hebben. Zo snap je,
2: ja,
0: dat soort
2: dingen.
0: Dus dan denk ik, ja, ze zijn nu al vrij dom als het gaat over het beoordelen van mensen.
2: Oei.
0: Dus misschien...
2: Heb je het nu over alle mensen die bij de bank werken?
0: Nee, niet alle mensen die bij de bank...
2: tegen de
0: maar
2: bank
0: ik vind
2: worden.
0: Dat wel een domme manier van ernaar te kijken. Ik vind dat nogal een computerachtige manier om ernaar te kijken. Dus in die optiek was het al computerachtig vaak bij de bank.
2: Ja, nee? Ja. Kijk, zolang er nog collega's zijn, weten hoeveel die gemiddeld verdienen, dat zal nog niet voor meteen zijn. Die veelbesproken Europese richtlijn rond de loontransparantie moest normaal gezien tegen komende zondag in Belgische wetgeving zijn gegoten.
0: Ja.
2: Maar ons land heeft nu 6 maanden uitstel gevraagd, omdat er blijkbaar nog heel veel vragen zijn.
0: Okay.
2: De minister van Werk zegt in de krant, wat met een bouwbedrijf waar 2 vrouwen werken, die zouden dan van elkaar te weten komen hoeveel ze verdienen. Ah ja, want dan zeggen ze gewoon... het gemiddelde van die 2 lonen, voilà, dus dat is een... Dan weet je het ongeveer, hè. En dat is dan weer in strijd met de privacywetgeving.
0: Ja, is dat niet het probleem met heel die wetgeving, dat het zo grijs is? Het is dan transparant, maar toch weer niet transparant. Dus
2: ja,
0: dan krijg je dat soort zever.
2: Kijk.
0: Dus ja, we zullen zien wat het wordt.

0: De man die al jaren in de Q-top 40 staat. Ik denk dat niemand zich nog een Q-top 40 kan herinneren zonder David Guetta. Al 17 jaar oud ondertussen. When Love Takes Over. Zometeen het resultaat van een pianorepetitie. Wat als je Bohemian Rhapsody van Queen probeert te spelen op piano, maar je raakt afgeleid en je verzint per ongeluk een nieuw lied. Dit is echt gebeurd, een tweetal jaar geleden in Londen. Het resultaat zometeen.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Maarten

0: ontstaan dankzij Queen. Dus, hè, ze begonnen te schrijven terwijl ze dus Bohemian Rhapsody probeerden te spelen op de piano. Vermoedelijk net zoals ik dan afgeleid.
1: Ja, want het lijkt er niet op, maar ik kan wel snappen hoe je dan plots in Die on this Hill terechtkomt.
0: Je bent gewoon afgeleid, ja. Je bent aan het denken en je bent, oh wacht, kan ik hier niks mee doen? En hop, hop, hop, hop. De dag erna had ze het nummer af in één studiosessie.
1: De WK-kriebels hangen in de lucht. Yes. We hadden het er net ook over, Lukaku, de Bruinen die klaar zijn om te spelen. Vanavond spelen ze dus in en tegen Kroatië, een vriendschappelijke wedstrijd, een voorbereiding op het WK. Komende zaterdag op 6 juni. Dan is er nog een uitwuifwedstrijd tegen Tunesië. Dat is in het Koning Boudewijnstadion. En dan 2 dagen later vertrekken de Duivels naar Seattle, hun basecamp tijdens het WK-voetbal.
0: Is dat niet van Grey's Anatomy, Seattle? Dat is toch zo...
1: Oh, dat heb ik nooit gezien, van. Grey's Anatomy. Ja.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ah, oh, jong. Dat is goed, hè.
1: Ja, maar dat zijn van die dingen. Als je dat dan nu nog begint te kijken, dan is dat vaak niet goed. Ik heb ooit eens geprobeerd om nog Gilmore Girls, maar ik kan het niet zeggen, te proberen kijken.
0: En
1: maar
0: wat
1: dat
0: is
1: was...
0: dat dan? Dat te traag is of zo?
1: Goh, ja, ik weet het niet. Ja. Maar als je dat toen wel hebt gezien, zoals bijvoorbeeld, zeg maar iets Friends, of het maakt al niet uit, dan is nostalgie heel vaak.
0: Ik heb het ondertussen opgezocht. Het was Seattle Grace, dus ik had gelijk.
1: Oh,
0: Seattle,
1: ja,
0: dus.
1: Tuurlijk,
0: daar
1: heb
0: is
1: je
0: het,
1: gelijk.
0: Het basecamp.
1: Maar ja, we hadden het er net even over, snel even opgezocht. Het werd 0-0, inderdaad, tegen Kroatië. Het was wel het einde dus van het WK voor de Belgen. Oh. En Kroatië is toen derde geworden.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, hoe staan de Duivels er nu voor? We vragen het iets over 8 aan VTM Sportanker Maarten Brix.
2: De Fout System op de werkvloer.
0: 26 juni, dan staan we met alle QDJ's op het podium van de Foute Party. Er is nog één plekje vrij in het team. We hebben samen met NowJobs een vacature uitgeschreven voor de foutste stem op de werkvloer. Dus eigenlijk, ja, je kan het zien als een flexijob voor één avond.
1: Ja, want wij zoeken iemand die het foute anthem brengt op de Foute Party. Dat is ook de grote opening dan van de avond natuurlijk.
0: Ja.
1: Vorig jaar deed Wesley Song dat.
3: Wie je ook bent, of waar je ook mag zijn.
0: Zo goed, hè?

0: Dit jaar moet Wesley zich ook een beetje focussen op het WK voetbal dat hij natuurlijk gaat volgen. Dus wij hebben een nieuwe Wesley Song nodig.
1: Alle begrip.
0: Als jij het van hem wil overnemen, of misschien een van je collega's, via qmusic.be kan je solliciteren. En wie weet horen wij jou binnenkort dan zingen op de radio, of ja, nog beter, op de Foute Party.
2: De foutste stem op de werkvloer.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: hoort uiteraard de stem van James Blunt. En de boodschap voor jou vanochtend, wat er ook aan de hand is, it's gonna be okay. Dan wachten we nog even op de drummer van Bruno Mars.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ja, dan zijn we weg. Richting 6:30. En het kort nieuws. Richting Imagine Dragons. Altijd fijn.

0: Imagine Dragons, 6:01. Goedemorgen. Kijken naar het korte nieuws. Delphine, er wordt gestaakt op de luchthavens.
1: Ja, een spontane staking sinds vannacht en tot 7:00 vanmorgen. Het probleem zit bij de luchtverkeersleiding Skies. Het personeel daarvan is het niet eens met de afspraken die zijn afgeklopt over het nieuwe controlecentrum dat er komt in Namen. Daardoor zijn er op Charleroi 15 vluchten afgelast vanmorgen en 13 vertraagd. Op Zaventem zijn er geen afgelastingen, maar er zijn wel 25 vluchten vertraagd daar vanmorgen. En op de luchthaven van Luik zijn een 20-tal vluchten betrokken, maar daar is nog te zien of die vertraagd of geannuleerd zijn. En dan naar het WK-voetbal, want Rode Duivel en verdediger Zeno de Bast die mist al zeker de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat heeft bondscoach Garcia bevestigd, omdat de Bast zich geblesseerd heeft aan zijn dijbeen en moet eerst revalideren. Daardoor speelt hij dus vanavond ook niet mee in die oefenwedstrijd van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt nog wat extra rust na die verloren Champions League finale zaterdag met Arsenal tegen PSG. En het weer is op veel plaatsen nog droog, straks wel buien en maximaal rond 20 graden.
2: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Ternat een kwartier extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 11 minuten extra.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Niet elke weg heeft een bordje, maar dat maakt hem net spannend.

0: Kelly Roll en I'm Good. Goedemorgen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Dat mag je elke dag rond deze tijd laten weten. Er zijn bijvoorbeeld meer details over het huwelijk van Dua Lipa. Ze trouwde afgelopen weekend voor de wet. En vanaf donderdag is er een feest dat 3 dagen duurt op Sicilië.
0: De slots voor privévliegtuigen op de luchthaven van Palermo zouden al volgeboekt zijn. Op de gastenlijst onder andere Olivia Dean, Charlie XCX en Elton John. Goeie vriend en collega.
2: Zo'n crazy gastenlijst.
0: Ja, ja. Dua Lipa is huge, hè?
2: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ze komt eraan met datgene waarmee een huwelijk doorgaans bezegeld wordt.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immo's Koopman.
15: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: heeft een nieuwe en het is meteen onze... Meteor heeft een nieuwe en het is meteen onze Q-topschijf. Nooduitgang komt eraan.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Het is wel cool, Thibaut Courtois investeert in KRC Genk. De club waar hij zelf zijn voetbalcarrière is begonnen, net zoals vele andere succesvolle keepers. Het is niet duidelijk hoeveel geld Thibaut in Genk pompt, maar het is wel duidelijk dat zijn zakenimperium stevig groeit met al een aandeel in 3 voetbalclubs. Eentje daarvan is eigenlijk nu al een succesverhaal. In februari kocht Courtois, net als Novak Djokovic en Felipe Massa, een aandeel in de Franse tweede klasser Le Mans. En dat is ondertussen al gepromoveerd naar de Ligue 1. Maar dat is wel cool. Zo'n Thibaut Courtois die heeft eigenlijk een bedrijf voor zijn geld.
2: Een investeringsbedrijf, ja, hè? Ja.
0: Dat is toch zot? Ik heb ooit zo ook iemand leren kennen, ooit op vakantie.
2: Ah, ik dacht dat je ging zeggen, ik heb ook zo'n bedrijf.
0: Nee. Die was toen heel hard aan het werken, dat weet ik nog. Aan het strand. Ja, mijn bedrijf. En ik dacht, jong, toch af en toe eens ontspannen. Maar die heeft dat dan voor echt, denk ik, tientallen miljoenen verkocht, uiteindelijk.
2: Maar was dat ook een investeringsbedrijf?
0: Nee, dat was toen nog. Nu heeft hij dus ook zo'n investeringsbedrijf.
2: Ah, oké. Okay.
0: Dan heb je zoveel geld, maar Koeken heeft dat ook. Hè. En dan kan je daarmee beginnen spelen. Hè. Ah, wat zou ik doen? Waar geloof ik in? Wat vind ik tof? Waar ken ik veel van? En dus ja, dan is het maar logisch. Hè. Veel mensen dachten, hij gaat naar Sporting Hasselt, maar het is dan toch KRC Genk geworden.
2: Marina uit Antwerpen die stuurt een berichtje.
3: 24 uur geleden wist ik nog niet dat mijn allereerste kleinkind Maxim ging heten.
0: Oh.
3: Hij is een uurtje geleden ter wereld gekomen. Van harte welkom, lieve schat.
2: Oh, proficiat Marina.
0: Maaike uit Sint-Katelijne-Waver stuurt. Ik ontdekte dat er ooit een kip was die 18 maanden zonder hoofd heeft geleefd. Zijn baasje had hem onthoofd, maar raakte de hersenstam niet, waardoor de kip bleef leven. Zijn naam was Maaike.
2: Ja, maar ik heb dat dus even opgezocht. Het is nog waar ook.
0: Crazy.
2: Er staan echt foto's van online. Echt een kip zonder kop. Die dus nog echt, letterlijk dus, hè?
0: Natuurlijk.
2: Wat een verhaal.
0: Ja, wat een verhaal. Zeg, en wist je al dat Meteor dringend een zwembad zou nodig hebben voor zijn gezondheid?
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
5: Dankjewel, Q.
4: Dank you. Q music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nieuwste van Meteor. Heeft hij afgelopen donderdag aan je voorgesteld hier in de show. En het gaat goed met de carrière.
1: Nee, maar zeg, na al die hits en shows heb je eigenlijk ondertussen een zwembad om af te koelen?
2: Nee, maar dat is wel een droom. Geen zeven. Ik ben daar wel... Nou, ja, kijk, hè, ik zit dus met beginnende artrose op mijn heupen. Direct even een heel andere wending.
0: Ben je nu serieus?
2: Moet, echt waar, ja. En ik moet dus zwemmen. Want ik mag niet lopen, niet meer.
0: Ja, of een 10 beurtenkaart voor het gemeentelijk zwembad. Dat is ook nog een optie. Alhoewel, dat kan ook duur zijn, hè. Als ik ben tegenwoordig nogal een fan van te gaan zwemmen met de kinderen. Ik ben 21 euro kwijt. Dat is toch veel?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel veel.
0: Ik ben met 3 kinderen.
1: Ah ja, oké.
0: Om gewoon te gaan zwemmen.
1: Ja, dan kan je inderdaad beter voor 70.000 euro een zwembad laten ingraven. Dat is wel de kost waard.
0: Nee, maar het is omdat ik dus een paar meter te ver woon. Want als je inwoner bent van Borne, moet je veel minder
1: betalen. Maar waar woon je nu eigenlijk, Maarten? Ja. Het gaat altijd tussen 3 gemeenten. Wat is het nu eigenlijk? Is
0: het
1: nu...
0: Ik woon dus in puur Sint-Amans.
1: Ja?
0: Maar dus mijn overbuur woont in Borne. Dus ja,
1: ah ja,
0: dat is echt vervelend, hè. Ja.
1: Goh.
0: Mijn leven is soms strijd soms.
1: Ja, ik hoor het. Wij zijn ondertussen al aan het aftellen. Ja, ik zeker. Naar eind juni natuurlijk. Na veel dingen. Hè. Naar de foute 728, foute party. Opening van het Q Beach House.
0: Maar eerst gaan we nog op weekend naar Disneyland Parijs. En jij kan mee.
1: Het is in het weekend van 13 en 14 juni. En vanaf deze vrijdagochtend zingen er 5 ochtenden op rij bekende Vlamingen hun favoriete Disney-nummer. Maar dus niet per se alleen artiesten. Hè. Ook echt gewoon mensen die het niet gewoon zijn om te zingen, maar die toch een favoriet Disney-liedje hebben. Als jij raadt wie aan het zingen is, dan maak je kans om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs.
0: Dus zelfs als je zoiets hebt van, ik heb een verlengd weekend voor mezelf geregeld, vrijdag, op te maken. Misschien toch op tijd opstaan. Zorg dat je het zeker kan meepikken, dat je mee kan raden.
1: Is het verlengd weekend vrijdag?
0: Nee, maar stel dat je dat denkt van, ik wil nu gewoon voor mezelf een verlengd weekend, zonder dat al de rest er ook in heeft.
1: Ik zou het wel snappen, want zo de verlengde weekends zijn er nu door.
0: Ja.
1: En het is op den duur een gewoonte geworden, hè. Dat je zo denkt, alleen zo nog ergens is een Pinkstermaandag.
0: Ja. Nee, maar dan kan je denken van, ik ga eens uitslapen. Doe het niet, hè. Ja, maar je mist misschien de kans om naar Disneyland te gaan. Dat zou heel jammer zijn. Max en Andy Grammer komen eraan. The Thing I Love, na Gaga herself. Rah.

0: vorige week bij Lievenscheire in het Nerdland Weekoverzicht.
1: Heb ik verteld dat ook internetfraudeurs geïrriteerd zijn omdat AI hun job afpakt.
0: Hoe dat precies zit, hoor je in de podcast Nerdland Weekoverzicht. Op qmusic.be en in de Q-app.
1: En om 7:15 ben ik er weer met wonderbaarlijke wetenswaardigheden uit de wereld van de wetenschap.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Goedemorgen, bijna 7 uur. Delphine heeft het nieuws.
12: Goedemorgen. Rond deze tijd ligt het vliegverkeer niet meer stil. Het komt weer op gang. Het lag vannacht stil door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Personeel is het niet eens met de nieuwe afspraken over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden sneuvelen. Op Charleroi zijn vanmorgen 15 vluchten afgelast en 13 vertraagd. Op Zaventem zijn er 25 vertraagd. En op de luchthaven van Luik zijn een 20-tal vluchten betrokken. Daar is het niet duidelijk of ze vertraagd of geannuleerd zijn. Er is een opvallende piek in de klachten over Telenet. De ombudsdienst kreeg dit jaar al een derde meer klachten over internetproblemen dan begin vorig jaar. En de klachten over storingen bij wie internet en tv van Telenet heeft zijn al verdubbeld. HLN vroeg die cijfers op. Journaliste Safia Yashou.
13: Telenet zelf bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact. En dat kan op bepaalde momenten het internetsignaal minder sterk maken.
12: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen over het agressieve rijgedrag van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Collega Jeffrey Dujardin.
14: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
12: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. Oekraïne is weer zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In de Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 5 doden en 25 gewonden gevallen. In de hoofdstad Kiev zijn dan weer 3 mensen omgekomen en 29 anderen gewond geraakt. En op verschillende plaatsen in Kiev is er ook brand uitgebroken en is er geen stroom meer. En sportvoetballer en verdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat heeft bondscoach Garcia bevestigd. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet nu eerst revalideren. Daardoor speelt hij dus vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt wat extra rust na de verloren Champions League finale zaterdagavond met Arsenal. Op veel plaatsen is het nog droog vanmorgen. Straks komen er buien, maximaal rond 20 graden. Morgen meer zon, vanaf donderdag dan weer meer buien bij een graad of 18.
15: zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 20 minuten extra rekenen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een kwartier extra. E19 tussen Brecht en Kleine Bareel moet je een kwartier erbij tellen. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra. Brusselse Binnenring tussen Expo en Machelen 12 minuten erbij tellen. En richting Brussel E40 tussen Haasrode en Bertum 11 minuten extra.
11: Goedemorgen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
11: Hilde uit Kortenaak had er zo lang naar uitgekeken, maar het heeft niet mogen zijn. Och, Garmen toch, och, Garmen. Je hoort ze na Afro

0: Afrojack en Allo Black. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 2 juni.
2: Dinsdag, dus iets over 7:30. Lieve Scher bij ons in de show met het Nerdland Weekoverzicht. En wij waren onlangs ook door hem uitgenodigd op het Nerdland Festival voor een live versie van onze podcast, de 10 meest gegoogelde vragen. Voor de gelegenheid hebben we het een beetje meer in een nerdy hoek gezocht. We hebben wat gefilosofeerd over de zin en de onzin van het leven met Injaas de Vis, onder andere professor filosofie aan de Universiteit van Gent. En we hebben die opname, dus van de podcast, nu ook online gezet. In de Q-app kan je die vinden of in je favoriete podcast-app.
0: Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië een vriendschappelijke wedstrijd. Op het vorige WK in Qatar speelde Kroatië-België naar huis. We zijn een paar jaar verder. Hoe staan we ervoor? Want we missen nog een paar grote namen vanavond. We vragen het over een uurtje aan VTM-sportanker Maarten Breks.
2: In Parijs gaat ondertussen Roland Garros verder. Onze Magali Kempe die speelt vandaag met haar Sloveense dubbelpartner de kwart.
0: En het is feest bij Pink thuis vandaag. Haar dochter Willow Sage Hart is jarig. Ze wordt 15. So what staat klaar? Eerst even een droevig verhaal ertussen nemen. Mocht je ochtend niet zo vlot verlopen, het kan altijd erger. Hilde uit Kortenaken, goedemorgen.
3: Dag Maarten, dag Dorothee.
2: Hallo.
0: Hilde, vertel eens. Wat is er gebeurd vandaag? Ja, vertel het verhaal.
3: Wel, ik en mijn echtgenoot, wij gingen vandaag, we stonden om 2:00 s'nachts op om richting Charleroi te rijden. We gingen 5 dagen naar Valencia vertrekken. De eerste keer in 20 jaar dat we onder ons 2 nog een keer op stap gingen.
0: Door de kinderen dan? Jullie gingen altijd met de kinderen op vakantie en nu nog eens voor de eerste keer in 20 jaar als koppel.
3: Ja. Okay. Ja, 10 juli zijn we ook 20 jaar getrouwd, dus dat was ideaal.
0: Goh.
3: En we komen daartoe en de vlucht is geannuleerd door de staking.
0: De spontane staking die vannacht, wat was het, om 2:00 begonnen is. En nu, Want ja, ik heb ooit eens gelezen, bij alles wat je overkomt moet je zeggen yes, thank you. Dat is natuurlijk niet altijd even eenvoudig.
2: Bedoel je zo de burnt toast theory?
0: Ja, dat is ook
2: zoiets. Hè, van als je thuis een toast hebt in de broodrooster, die is aangebrand en je denkt dat moet mij nu toch weer overkomen, heeft die toaster misschien voor gezorgd dat je pakweg te laat was om een ongeval te hebben met de auto, bijvoorbeeld. Allee, dus dat is... Kan je al zo redeneren of is het nog iets te vroeg?
3: Het is nog iets te vroeg.
2: Ja, want heb je al een plan of een vooruitzicht, Hilde?
3: Nee. We zijn nu eigenlijk aan het kijken wat we kunnen terugrecupereren. We hebben zitten kijken of er nog een andere vlucht was. Maar nu de eerstvolgende vlucht die we zouden kunnen boeken is morgenavond, dat we tegen 12:30 s'nachts pas op ons hotelkamer zijn en we komen zaterdag al terug. Dus vinden we niet echt een goede optie.
0: Mm-hmm.
3: Dus voorlopig gewoon.
0: Maar wacht, je staat, dus waar ben je nu? In Charleroi?
3: Nee, we zijn al terug thuis.
0: Oké, in Kortenaken dus. Wat zijn de opties dan? Kan toch naar Dardenne gaan of zo? Of een keer naar Nederland?
3: Ja, maar dan zijn we weer extra kosten aan het maken. We weten nog niet dat we de kosten van ons hotel gaan terugkrijgen. En vier kinderen, dat kost ook geld. Hè.
2: Ja, dat is inderdaad wel moeilijk als je nog niet zeker weet. Mocht je nu zeker weten... Binnen 1 of 2 maanden komt dat geld weer op je rekening. Ja, dan zou je YOLO gewoon nu naar ergens anders kunnen vertrekken. Ja. Maar zonder die info is dat een beetje tricky, hè?
0: Ja.
3: Ja, brr.
0: Ik probeer de silver lining te zoeken natuurlijk. Dat is mijn vak. Mensen wakker maken en silver lining zoeken. Maar ja, ik weet het ook even niet. Dorothee, jij bent de vakantie-expert.
2: Ik heb het al gezegd. Ik zou kunnen zeggen, rij met de auto naar Parijs, dat is te doen. Maar dan zit je weer met het ding van, je hebt een reis al betaald.
0: Of een keer op restaurant gaan, dat kost minder geld. Want dan heb je toch even samen gezellig dat gedaan.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is waar.
0: En een keer een wandeling aan de zee. Met z'n tweetjes. Hè?
3: Maar naar de zee was ook weer al een stukje rijden. Ja. Het terug te maken.
0: Een boswandeling. Hè? Gewoon. Met 2.
3: Voilà, door het veld.
2: That's the dream.
3: Ja, dat gaan we vandaag denk ik wel doen.
0: Ja, wel. Geniet van elkaar. Yippie. Zoek manieren om toch van elkaar te genieten op een of andere manier.
2: Voilà, er zijn ook, je kan ook dingen consumeren die gratis zijn. Hè?
3: Ja.
2: Nee, laat het maar een beetje bezinken. Laat het maar een beetje zijn. Ja. En we wensen je toe dat je hopelijk centen terugziet. En dat het op een andere keer er dan van kan komen.
0: Ja, absoluut.
3: Ja. Voilà, het is dat. Ja, goed. Hopen we ook op.
0: Merci om dat vreselijke verhaal te delen met ons. Het is echt zuur, hè. Ja, kijk. Ja. Maar niks aan
3: het doen. Ja, het is inderdaad balen. Maar kijk, het is ook niet het einde van de wereld, zeker.
0: Wees creatief en het is inderdaad niet het einde van de wereld.
3: Ja, voilà.
0: Salut, hè.
3: Dank je wel. Tadaa.

0: Ze hebben nooit samen een single uitgebracht. Ja, en Willow zingt nu nog steeds af en toe mee op het podium, hè? Het is leuk als je dat kan combineren met je kinderen. Hè?
1: Ja, en dan, want soms kom ik die filmpjes ook van dit onder andere tegen zo op Instagram. En dan zie je zo een trotse Pink. Er is zelfs ergens een stukje, Pink kent dat nummer van voor naar achter en omgekeerd. Ja. En Pink vergeet ook zo even te zingen. Omdat ze dus zo naar Willow aan het kijken is van, mijn kind. En dan is het, juist, het was nu aan mij. Ja. Ja, het is wel mooi om ze dat samen te zien doen.
0: De zomerhit van 2026, nu al, komt eraan voor Good Vibes op dinsdagochtend. Meer goede vibes zijn mogelijk. Gratis geld kan je elke ochtend rond deze tijd winnen. 1000 euro als je meedoet met 4 op een rij.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Vanavond bij VTM testen Tina en Andy of iedereen te hekken valt in Ze zeggen dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af in de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Rosa. Magnetic. Zomerhitje. Van het Beach House deze zomer. Dat is wel duidelijk en terecht. Goedemorgen. Het is exact 7:20. Gisteren was de winnaar van The Voice van Vlaanderen op bezoek bij ons. Bas uit Tim Koen. Hij heeft live gezongen en bewezen dat hij een terechte winnaar is.

0: heel mooi gezongen. En normaal gezien kan je binnenkort al zijn eigen muziek horen.
1: Wanneer mogen we die single verwachten?
2: Ik hoop zo snel mogelijk. Maar ik heb van Universal gehoord dat ze zeer enthousiast zijn. En dat
1: ik zie jouw ogen ook zo fonkelen.
2: Ja, ik vind het mega cool. Maar ze zijn enthousiast, dus ik hoop dat we die misschien al deze vrijdag kunnen uitbrengen.
1: Oh, wow.
2: Dat zou heel cool zijn.
1: Hè? Ja, ik ben daar ook heel benieuwd naar. Zo eigen werk van Bas. Bas Serra zal dan ook zijn, ja, gewoon zijn naam zijn natuurlijk. Dat is ook zijn familienaam. En dan ineens ook zijn artiestennaam. Hij was zijn coach, Koen Wouters, natuurlijk heel dankbaar. Maar ja, eerlijk is eerlijk, aan de start zat Bas met een andere coach in zijn hoofd.
3: Wou jij eigenlijk bij Koen zitten?
1: Ja, want hij heeft zo een superblok gebruikt. Meende.
4: Maar is dat, mag dat nu al? Mag dat nu al? Allee! Nee, kom op! Mag dat nu al? Oh, no fucking way! Ik dacht dat we moesten wachten tot hij mocht kiezen. Mag dat nu al? Nee, nee, kom, serieus. Nu komt.
5: Haarlemt en hij houdt zich vast.
2: Nee, maar ik heb het al vaak gezegd.
5: Ik wou eigenlijk
2: heel graag bij Mathieu zitten.
1: Ah, ja. Ik ging nog zeggen, dat is heel erg.
5: Oh my god, Mathieu.
1: Zijn team was leeg op het einde.
2: Ja. Oei. Ik heb het echt tegen iedereen gezegd. Heel mijn familie, dus die waren ook achteraf. We zijn boos op Koen. Dit
1: Maar dat is extra erg, hè?
2: Ja, maar ik ben heel blij dat ik bij Koen terecht ben gekomen.
0: Ja, ja. Het was een goed team ook, hè. Mogen we wel zeggen, hè. Ook morgenochtend krijgen wij fijn bezoek hier in de ochtendshow. Aaron Blommaert en Zoe Levi. En ze gaan ook live zingen.
6: Het zijn 100 dagen zonder
0: zijn hier morgen tussen 8 en 9 en die tranen van goud, die hoor je vandaag nog voor 8 uur passeren.
7: Vier op een rij.
0: We gaan naar Niels, de Stadsbader Territory. Steffi uit Deerlijk, goedemorgen.
8: Goedemorgen iedereen.
1: Hallo.
0: Je bent volgens onze informatie op dit moment in de keuken, klopt dat?
8: Ja, dat klopt. De boterhammetjes aan het klaarmaken voor het kindje.
0: Hoe ziet de ochtendroutine er voor de rest nog uit? Wat moet er gebeuren na de boterhammetjes?
8: Het kindje nog een beetje klaarmaken voor naar school te gaan en dan gaan afzetten naar school.
1: Okay. Je zegt ook altijd het kindje.
0: Het kind.
1: Maar heeft je kindje ook een naam?
8: Jax.
1: Jax? Oh, amai, dat is een coole naam.
0: Ja, okay. Ja, zo zit er bij mijn zoon ook iemand in de klas, Jax.
8: Jax. Ja, hij zit hier naast mij mee te luisteren.
1: Oh, leuk. Gaat hij ook een beetje helpen voor vier op een rij?
8: Ga je een beetje helpen vragen? Ik leg nee.
0: Ja, dat is goed. Je hebt hem goed opgevoed. Hij is altijd eerlijk en recht door zee. Daar houden we van. Goed, Steffi, Dorothee gaat naar Q-Fout Radio luisteren. Ze hoort niks van wat we zeggen. Vier associaties moet je zoeken bij vier woorden.
8: Ja, oké.
0: Oké. Nu, mocht het niet lukken, dan weet je, je krijgt de troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed.
8: Ja, dat is
0: ook. Dan heb je sowieso ook een Beterbed. Dat is wel fijn. We beginnen met het woord traan.
8: Wenen.
0: Wenen, oké. Gras.
8: Groen.
0: Ja, groen. Ontspannen.
8: Wellness.
0: Zalm.
8: Wat lief?
0: Zalm.
8: Vis.
0: Oké. Ik haal Dorothee erbij.
1: Oké, zwaaien.
8: Spannend.
1: Ja.
0: Dorothee. Traan.
1: Wenen.
0: Gras.
1: Groen.
0: Gaat goed, hè?
8: Ja, gaat goed. Nog twee.
0: Ontspannen.
1: Oei. Shit. Slapen.
0: Wellness.
8: Oh.
1: Ah.
8: Jammer.
1: Daar zou ik echt niet aan gedacht hebben, aan wellness.
0: Nee?
1: Nee. Ik vind het ook niet zo tof, wellness. Dus daarom zat ik misschien niet in mijn hoofd klaar. Doe maar.
8: Jammer. Oh.
1: Slapen vind ik wel leuk. Dat is mijn hobby.
0: Ja, we gingen voor wellness, maar het werd nietness.
1: Hè? Oei.
0: Zalm.
1: Ja. Vis?
0: Ja. Zuur. Oh. Niks aan te doen, maar dankjewel om mee te spelen en succes met het kind.
8: Ja, dankjewel.
7: Better with you. Beter slapen, begin met een lichaamscan bij Beterbed. Beter slapen, beter leven.

0: half acht. Goedemorgen. Ja, maar wacht, Elfie, wat is nu? De stakingsactie op de luchthaven is verlengd. Ik dacht dat... Is dat toch vanmorgen dat het voorbij was?
1: Ja, het zou tot 7 uur duren normaal. Ja? Dat was wat er aangekondigd was. Het is vannacht begonnen tot 7 uur. Op Zaventem is het vliegverkeer effectief hernomen om 7 uur. Daar vliegen nu 25 vluchten vanmorgen met vertraging. Maar op de luchthavens van Charleroi, Oostende en Luik duurt de staking al zeker verder tot 21:30.
0: Is dat dan de ochtendploeg die zei, maar dat willen wij ook staken, hè? Als jullie vannacht hebben gestaakt.
1: Ja, hoe dat daar precies is verlopen, dat hebben ze me niet verteld. Maar,
2: Je was er niet bij.
1: Je was wel even over en weer geweest. Nee, maar ze hebben dus wel bevestigd, de luchtverkeersleiders van Skies, dat ze langer gaan staken, dus in Charleroi, Oostende en Luik. Omdat er dus door de komst van een nieuw digitaal controlecentrum jobs zullen verdwijnen bij Skies. Ze zijn het daar niet mee eens. En op Charleroi bijvoorbeeld zijn daardoor vanmorgen zeker al 15 vluchten afgelast en 13 vertraagd. Maar mogelijk worden dat er nog meer. En intussen zijn er ook opvallend veel klachten over Telenet. De ombudsdienst heeft laten weten dat ze een duidelijke piek ziet in de eerste 5 maanden van dit jaar. Daar zijn er vooral klachten over internetproblemen, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En er zijn ook dubbel zoveel klachten van mensen die een bundel hebben met internet en tv van Telenet samen. Telenet zelf bevestigt dat er veel infrastructuurwerken bezig zijn, zoals de uitrol van die glasvezel. Zij wijten het vooral daaraan en ze proberen alles snel op te lossen.
0: Donderwolken boven de klantendienst van Telenet en ook Frank boven ons allemaal, want ja, vandaag onweer op meerdere plaatsen. Wat zie ik hier? Vlaams Brabant, Antwerpen.
3: Ik zit het gewoon zalig zo als achtergrond dat geluid.
0: Word je daar rustig van? Val je daarmee in slaap ook, Frank?
3: Ik vind dat wel. Nou, de onweer van afgelopen weekend was iets anders. Mijn huis was aan het daveren zelfs, dus daar ga je niet echt van in slaap.
0: Nee. Maar zo dat regengeluid, dat kan je dan wel appreciëren eigenlijk.
3: Ja, toch wel, op een of andere manier. Ja.
0: Mm-hmm. Weet je trouwens, een kleine fun fact voor de audiolovers. Ik weet niet, Dorothee Master of Arts aan het
2: Ik
0: natuurlijk.
2: Weet wat je gaat zeggen. Dat spekbakken en regen hetzelfde klinkt.
0: Ja, dat klinkt hetzelfde. Ah. Dat kan je dus, je kan dit onder spekbakken steken en niemand gaat het doorhebben.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Klopt, wat je zegt. Ja?
0: Dit geheel terzijde.
3: Ja, inderdaad. Dus effectief kans op onweer. Hè. Dus felle buien die onze richting uitkomen op dit moment. Ja, zijn er al toch bij momenten al wat plensbuitjes aanwezig. Voornamelijk dan toch in het westelijke deel van het land. De loop van de dag gaan die zich verspreiden over heel het land. Dus het laatste ook in het noordoosten. Daar kan het misschien nog 22 graden worden. Elders gaat dat 18, 19 graden zijn. En ik zie bijvoorbeeld ten zuidwesten van ons, boven Frankrijk, echt wel een gebied waar het heel heftig aan het regenen is. En waar er ook onweer is op sommige plaatsen. Dus dat komt ons zo richting uit. Dus zeker deze namiddag felle buien met al de nietes zo onweer. Dus het ziet er niet zo goed uit voor vandaag.
0: Oké, de plantjes zijn blij natuurlijk met al dat extra water. En hoe zit het voor morgen en de dagen daarna?
3: Ja, wel morgen krijgen we dan normale buien, afgewisseld met droge momenten, af en toe wat zon, heel wisselend weer, temperaturen die dan klimmen richting 20 graden. Donderdag hebben we dan, eigenlijk in de nacht van woensdag op donderdag, passeert de regenzone. Daarachter zitten dan weer buien, die lijken net iets feller te gaan zijn, dus eventueel een donderslag is dan weer te horen. En dat bij temperaturen van amper 18 graden ook vrijdag, maar 18 graden, ook dan zijn er nog buien actief. Later eventueel wordt het wel wat droger in het westen. En wat het weekend betreft wordt het iets zachter, 19 op zaterdag, 21 op zondag, zaterdag. In de loop van de dag veel wolken met hier en daar wat gemiezer. Wel na de middag gaat dat zijn. Zondag, ja, zo'n beetje afwachten. Het zou kunnen dat het in Vlaanderen droog is en dat het in de Ardennen gaat regenen, maar dat geven ze nog niet allemaal. Dus maar een licht wisselvallig weekend staat ons te wachten. Dat.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
3: Tot straks.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
5: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 25 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 20 minuten extra. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 20 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de ring rond Brussel ook 20 minuten extra. Brusselse buitenring, daar gaat het traag tussen Mont-Saint-Jean en Welriekende-Dreef. 20 minuten extra. Binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. Een kwartier erbij tellen daar. En richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten extra.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.

0: hebben.
1: Anne-Marie, samen met de Clean Bandit Cry Baby. Goedemorgen, 8 over half 8.
2: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
3: Dag Lieven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is week van de bij. Ja, gewoon om eens extra veel aandacht te geven aan bijtjes, vlinders en zo. Dat die toch ook de vruchten kunnen plukken.
4: Om het voor de verandering eens over een bijzaak te hebben eigenlijk.
3: Ja, is er weer als de kippen bij, dames en heren. Maar Lieven, waarom is dat zo belangrijk? Dat we zoveel aandacht besteden aan bijtjes en vlinders en zo.
4: Ja, de bijen en de vlinders en de bestuivers eigenlijk. Die planten bevruchten door van bloem tot bloem te vliegen. Die staan een beetje onder druk. Wij maken graag mooie strakke gazonnetjes. En een gazon, dat is een woestijn voor insecten. Daar valt niks te beleven. Die hebben daar geen waardplanten, die hebben daar geen bloemen. Dus laat dat allemaal maar lekker groeien. Laat maar wat wilde hoekjes ontstaan in uw tuin. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen voor de natuur. Een beetje dood hout laten liggen is voor veel insecten nuttig. De bloemen laten staan en het zogezegde onkruid. Mensen zetten graag een vlinderstruik, omdat ze denken de vlinders komen dan naar de bloemetjes. Als je vlinders wil, moet je ook zorgen dat de planten daar staan die de rupsen eten. En dat zijn dan netels en dat soort dingen. Dus als je graag een bepaalde vlindersoort in je tuin wil, moet je eerst kijken wat eet die rups eigenlijk en dan moet je die plant goed laten woekeren. En dus specifiek voor de bijen, ja, voor de bijen heb je dan die wilde bloemen nodig, hè, waar zij naar kunnen vliegen.
3: Okay. Dus jouw tuin is ook een beetje wilder dan?
4: Mijn tuin is bijzonder wild. En ik wijd dat aan natuurbeheer en dat ligt vooral aan luiheid. Hè,
3: maar ja, inderdaad. Maar je kan het verpakken als het is voor de bijtjes.
4: Het is een win-win situatie.
3: Voilà.
4: Er is een mooie term die heet sinusbeheer. En een sinus is zo een golf, hè, zo op en neergaand. En dus bij sinusbeheer laat je eigenlijk vooral de zijkanten van je gazon, daar laat je zo wat golfjes van verwildering in toe. En dat is, ik vind dat een hele toffe manier om je tuin te onderhouden.
3: Ik vind dat ook mooier. Ik vind zo'n strak gazon eigenlijk niet zo mooi. Ik vind zo'n beetje verwildering best gezellig.
5: Ja.
3: En wel leuk.
5: Best of both worlds, hè.
3: Ja, ja, exact.
4: Moet je dringend eens bij mij thuis komen kijken.
3: Heel graag. Het Nerdland Weekoverzicht. Over welk onderwerp gaan we het hebben?
4: We gaan het hebben over een Amerikaanse start-up die een muts heeft gemaakt die uw gedachten kan lezen.
3: Oei, willen we dat?
4: Ja, dat weet ik niet.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
14: Maarten en Dorothee. What?

0: Goeie song, hè? Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Het is exact 7:15.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
0: Nog eens, goedemorgen Lieven.
2: Een goedemorgen.
3: Dus er is een muts gemaakt die gedachten kan lezen.
2: Ja, en ik bedenk nu net dat muts in Nederland gebruikt wordt als een soort denigrerende term voor een vrouw. Een domme muts.
0: Ah ja, ja.
4: Goh ja.
2: Ja, dus een muts die je gedachten kan lezen is een waarzegster dan.
0: Hey, we hebben het tussen voor de Nederlanders over een pot. Hè? Dan is iedereen mee.
2: Ja, inderdaad. Een beanie.
3: Ik denk dat Nederlanders hebben toch nog nooit van het woord pot gehoord.
0: Dat was een mop.
3: Jongens, humor om te lachen.
2: Ja, ja, maar je hebt het geheime mopteken niet gemaakt, Maarten. Hoe kunnen we dan weten dat je mop maakt?
0: Sorry.
3: Maar dus, een muts die gedachten kan lezen.
2: Ja, het is een start-up uit Amerika. De start-up heet Sabi. En dus wat ze gemaakt hebben is, je kent waarschijnlijk zo die EEG-scans, dat je zo allemaal van die tjoepen op je hoofd zet en dan worden je hersengolven gelezen.
3: Ja.
2: Zij hebben nu, of zij werken nu aan zo'n muts. En aan de binnenkant daarvan zitten duizenden kleine metalen sensoren. En dus zij willen een muts maken die zo'n EEG-scan kan nabootsen, simpelweg door die muts op je hoofd te zetten. En wat hun doel is, is dat je dan je sms-berichtjes kan denken. Dus dat je eigenlijk kan denken aan de woorden en dat die op je scherm verschijnen.
0: Goh.
2: De muts is er nog niet. De voorverkoop natuurlijk wel. Hè. Zo gaat dat in die start-up wereld. Dat is geld ophalen met beloftes en dan hopen dat je het kan waarmaken. Zij zeggen nu, wij werken aan een muts die 30 woorden per minuut... Dus 1 woord per 2 seconden. Dat is minder snel dan je typt. Maar je zou dan wel bijvoorbeeld in de auto je berichtjes of je e-mails kunnen denken naar iemand anders.
3: Dus wat dan denk je, ik ben over een kwartier thuis, zet de patatjes al maar op en dan komt dat in een bericht en dat wordt dan verstuurd.
2: Ja, dus volgens hun belofte denk je dan, ik ben over... Dat is heel traag, hè?
3: Ah,
2: ja, zo traag.
3: Je moet ook traag denken.
2: Ah ja, 1 woord per 2 seconden. Ja,
3: ja, ja, ja, oké. Mag je maar denken. Ik dacht dat het zo traag misschien typte, maar je moet ook zelf zo traag denken. Oké.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nu, het zijn allemaal beloftes, hè. Er zijn heel veel hersenwetenschappers die zeggen, ja, maar die EEG-scan wordt al zo lang onderzocht en gebruikt en verbeterd voor hersenonderzoek. En opeens is daar een start-up die het 100 keer beter gaat doen dan alles wat er bestaat in ziekenhuizen. Gewoon omdat ze denken dat het een hip product oplevert. Dus er is heel veel twijfel of dit wel kan. Maar de brain-computer interface, dus de interface die gewoon hersengolven leest en daar dan informatie uithaalt, ja, daar wordt wel heel hard aan gewerkt. Alleen de meeste bedrijven denken dat je elektroden moet implanten in de hersenen om dat te gaan doen. En ook daar gebeuren de eerste onderzoeken voor.
0: Dat lijkt me ideaal als je bijvoorbeeld beperkt bent, als je een beperking hebt. Hè, bijvoorbeeld dat je de hersenen
3: kan niet praten, bijvoorbeeld,
0: een robotarm te laten, of als je niet kan praten, dat soort dingen. Het lijkt me wel vreselijk in een dictatuur. Want daar zijn toch enkel nog je gedachten vrij. En als die dan ook nog eens worden gemonitord...
2: Blah. Dat is iets waar dat... Ja, goed. Het eerste wat alle experts zeggen is... Moeten we dit wel geloven? Iemand reageerde met... No cap. Zijn we mee?
0: Ja, ik ben mee. Ja,
2: ja no oké. Okay, leg het eens uit voor de boomers, Maarten.
0: Geen muts, hè. Geen muts en no cap. Ja,
2: no cap wil zeggen, ik ben niet aan het bluffen.
0: Ja, voilà, no cap. Ja. Dat was ook een programma op VTMGO.
2: Voilà, dat is een jongerentaal.
0: Yes.
2: Voor ik ben niet aan het bluffen. En dus het lijkt erop dat dit bedrijf heel hard aan het bluffen is. Hè. Dus no cap was wel de beste reactie die online kwam. Maar daarna zeggen de experts, stel dat het ooit werkt, wat doe je dan met de privacy? Gaat die muts zichzelf uitschakelen als je privégedachten hebt? Of gaat die de hele tijd meeluisteren? En gaat die u gepersonaliseerd reclame sturen omdat die ziet dat je zin hebt in frisdrank, bijvoorbeeld.
0: Oh my god.
3: Of als je denkt, oh my, ik heb een lekkere vrouw zien lopen, dat hij dat dan naar je vrouw stuurt, bijvoorbeeld.
2: Ah, dus als je de muts cadeau krijgt van je partner, dan moet je dubbel opletten, eigenlijk.
3: Ja.
0: Spyware in de muts.
2: Ja.
0: Oppassen.
3: Oké, goed, lieve Scheire, heel graag tot volgende week.
2: Voilà, volgende week denk ik mijn rubriek in mijn hippe muts.
3: Oh.
1: Beluister ook de podcast Nerdland Weekoverzicht.

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Goedemorgen, 7 voor 8. Lieve Scheire vertelde net over een muts die gedachten kan lezen. Niels uit Houtvulst stuurt, klinkt als Harry Potter. Kathleen uit Evergem stuurt Gryffindor. Dat is inderdaad wel die vibe. Hè? Natasja uit Heist op den Berg laat nog weten, ik zou die muts op mijn honden zetten. Benieuwd wat zij denken.
1: Oh, dat is een goed idee, inderdaad.
0: Of een hamster of zo.
1: Ja, maar zou je dan veel meer krijgen dan ik heb honger?
0: Dat weet je dus niet. Hè? Ik denk dat ook altijd als ze zo vogeltjes hoort fluiten. Wij horen dan zo, ha, ah, chip, chip, chip, chip, chip, chip. Maar misschien zeggen die wel, wat doen we, rommel die toch eens op kassa. Zo, snap je?
1: Een vogelruzie bedoel je dan?
0: Ja, dat zou kunnen, hè. En de geruchten kloppen. Taylor Swift heeft een nummer geschreven voor Toy Story 5. Op verschillende locaties verschenen al billboards en posters met de letters TS. Die staan voor Toy Story en Taylor Swift. En dat was een berekende gok van ons gisteren. Ook hier in de ochtendshow. Ja. En we hadden gelijk. Verdorie toch. Ze heeft het nu ook bevestigd op Instagram. Ze schrijft, ik heb het geluk gehad om de nieuwe film in een vroeg stadium te mogen zien. En ik was op slag verliefd, gaat ze verder. Na de screening ben ik meteen beginnen schrijven. Ik ga hem zeker ook kijken met de kinderen. Het gaat over de iPad die het eigenlijk overneemt. Hè?
1: Ja, nieuw speelgoed versus oud of traditioneel speelgoed.
0: Ja, ja. Ik hoop dat mijn kinderen dan ook zoiets gaan hebben van oh ja, hoe gaar me dat speelgoed. Nu spelen we daar niet meer mee door dat scherm.
1: Een beetje op de emotie.
0: Yep.
1: Vanaf 17 juni, Maarten, kan je gaan kijken.
0: Ja.
1: En vrijdag 5 juni dan loste Taylor die nieuwe single die dus bij die nieuwe Toy Story film hoort. Zeg, en er is nog meer nieuws op Instagram.
0: Oh.
1: Het ging al een paar maanden rond. Maar het is nu echt zo Instagram official gemaakt. Kim Kardashian en Formule 1 coureur Lewis Hamilton zijn een koppel.
0: Ah,
1: dus dat is zoiets van, je weet het, maar het is nu echt officieel breaking.
0: Ah, wel. Ah, zo leuk. Ah, ik ben blij voor hen. Dat is, ik denk dat die goed samenpassen. Lewis Hamilton en Kim Kardashian. Ik heb het gevoel,
1: ik heb
0: ken ze
1: idee.
0: Totaal niet.
1: Geen flauw idee over. Dat zal wel zeker. Aaron Blommaert en Zoe Levi die passen goed samen. Hè? Dat weten we wel zeker. Hè?
0: Ja,
1: kunnen we het morgen ook checken hè, als ze langskomen.
0: Inderdaad. Maar misschien als je dit hoort, dan denk je al, oh ja, dat blijft.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Hallo, Borne Arne hier.
2: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
0: En straks...
3: De Rode Duivel spelen vanavond. VTM Sportanker Maarten Brex maakt de balans op voor ons een dikke week voor het WK begint.
4: Nog veel vragen, hè. Zo, bijvoorbeeld... Zijn we er echt klaar voor? Of is het nog een beetje zoeken? Wat mogen we vanavond van de Kroaten verwachten? Is Kroatië de ideale testcase of net te zwaar zo kort voor het WK? Wie staat er in de goal? Is dat dan toch Courtois of gaat hij iemand anders testen? Krijgt Lukaku al speelminuten? Hoe fit is De Bruyne? Wie gaat er ons verrassen? Gaat hij al met zijn basiself spelen?
3: Ja. Dus dat zijn zo wat de vragen.
4: Veel vragen.
3: Krijg je vermoedelijk samengevat in een uur of drie na het nieuws van 8.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bijna 8:00, Delphine heeft het nieuws.
7: Goedemorgen. De stakingsactie op de luchthavens gaat door. Van vannacht tot 7:00 vanmorgen lag het hele vliegverkeer stil in ons land door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Zaventem is het vliegverkeer om 7:00 hernomen. Zo'n 25 vluchten zijn daar vertraagd. Op Charleroi, Oostende en Luik wordt er zeker tot 9:30 verder gestaakt. En daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt of vertraagd. Personeel van Skies is het niet eens met de nieuwe afspraken over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er daar jobs zouden sneuvelen. Er is een opvallende piek in de klachten over Telenet. De ombudsdienst kreeg dit jaar al een derde meer klachten over internetproblemen dan begin vorig jaar. En de klachten over storingen bij wie internet en tv van Telenet heeft zijn al verdubbeld. Helen vroeg die cijfers op, journaliste Safia Yashou.
8: Telenet zelf bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden, maar blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan op bepaalde momenten het internetsignaal minder sterk maken.
7: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen over het agressieve rijgedrag van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte, vertelt collega Jeffrey Dujardin.
9: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
7: Bij een gelijkaardig ongeval vorige week is dus de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en twee kinderen. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt het dodental verder op na de Russische aanvallen vannacht. Zeker 9 mensen zijn gestorven bij droneaanvallen in verschillende steden, zoals in Kiev, Dnipro en Kharkiv. En een 160-tal mensen zijn gewond geraakt. En wellicht liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. En Sport Racing Genk heeft een nieuwe aandeelhouder, Rode Duivel Thibaut Courtois. Hij investeert al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje en nu wil je dus ook Genk aantrekkelijker maken voor investeerders.
10: Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
7: Courtois heeft een speciale band met Genk, want het is de club waar hij profvoetballer werd. Het is wisselvallig vandaag met soms felle regen- en onweersbuien en maximaal rond 19 graden en morgen opnieuw buien dan bij zo'n 20 graden.
3: Moeten jullie ook een klein beetje gniffelen als zo Thibaut Courtois echt het doel is.
11: Ja, dat is toch,
3: ik vind er altijd een leuke Easter egg.
11: Dat is waar.
3: Zo.
4: Ja, ja. Ja, ik denk ook niet dat hij zelf die woordmop wilde maken, maar ja, ik vind het wel tof voor Genk dat zo iemand als Thibaut Courtois zich er weer achter zet. En ik snap het ook wel, hij is er opgegroeid, hij heeft er alle kansen gekregen. De keepersopleiding in Genk is waanzin, dus ja. Leuk voor het Belgisch voetbal.
3: Doel bereikt. Voilà. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Het is een drukke ochtendspits. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen, E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 35 minuten erbij tellen. Ook een half uur extra op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 23 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Brusselse ring. Een half uur erbij tellen. En dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Expo en Machelen ook een half uur extra. Richting de Franse grens is op de E17 tussen Deerlijk en Aalbeke een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Een groot deel van de weg is daar versperd. Je moet een half uur erbij tellen. En richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
4: En VTM-sportanker Maarten Brex. We hebben veel,

0: en Stumbling In.
1: Het is dinsdag 2 juni.
2: Het KMI waarschuwt voor onweer in een groot deel van het land. Vooral in de namiddag kan het er stevig aan toe gaan. En het noodnummer 1722 is daarom geactiveerd voor stormschade of wateroverlast.
0: BNP Paribas Fortis vervangt de komende 3 jaar 1000 nieuwe en bestaande jobs door AI. Het is de grootste bank van ons land. En de CEO staat vanochtend groot in de krant. Wel bijzonder, hij stoeft er een beetje mee. Hè? Terwijl iedereen weet dat de CEO binnenkort ook vervangen kan worden door AI. Natuurlijk.
2: Ja, maar inderdaad, ik zou dat iets anders brengen. Ik weet niet, ja. Maar bon.
0: Dat zie je vaak bij van die mensen aan de top, die zijn zo wel los van de realiteit. Zo, hè. Dat zie je ook bij die tech bros.
2: Tech bros?
0: Ja, zo die Silicon Valley.
2: Ah, zo, ja, ja, dat die niet doorhebben van oef, maar het gaat hier wel nog altijd over mensen en jobs.
0: Dat zou niet meer goed vatten.
2: Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië een vriendschappelijke wedstrijd komende zaterdag. Op 6 juni dan is er nog een uitwuifwedstrijd tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion. En 2 dagen later vertrekken de Duivels naar Seattle, hun basecamp tijdens het WK voetbal.
0: Tijd voor een stand van zaken en die krijg je van...
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De sportwereld heeft voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Mortsel. Dames en heren, Maarten Brex.
0: Ja. Maarten. Op het vorige WK speelde Kroatië onze Duivels naar huis. Lukaku kon niet scoren. Het was verschrikkelijk. Volgt vanavond revanche.
3: Ja, het is zo'n beetje een match met twee gezichten of een tegenstander met twee gezichten voor Lukaku. Hè? Want ik weet niet dat jij er toen ook bij was, die uitmatch in Kroatië, waarna de Rode Duivels voor het allereerst nog eens naar een groot toernooi gingen.
0: Maarten, ik was erbij, ik was in Kroatië. Het was een van de mooiste momenten van mijn leven.
3: Kijk, dus hij heeft twee herinneringen aan dat elftal en dat is er toch ook een van. Maar de laatste herinnering was inderdaad die 0-0 met die kansen die Dorothee, jij en ik ook hadden gemaakt, maar Lukaku miste. Daar wordt hij nog altijd verdrietig van als hij daaraan wordt herinnerd. Het was echt van op 1 meter voor een leeg doel. Oh. 2-3 keer gemist. Oh. En daardoor moesten we inderdaad naar huis. Dat zal wel even door zijn hoofd spoken, maar het is al lang geleden. En vanavond is toch een totaal andere match met een andere inzet.
2: Maar ja, hoe belangrijk is het dat vanavond een goede match wordt voor de Duivels?
3: Ja, het is toch wel een tegenstander van niveau. Hè. Kroatië, de verliezende finalist nog van 2018. Het zijn wel nog altijd dezelfde gezichten. Zo'n Modric bijvoorbeeld, die de gouden bal gewonnen heeft een jaar later toen. Die is ondertussen al 40 jaar, maar die kan wel nog altijd geweldig voetballen. Perisic, die heeft ook al een pensioenleeftijd, maar die loopt er ook nog altijd tussen. Dus dat zijn nog altijd hele goede voetballers. Ze hebben nog geen afscheid genomen van de toppers van hun gouden generatie. Dus dat is nog altijd een beetje hetzelfde, maar dat is gewoon een hele goede ploeg. En dat hebben de Rode Duivels niet tegengekomen in hun kwalificatiecampagne. Dus belangrijk om eens te zien wat we waard zijn tegen zo'n elftal. Vooral dan onze verdediging. Want dat blijft toch nog altijd een zorgenkindje. Hè?
0: Ja, wie zijn we natuurlijk? Hè? Want we kennen de selectie, die is wel nog niet compleet. Trossard sluit morgen aan. Eerst nog even rust na die Champions League finale. Zeno de Bast mist ook al zeker de eerste wedstrijd van de Duivels tegen Egypte. Die gaan vermoedelijk gemist worden. Maar ja, ook gaat hij roteren? Gaat hij Matias Fernandes Pardo vanavond spelen? Wat is het plan eigenlijk?
3: Als ik de mensen van onze voetbalredactie mag geloven, en dat doe ik blindelings, dan gaat die normaal gezien met hun sterkst mogelijke elftal vanavond starten. Dat wil zeggen, inderdaad onder de Bast en Trossard, die nog in Tubeke zijn gebleven. Maar met de ketelaren voorin in de spits, met Doku erbij, met De Bruyne erbij, met Tielemans, die onlangs toch de Europa League gewonnen heeft. En vanachter zal dat dan Piat met Mechelen zijn. Dat is natuurlijk nog een vraagteken of dat gaat werken met Courtois in doel. Maar die Fernandes Pardo die zal sowieso wel mogen invallen. Dat is in ieder geval het plan. Dat hij al minuten maakt om een beetje te wennen aan het elftal. En Lukaku ook, hè. Die krijgt in principe toch ook wel een minuut of 20, 30. Dus heel interessant om te zien waar we staan, wie fit is, wie goed is. Minder dan 2 weken voor hun eerste match, of 2 weken voor hun eerste match tegen Egypte.
2: Ja, maandag vertrekken ze richting de VS. Los van wie is fit en hoe spelen ze, hoe zit het met de team spirit bij de Duivels?
3: Die ziet goed, maar dat is altijd aan het begin van zo'n campagne. Meestal als ze zo een week of twee, drie op elkaars lip zitten, dag in, dag uit, dan pas komen de eerste irritaties. Maar nu is het natuurlijk gewoon geweldig spannend voor een aantal mensen die ook nog nooit een groot toernooi hebben meegemaakt. Dus dat ziet goed. Ik weet niet of je het clipje gezien hebt van Amadou Onana, die een eigen Rode Duivelslied gemaakt heeft. Ja, dat ziet er gewoon allemaal heel plezant en heel gezellig uit. En die vibe, die voel je ook wel, ook tussen de Bruyne en Lukaku, die zijn blij dat ze eindelijk samen kunnen voetballen, wat ze dit seizoen eigenlijk niet hebben kunnen doen bij Napoli. Dus ik denk dat er heel veel mensen uitkijken naar het samen zijn en vooral om samen naar zo'n groot toernooi te gaan in Amerika dan nog en zo. Dus als je daar geen zin in hebt, dan kan je er beter mee stoppen, denk ik.
0: De Rode Duivels tegen

0: Kwart over acht. Goeie song. Code geel vandaag. Hou er rekening mee. Het weer gaat stevig tekeer. Details krijg je van Weerman Frank.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: 13 en 14 juni, dan zitten we daar.
2: Vanaf nu vrijdag kan jij zo'n weekend winnen. Je kan met ons mee. We hebben in de aanbieding bekende Vlamingen die hun favoriete Disney-liedje zingen. Als jij hen herkent, dan maak je dus kans op dat weekend.
0: Wegens succes verlengd dus, want vorig jaar kwam ook een handvol bekende mensen hier hun favoriete Disney-lied zingen. Dat waren stuk voor stuk parels.
2: Ja, ik ben toen echt onder de indruk geweest van mensen waarvan ik dacht,
0: ja.
2: Oeh, dat had ik niet van u verwacht.
0: Laat ons daar zo meteen nog eens naar luisteren.
2: Zo kan je al een beetje opwarmen.
0: Ja.
2: En ook al wat namen schrappen.
1: Vanavond bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij... Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
3: Winnen met.
1: Vanavond om 6 uur bij Vincent Live. Let's have some fun. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
9: Humo!
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Sst, luister.
12: Summerdeals!
11: Hoor je het ook?
12: Summerdeals!
11: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.

0: onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.

0: aan het aftellen naar de foute 728 bijvoorbeeld, naar de foute party. De opening van het Q Beach House komt toch ook in zicht. Ja. Het WK voetbal ook, waar we het net nog over hadden.
1: En ondertussen gaan we nog op weekend.
2: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
3: Vanaf vrijdag zingt er elke ochtend een bekende Vlaming zijn of haar favoriete Disney-nummer. Als jij raadt wie aan het zingen is, dan maak je kans om mee te gaan. 13 en 14 juni. We hebben dat vorig jaar ook gedaan. Dat was een magisch weekend. We hebben Mickey gezien. We kregen voorrang bij attracties. De beste plekjes voor het vuurwerk.
0: Ja, en wie mocht dus met ons mee? Ja, de mensen, de luisteraars die onze bekende gasten hadden herkend. Camille bijvoorbeeld.

0: gewoon zo los zingen in een Disney-film, hè? Camille? Ongelooflijk.
1: Prachtig.
0: Miguel Wiels, die konden wij strikken voor een exclusief duet met zijn vrouw Fresufrio. En als

zijn dus ook verrassende namen. Het zijn soms artiesten, soms ook niet. Maar het zijn altijd wel mensen die het met veel overgave doen. Ja. Herman Verbrugge was een schitterende Lumière uit Belle en het Beest.

0: Ja, fantastisch. En misschien nog om af te ronden, Jelle de Beulen zag een kinderdroom uitkomen. Hij kon zijn ultieme favoriet uit Aladdin zelf eens brengen. Friend Like Me.
1: I'm your major G. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the shark.

0: vanaf deze vrijdag elke ochtend een bekende, zingende bekende gast. Als je luistert en iemand herkent, dan maak je dus kans om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs. Ja, en wij weten natuurlijk al wie er komt. Ja. Het is weer zo'n leuk lijstje geworden.
1: We zijn een klein beetje excited.

0: Ja, Preesema, met Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten in over 8:30. Eens kijken naar het korte nieuws. Delphine, we gaan nog niet meteen weten hoeveel onze collega's verdienen.
1: Nee, want ons land wil de loontransparantiewet uitstellen. Dus Europa verplicht onze bedrijven om te delen wat het gemiddelde loon is van iemand in dezelfde functie als jij. Dat moet de loonkloof helpen dichten. Dat is 3 jaar geleden al beslist en zou komende zondag moeten ingaan. Maar ons land is er niet klaar voor. Er is nog te veel onduidelijkheid, klinkt het, om al die regels in wetten te krijgen. En dus heeft ons land een 1/2 jaar uitstel gevraagd aan de Europese Commissie in een brief doen ze dat met 30 vragen, zoals hoe telt een bedrijfswagen mee in die berekeningen. En als je vanmorgen het vliegtuig wil nemen, dan is je vlucht mogelijk vertraagd of afgeschaft. De luchtverkeersleiders van Skies hebben vannacht in het hele land het werk neergelegd. Om 7 uur is het vliegverkeer op Zaventem dan hernomen, met veel vertragingen daar tot gevolg. In Charleroi, Oostende en Luik gaat de spontane staking nog door, zeker tot 9:30. Daar zijn tientallen annulaties en vertragingen, allemaal omdat die luchtverkeersleiders het niet eens zijn met afspraken over een nieuw controlecentrum dat er volgend jaar komt.
0: Wat zou de functie van Frank zijn? Is dat weerman? Wat staat er op jouw loonbrief, Frank?
2: Bediende.
0: Ja, maar ja. Toch een functie.
3: Hij bedient ons toch van het weer?
0: Ja, maar ja, jij staat er ook bedienden op, maar ja, je hebt toch nog een functie.
2: Ah, ik weet niet wat dat er effectief op mijn loon staat.
0: Ja, als je loontransparantie wil, maar ja, er zijn maar 3 weermannen of zo.
1: En
0: ja,
1: het is ook per geslacht. Dus oei, er zijn 2 weermannen, dan weet je eigenlijk meteen ook ja, wat die andere weerman verdient.
2: Ja, maar ja, oké, maar de andere weerman die is dan weer...
0: zelfstandig.
2: Allee, zelfstandig, ja.
1: Ah ja, dan dus weet dat eigenlijk iedereen wat jij verdient.
0: Ah, ja. Oei, Frank.
2: Dan gaat iedereen weten wat ik verdien, ja.
0: Ja, dat zit toch nog niet helemaal juist in elkaar. En telt de bedrijfswagen mee? Ja, natuurlijk telt die mee. Dat hebben ze hier tegen ons ook eens verteld.
1: Dan, ja.
0: Weet nog, dat ze zeiden, ja, jullie verdienen nu evenveel. En ik zo, maar ik heb een bedrijfswagen. Ja, maar ja, dat zijn toch geen details.
2: Tuurlijk.
0: Ja, maar dat is toch geen detail.
1: Ik wil dan ook een graag detail.
0: Ja.
3: Ja. Als dat details zijn, dan kan je het even goed erbij geven, toch?
0: Ja, inderdaad. Ja.
3: Dat is een goed antwoord.
0: Ja, ja.
3: Dat is een detail. Ah, wel ja, als het een detail is, dan krijg ik het. Hè.
0: Dat is toch boeiend, hè, die nieuwe wetgeving, om te zien hoe dat allemaal gaat uitdraaien.
1: Ja, dat is duidelijk nog niet rond,
0: nee,
1: vandaar vertraagd.
0: Goed, Frank, de orde van de dag, waar het echt over gaat, natuurlijk code geel, 1722, het noodnummer geactiveerd, stormschade, wateroverlast, ja, dan denk ik, oei, oei, oei, oei, oei.
3: Ja, hoe stevig wordt het, Frank?
2: Ja, wel, het is niet dat het vergelijk heeft met wat we dit weekend te maken gehad hebben. Hè. Natuurlijk dat niet, maar het is wel een feit dat het onstabiel is dat er buien kunnen ontstaan. Die zijn nu al actief, hè. En op sommige plaatsen zie ik ook dat toch een onweerachtige bui is. En ten westen van ons, daar ligt ook nog een actieve regenzone. Dus die moet ook nog over het land trekken. Dus op sommige plaatsen kan er behoorlijk wat regen vallen. Ja, die windstoten tijdens een felle onweersbui, kan dat altijd. Hè. Dus toch wel een beetje voorzichtig zijn, zou ik zeggen. En qua temperatuur komen vandaag uit op 18, 19 graden misschien. Nog net 20 of 21 graden in het noordoosten van het land.
0: En als we dan ietsje verder kijken, morgen, overmorgen?
2: Ja, dan is er geen code geel meer. Hè. Dus morgen nog een paar plaatselijke buien, afgewisseld met droge momenten, af en toe wat zon, graad of 20. Ook donderdag een paar buien die over het land trekken, 18 graden. Vrijdag, idem dito, hetzelfde scenario, 18 graden. Het weekend, dat wordt iets zachter. Zaterdag 19, zondag 21 graden. Zaterdag, in de loop van de dag, toch meer en meer bewolking, met mogelijk ook wat gedruppel. Niet veel. En dan zondag is nog een groot vraagteken. Daar zijn nog redelijk wat verschillen. Ik ga voor het meest positieve scenario, dat het droog blijft en dat de zon af en toe schijnt.
0: Oké. Benieuwd wat het wordt?
2: Ja, ik ook.
0: Dankjewel, Frank. En tot morgen.
2: Tot morgen.
3: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 35 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Een 1/2 uur extra. A12 tussen Boom en Wilrijk. 20 minuten erbij tellen. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg moet je een 1/2 uur extra rekenen. Richting Brussel. E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe. Ook 25 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen. 25 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 25 minuten extra. En richting Gent op de E40 tussen Aalst en Merelbeke 25 minuten erbij tellen.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
8: Dorothee's Doordenker.
3: Niet elke weg heeft een bordje, maar dat maakt hem net spannend.
8: Maarten en Dorothee.

0: Met de Galit en Griffin, Save My Love. 9:09, vers van de pers. 10 om te zien, steekt een tandje bij. Bovenop de shows aan zee deze zomer kan je in november ook naar een show in de Avasdome. Met ook Willy Sommers en Anne de Baatsen.
1: Het is 10 om te zien, maar dan back to the 90s. Dus de grootste Belgische hits uit de jaren 90 worden gebracht door de originele artiesten van toen. Er zijn al wat eerste namen bekend, onder andere Excession, Isabel A, Toast, Luc Steno. Het heeft zo wel wat foute vibes ook, hè?
0: Ja. Het is de nostalgische trip, hè?
1: Exact, de Meezingers, voilà.
0: Dat podium vult zichzelf voor de rest. Het podium van Flanders Expo, daar hebben we wel nog wat moeite mee. Er is nog één plekje over op de line-up van onze foute party. Misschien ben jij dat wel. Of een collega van jou.
2: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
3: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
2: Ah ja, dat kan ook. Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q
4: sounds better. Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Kanku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Q Music.

0: klassieker toch wel, hè, van Amy Winehouse met Mark Ronson. Valerie, het is 9:15. Vorige week waren ze nog de Q-topschijf en ondertussen dragen Martin Garrix en Ed Sheeran de titel van hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Je hoort ze zo.
1: We zijn ondertussen op zoek naar iemand die dit foute anthem wil zingen op het podium van de Foute Party eind deze maand in Gent.
0: Waar beter dan die zoektocht te starten op de werkvloer, waar veel mensen elke dag naar het Foute Uur luisteren.
1: Berichtje gekregen van Christophe uit Wevelgem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt een vraag over onze nieuwste zoektocht. Wij luisteren.
2: Ik vraag me af of die persoon moet kunnen zingen of niet.
1: Ja, het is, het is natuurlijk een vacature waar kunnen zingen wel bij de criteria hoort. Maar
0: dat vind ik nu toch ook wel. Anders is dat zo maar niet om aan te horen.
1: Is werkervaring hebben een must? Dat nu ook weer niet. Nee. Dus ja, naast kunnen zingen is natuurlijk overgave, sfeer. Daar zijn we ook wel naar op zoek. Maar waarom vraag je het je af of kunnen zingen belangrijk is?
2: Well, ik dacht Foute Party en een beetje het karaoke gevoel op de foute nummer.
1: Ja, maar ga jij solliciteren? Zou jij graag het Foute Anthem zingen?
2: Well, ik zou wel willen, maar ik kan helaas dat weekend niet.
1: Hier. Van waar de interesse dan in onze zoektocht?
2: Well, ik had initieel dat bericht gestuurd en toen dacht ik, ja, dat valt in het verjaardagsweekend van mijn dochter. En toen dacht ik aan een heel actieve collega die vorige week mijn oren heeft kapot geroepen. Dus toen dacht ik, ja, misschien is dat wel iets voor haar.
1: Ah ja, en dat is dan iemand die vaak zingt op het werk? Of...
2: Ja. En ook heel luid roept na optredens en zo. Dus die heeft wel een heel scherpe stem.
1: Ja, en hoe heet ze?
2: Lina.
1: Lina.
0: Op dit moment ben ik nog niet overtuigd. Roepen, scherpe stem. Het zijn nu niet de kwaliteiten die ik zoek.
1: Nee, maar ze kan altijd solliciteren. Hè. En dan kunnen we nog altijd oordelen of ze geschikt is of niet.
0: Ja.
1: Ja, ofwel schrijft ze zichzelf in, ofwel doe jij het voor haar, hè, Christophe?
2: Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Hè.
1: Ah, voilà. Wij zien de sollicitatie van Lina heel graag komen.
2: Ja,
1: voilà.
2: Oké, super.
1: En doe ze veel groeten van ons en een fijne werkdag. Salut, hè.
2: Dank u wel, hetzelfde. Ik ga dat doen.
0: Deze hit is nieuw bij Q. Ah, The Bromance, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: De donkel van Mabel, de pommy up. Broer van Nene Cherry.
1: No money man.
2: Zit in de familie.
0: Ja. Eagle Eye. Goeie naam ook, hè? Eagle Eye. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Het is 6 voor 9 en we zeiden het al. Code Geel, stevig onweer. Deze namiddag. En ik weet niet of het overal het geval is natuurlijk, maar het lijkt wel alsof winter is coming. Het is heel donker buiten nu, hè? Alsof de zon nog moet opkomen.
2: Het is, ja, het lijkt zo totaal niet. Wat is het? 5 voor 9.
0: Je voelt de dreiging.
2: Ah, ik dacht dat ze ging zeggen de bui al hangen.
0: Ja, dat ook, dat ook.
2: De veelbesproken Europese richtlijn rond de loontransparantie moest normaal gezien tegen komende zondag in de Belgische wetgeving zijn gegoten. Maar ja, ons land vraagt 6 maanden uitstel omdat er nog te veel vragen zijn.
0: Ja, maar wij alleen al hebben al 18 vragen waar eigenlijk nog geen antwoord op is. Hè? Dus je voelt het, het rammelt nog. Hè?
2: Ja, maar niet hier. Hè. Loontransparantie elke dag rond 9:30.
0: Emily uit Bellem werkt in het operatiekwartier in het ziekenhuis en ze geeft alles aan de chirurg. 13 operaties per dag. En aan de handen opereren, dat doet ze het liefst. Hoeveel ze verdient, komen wij te weten in het midden van het Foute Uur. En de geruchten kloppen. Taylor Swift heeft een nieuw nummer geschreven voor Toy Story 5. Op verschillende locaties verschenen al billboards en posters met de letters TS. Die staan natuurlijk voor Toy Story en Taylor Swift. De film komt uit op woensdag 17 juni in de cinema. En deze vrijdag lost Taylor die nieuwe single.
3: Maximum. Maximum.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Goedemorgen, nieuws van 9 uur krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Ons land wil de loontransparantiewet uitstellen met 6 maanden. Europa verplicht ons om het gemiddelde loon voor iemand van jouw functie te delen, maar ons land raakt niet op tijd klaar, zegt politiek journalist Timmy van Diepen.
5: De regering heeft nu een brief gestuurd naar de Europese Commissie om 6 maanden uitstel te vragen. De uitleg is heel simpel. De regering heeft de regels niet klaargekregen tegen 7 juni, tegen zondag. De overgrote meerderheid van de landen in Europa heeft die regels nog niet in orde gekregen en heeft alles te maken met de moeilijkheid om die richting eigenlijk om te zetten in nationale wetten.
4: Het gaat bijvoorbeeld over hoe bonussen, cafetariaplannen of bedrijfswagens worden meegeteld. Veel vluchten zijn vertraagd vanmorgen door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders van Skies. Tot 7 uur vanmorgen lag het hele vliegverkeer stil. Op Zaventem wordt er sinds 7 uur weer gevlogen. Zo'n 25 vluchten zijn daar vertraagd. Op Charleroi, Oostende en Luik wordt er nog altijd gestaakt. Daar zijn tientallen vluchten geschrapt of vertraagd. Personeel gaat niet akkoord met de afspraken over een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er jobs zouden verdwijnen. En Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht hebben gekregen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet zelf terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt minder dan een derde van die terugkeerbesluiten gevolgd. Wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien vandaag. Veel wind ook. Noodnummer 1722 is actief voor een niet dringende schade. Het wordt 19 graden. Morgen 20 graden, ook dan kans op buien.
6: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Brussel staat op dit moment de langste file op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. Daar moet je een 30 minuten erbij tellen. Tussen Afleghem en Sint, dan gaat dat Berchem 20 minuten extra. E19 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een 30 minuten extra. Buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 25 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 25 minuten extra rekenen. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 25 minuten extra.
3: We zijn op zoek naar iemand die dit foute anthem wil zingen op het podium van de Foute Party eind deze maand in Gent. Dus dit is misschien het geschikte moment om nog eens te oefenen.

0: Oké. Klein spelletje, omdat het leven te kort is. Geen onnozele spelletjes te spelen. Het is een klein raadseltje. Tje. Welk liedje gaan we zo meteen spelen na Bon Jovi?
1: En horen we nu tips?
0: Dit is de tip.
1: Voor het vraagstuk.
0: Het vraagstuk, ja.
1: Ja, ik weet het. Het is wel een goede tip.
0: Ja, goede tip, hè?
1: Ja. Ja, als ze ooit iemand zoeken in de slimste mens ter wereld om Erik van Looy te vervangen, dan vind ik een toptip.
0: Het antwoord zo meteen. Je kan er trouwens niks mee winnen, maar gewoon het antwoord zo meteen.

0: Dat is toch niet zo moeilijk, hè?
1: Dus dat liedje ken je misschien wel in de Plopsa Parken.
0: Gaan we dansen, hè?
1: In de disco van Sams en Gert. En doe je daar dan nog een babygeluidje bij? Dan krijg je dus niet Justin Bieber met de baby. Sorry, Louis. Nee, dat is het niet. Ook niet Vanessa Paradis, Duur, Duur, D'être Bébé. Of Don't Cry For Me, Argentina.
2: Ja, ik vind het al geen slechte gokken wel.
1: Nee, dat is waar. Wat komt hier nog? Hit Me Baby van Britney Spears. Nee, dat is het ook niet, nee. Het is heel veel foute antwoorden. Maar er waren er ook een paar juiste.
3: Hallo, met Aurelia.
1: Aurelia, jij wist het wel, hè?
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Het is Crying at the Discotheque.
1: Yeah. Je wint niks, proficiat.
3: Yay!
1: Maak er een fijne dag van.
3: Dankjewel. Tot ziens.

0: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen. Goedemorgen, het is 9:30 en er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 40 minuten extra rekenen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan moet je 35 minuten erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra. E19 tussen Zemst en Machelen ook een kwartier erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra.
8: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
9: Emily uit Bellem, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Wat doe je van werk?
10: Ik ben verpleegkundige in het operatiekwartier.
9: Oké, je moet zo de instrumenten dan aangeven zo. Scalpel.
10: Ja, klopt. Ja.
9: Okay. En hoeveel operaties doe je zo ongeveer per dag dan?
10: Oh, dat varieert eigenlijk heel hard. Hangt er een beetje vanaf welke operaties dat zijn, maar ik denk een achttal.
9: Moet je zo blijven focussen ook, hè? Zo blijven rechtstaan, ja. Focussen, aandachtig zijn. Dat zou nu echt niks voor mij zijn.
7: Dat denk ik ook niet. Dus,
10: nee. En een beetje afgesloten van de wereld ook. Geen telefoons, geen...
7: Maar dat is dan net misschien wel weer fijn.
9: Ja.
10: Ja, dat is wel tof. Ja. Het is een beetje een andere wereld.
9: Je voorkeur ligt bij de handoperaties, maar waarom?
10: Omdat dat heel fijne chirurgie is. En ik vind dat wel leuk. Dat is heel complex. Dus nog meer focussen misschien.
9: Dus dat is een beetje zoals je naar een Netflix-reeks kijkt. Zo. Oh, de handen, spannend. Hopelijk gaat alles goed. Ja. Ah ja, want jij moet niet zelf daarin liggen graven, hè, in dat lichaam.
10: Nee.
9: Je geeft alles spul aan. Dus het is eigenlijk een beetje alsof je tv kijkt. Hè, zo, spannend. Hoe loopt het af?
10: Ja.
7: Maar dan een accurate ziekenhuisreeks eigenlijk.
9: Ja, voilà.
7: Maar en hoe is de sfeer dan tijdens zo'n operatie? Hè? Want daar gaan toch ook zo verhalen over van, ah ja, de radio staat aan en het is plezant. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
10: Ja, dat is ook wel zo hoor. Op momenten dat... heel veel dingen zijn routine ook, dus op momenten dat kan, dan is er uiteraard sfeer. Op momenten dat spannender wordt, om het zo te zeggen, dan voel je dat ook wel in de sfeer. Maar het is zeker niet altijd super serieus.
9: Maar denk je dat er nu binnen dit en een paar seconden op heel wat operatiekwartieren stiekem meegespeeld wordt met dit spel, dat nu opstaat?
10: Dat kan zeker.
9: Ja? Okay.
10: Ja, vaak is het ook wel gewoon enkel muziek hoor, dat opstaat.
7: Ja, 10 minuten meer of minder narcose uiteindelijk.
10: Want anders worden zo 10 keer hetzelfde nieuws op een dag.
9: Ja, maar dat is Delphina's fout, hè. Ja.
7: Maar wat een belediging, 10 keer hetzelfde. Dat is lelijk.
9: Even Delphina doorsleuren.
10: Nee, sorry. Dat was niet mijn bedoeling.
7: Nee, maar ze heeft het wel gehoord.
9: Ze stond daar, hè.
7: Hoeveel verdien je elke maand netto? Dat willen wij nog graag weten, Emily.
10: 3.213,87 euro.
7: Okay. Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde. En tweede en laatste keer bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
10: Ja.
9: Oké. Veel succes. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
7: Van wie coverde Stan van Samang een ster in het VTM-programma Liefde voor Muziek?
10: Pas.
7: In welk Europees land ligt de regio Tirol?
10: Pas.
7: Wie is de sterkste beste vriend van Asterix in de gelijknamige stripreeks?
10: Obelix.
7: Tegen welk land spelen de Rode Duivels vanavond?
10: Pas.
7: Voor welke partij was Barack Obama president van de VS?
10: Pas.
7: Hoeveel lettergrepen telt het woord bibliotheek?
10: 4.
7: Welke fictieve stad is de thuisbasis van Batman?
10: Pas.
7: Verwijst het woord fauna of flora naar het dierenrijk?
10: Fauna.
7: Welke coach won met Bas afgelopen vrijdag de Voice van Vlaanderen?
10: Koen Wouters.
7: Uit welk land komt een auto met een nummerplaat met landcode PL?
10: Polen.
7: Van wie covert de Stam van Samang een ster in het VTM-programma Liefde voor Muziek?
10: Christophe.
9: Ja, dat was net buiten de tijd, helaas. Maar dat is wel juist.
10: Ja. Ja.
9: Er komt er heel wat Duitsers gezongen, denk ik, maar...
7: In Liefde voor Muziek was het inderdaad een cover van de enige echte Christophe.
9: Ja.
10: Ja.
7: Ja, ik hoorde je echt zo soms bij een pas denken... pas, ça va met de zenuwen?
10: Ja, maar dat is moeilijk, hè. Ja, dat is,
7: tuurlijk.
10: Ja. Tirol, iedereen weet dat, hè.
7: Ja. Oostenrijk.
10: Mm-hmm. Oostenrijk, ja.
7: De Rode Duivels.
10: Maar je denkt al, de Rode Duivels, dat wist ik niet.
7: Ja, tegen Kroatië vanavond.
9: Weet je waar je dat had kunnen horen? In het nieuws.
10: Tijdens het nieuws.
7: 10 keer al, hè. Elke keer.
10: Maar ik ben niet aan het werk vandaag.
7: Barack Obama was voor de Democraten president van de VS. En dan Gotham, dat is de thuisbasis, de fictieve stad van Batman. 5 juiste antwoorden binnen de tijd. En nog eentje buiten de tijd. Maar dus een troostprijs van €50. Emily, proficiat.
10: Dat is ook mooi. Dank je wel.
7: En dan wensen wij jou een fijne vrije dag, hè.
10: Ja, dank je.
9: Geniet ervan. Salut, hè. Tada.
10: Ja, merci, tada.
8: Het Foute

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Jelaba, goedemorgen. Het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. De loontransparantiewet loopt vertraging op. 6 maanden. Europa verplicht ons om het gemiddelde loon voor iemand van jouw functie te delen. Maar ons land vraagt daar uitstel voor, zegt politiek journalist Timmy van Diepen.
6: De regering heeft nu een brief gestuurd naar de Europese Commissie om 6 maanden uitstel te vragen. De overgrote meerderheid van de landen in Europa heeft die regels nog niet in orde gekregen en heeft alles te maken met de moeilijkheid om die richtlijn eigenlijk om te zetten in nationale wetten.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe bonussen, cafetariaplannen of bedrijfswagens moeten meegetaald worden. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun land van herkomst terugkeren, kunnen binnenkort opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Europarlementslid Asita Kanko noemt het de eerste echte migratiedeal van Europa.
7: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing, want mensen worden niet meer in het wilde gelaten en in handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
5: En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat die ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters is dat conflict een prachtige vete tussen twee steden zonder haat of agressie. Gewoon twee steden met een gezonde overtuiging dat de ene net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Wisselvallig vandaag met soms felle regen en onweersbuien. Veel wind ook en het wordt 19 graden. Morgen 20 graden en ook dan kans op buien.
4: Ja, hier in Vilvoorde heel veel regen. Bij Kelly in Menen in het westen van het land nog geen spetter gezien. Maar hier wel serieus uit de lucht aan het vallen hoor. Ondertussen veel file daardoor. 6 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 1,5 uur bijrekenen. Ook op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. Richting Brussel dan op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten bijtellen. Dan gaan we naar de Brussel. Op de binnenring tussen Anderlecht-Zuid en de Astridlaan 18 minuten file rijden. Vanaf Expo tot Machelen 16. En op de Antwerpse ring richting Gent moet je uitkijken voor een ongeval tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daardoor 16 minuten file rijden. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
4: Hij is pas morgen jarig, maar we gaan hem vandaag ook al draaien. Laatste dag 27 voor Miles Smith.

echt een mega natte dinsdagochtend. Veel verkeer, problemen onderweg. Hier in België is het toch heel nat, maar in Calpe bij Anja en James is het blijkbaar heel droog. Zij genieten volop van een vakantie. In Spanje, daar wordt het vandaag zelfs tot 30 graden. Ik zou zeggen, blaas zo wat zon en warme lucht naar hier. Ja, dat zou fijn zijn. Maar blij dat jullie Q meenemen op congé. Is het?

0: 16 over 10, Offenbach en Miles Away. De bloemetjes en de bijtjes die zullen sowieso wel blij zijn met wat regen. Niet iedereen is er blij mee. Tina uit Rums die stuurt onze dochter. Die heeft net 2 uur buiten moeten sporten in de gietende regen. Ja, op veel scholen is het blijkbaar sportdag vandaag. Dat is niet ideaal. Maar ja, in die hitte zou het ook iets zijn. Hè? Zo, ja, Tina, zo denk ik dan ook natuurlijk weer. Goed, zometeen krijg je nieuwe muziek van Robin Schulz. Eerst een dikke hit van Panic at the Disco.
1: Vanavond bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij... Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
2: Winnen met...
1: Vanavond om 6 uur bij Vincent Live.
3: Let's have some fun.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
12: Ik kies Unlimited Internet.
11: En 5G.
12: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings.

0: Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go voor info naar telenet.be.

0: het gevoel wanneer Robin Schulz een nieuwe muziek uitbrengt, hè, dan heeft iedereen ook high hopes.
1: Repeat of niet?
0: Want eerlijk, het is wel zo, als Robin Schulz iets maakt, ja, je bent bijna zeker dat het goed gaat zijn. Dat is zoals op reis gaan naar Italië, dan weet je ook dat je op voorhand eigenlijk al zeker gaat lekker eten hebben. Allee ja, nu moet ik even denken aan de reis naar Italië. Ik ben even afgeleid. Als ik naar buiten kijk, dan snap je dat ik hunker naar zoiets. Nu, gisteren en ook eind vorige week werd zijn nummer Better Times goed onthaald in Repeat of Niet. En nu is het nog maar de vraag of hij ook de kers op de taart pakt of niet. Want het is de 10e en dus laatste keer dat je hem hoort in Repeat of Niet. Dus heel belangrijk dat je je mening doorstuurt. De Q-app is all yours. Probeer niet te veel aan Italië te denken. Stuur vooral Repeat of Niet.

0: Lucie uit Grimbergen stuurt, ja, lap Matthias, nu zit ik ook al met mijn hoofd in Italië. Ja, sorry. Robin Schulz was dit met Better Times voor de 10e en laatste keer in...
1: Repeat of niet?
0: En nu is het nog maar de vraag of hij 10 op 10 scoort of 9 op 10. De vrouwenstem die je trouwens hoorde komt van Barbs. Dat is een Griekse zangeres. Goeie zangeres. Niet volgens Yannick uit Hasselt. Die vindt maar een irritant stemgeluid hebben. Oké, Yannick heeft duidelijk een niet gestuurd. Maar over het algemeen zijn het vooral positieve berichtjes die binnenkomen. Ook deze en 10e en laatste keer. Peggy uit Deinzen zegt repeat. Jelke uit Zonhoven zegt goed. Sarah uit Aflichem zegt zeker en vast goed. 10 op 10. Olga uit Sint-Niklaas heeft ook een repeat gestuurd. Nu al een zomerhit voor aan het Q-Beach House. En wel, Olga, ik hoor het je graag zeggen. Het is ook een repeat voor Amber en voor Andy.
1: Repeat of niet?
0: Voilà, dat is duidelijk. 10 op 10 dus voor Robin Schulz. Straks een nieuwe song bij Vincent Live.
1: Q sounds better with you.

0: Jessica was erbij een paar jaar geleden. Op de wei van Pukkelpop in 2023. En toen zag ze live Tom O'Dell. Dat was echt wel een goeieke. Kan ik mij voorstellen, beste Jessica. En fijn dat je luistert naar Q-Music. Ondertussen is er nog altijd druk op de Vlaamse snelwegen. 9 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Anderlecht en de Astridlaan. 50 minuten moet je daarbij tellen. Ook vanaf Stroombeek-Bever tot Vilvoorde voor de Koningsloo 5 minuten. Buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Een file van 6 minuten. Dan gaan we op de Antwerpse ring kijken richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier extra. Richting Brussel vertraag je E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde 9 minuten. En de andere kant tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 5. Dan richting Antwerpen E313. 9 minuten aanschuiven vanaf Frans tot Antwerpen-Oost. Tussen Herentals-West en Massenhoven 5 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 8 minuten extra. Sta je ergens anders stil, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke. Q.

0: aan Avicii en een meesterlijke samenwerking. A Sky Full of Stars. Laat ons hopen dat er zaterdag minder regen uit de sky gaat vallen, want zaterdag word jij misschien wel getrakteerd?
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
3: Ah ja, dat kan ook.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
10: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Q. Q sounds better with you.
12: Q Music.

voor 11. Je luistert Q-Music met Judith. Zometeen nog Belgisch en eentje van bij ons die we extra in de spotlight zetten. Want Meteor is onze Q-topschrijf deze week. Eerst gaan we back to the 90s. Ik was 1 toen dit op nummer 1 stond. Culture Beat en Mr. Vain. Als je een boostje kon gebruiken, het is het moment.

0: deze week de Q Top 5.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Top 5 van deze week.
2: Dankjewel Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

heel veel hartjes van Britt voor onze Q-topschijf van deze week. Ja, het is een binnenkomer. Meteor en Nooduitgang. Je gaat hem deze week nog heel veel horen hier op onze radiozender. En ik ben ook zelf een grote fan. Onze Belgische trots in het voetbal, dat zijn onze Rode Duivels. Die spelen vanavond een oefenmatch tegen Kroatië. Het Kroatië waar we niet tegen konden winnen op het laatste WK. Waardoor we uitgeschakeld werden in de poelenfase. Het doel is eigenlijk echt vooral vanavond gewoon hun klaarstomen voor het WK later deze maand in Amerika en in Mexico. Pronostiekjes zijn zeker welkom via de app. Ondertussen krijg je van mij Alessio.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal omdat hij een werk zou verkocht hebben aan twee verschillende kopers. Maar daar is dus volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert zelf opgelucht dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Tanken wordt morgen weer iets duurder. Voor een liter benzine 95 stijgt de prijs tot 1,87 euro per liter maximaal. Voor benzine 98 is dat tot 1,95 euro. Diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder per liter. Daarvoor betaal je dan tot 2,08 euro aan de pomp. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. En er komt kritiek op het aangescherpte asiel- en migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd kunnen worden, noemen mensenrechtenorganisaties zoals 11.11.11 gevaarlijk.
4: We noemen het deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is en waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. We denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen en dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
3: Ze hopen de wet dan ook nog tegen te houden. Wisselvallig vandaag met felle regen en onweersbuien en er is ook veel wind. 19 graden halen we, morgen 20 graden, ook dan kans op buien.
2: We moeten erdoor en ook door de files, want ondertussen 6 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file, die staat richting Antwerpen. De E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een kwartier bijtellen. Ook op de E19 vertraag je 12 minuten vanaf Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord. Dan Antwerpse ring richting Gent, 11 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord. Richting Nederland, 7 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel vertraag je op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen 5 minuten. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
5: Music. Matthias van den Bulke.
2: Ingeborg zou zeggen door de wind, door de regen en vooral knallen door de goede muziek. Let's go!

0: Rihanna en haar Diamonds uit 2012. Ondertussen al. Ja, vanavond dus oefenmatch België tegen Kroatië in Kroatië. En je mag een pronostiekje achterlaten in de Q-app. Ik vind dat leuk om van die pronostiekjes te doen. Annick uit Herentals, die is niet super enthousiast, maar misschien wel realistisch. Ze denkt 1-1 vanavond. Geoffrey uit Antwerpen, die verwacht alweer een doelpuntenkermis. 3-4 voor België. Ja, dat zou ik leuk vinden. Dieter uit Leuven, die denkt dan weer dat we er sevapi van gaan maken. Een soort Kroatisch stoofpotje. 3-0. Dat is een zeer mooie statistiek. Het is een oefenmatch in voorbereiding natuurlijk voor het WK voetbal. Dat heel binnenkort start in Amerika en Mexico. Iets om naar uit te kijken, dus sowieso. By the way, de oefenmatch die begint vanavond al redelijk vroeg. Dus ik hoop dat je vroeg kan stoppen op je werk. Want om 7:15 beginnen de duivels er al aan bij VTN.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu bij ons, voor altijd de man van de Q-luchtballon. Dit is Berre.

0: zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sounds better with you.
6: De ketelaren voor de bruine.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
10: Caraïbisch blauw
11: of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Q. Q Music.

Mr. Harry Styles. Om de regen vandaag een beetje weg te blazen, dankzij One Direction uiteraard groot geworden, de man, in het jaar 2010. En we gaan van de ene boyband naar de andere. Hun glorietijd was vooral in de jaren 90. Je was misschien grote fan, je had misschien een grote poster boven je bed hangen. En dan heb ik het uiteraard over deze boys. The Backstreet Boys. Dit is As Long As You Love Me.

0: wedstrijd van Kroatië tegen onze Rode Duivels is er al vanaf 6 uur, moet ik zeggen, op VTM. En dan om 6:45 schakelen ze over naar VTM 2, want dan is er uiteraard ook het nieuws op VTM met Stef Wouters. En dat gaat voor. Maar dus de wedstrijd begint al om 6 uur, dus je gaat nog vroeger moeten stoppen met werken. ja, het is te zien als je ernaar wil kijken natuurlijk. Ondertussen is het 11:55 en er zijn 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E19. Een kwartier verlies je vanaf Brecht tot Antwerpen-Noord. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten. Ook op de Brusselse buitenring nog een kleine file van 6 minuten. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Yo, yo.

0: kort gezegd in het Nederlands, je oogst wat je zaait. Daarover gaat het in deze classic van JT. What comes around, what goes around, comes around. Zo zeg ik het juist. Aaron Blommaert die heeft meer dan een jaar geleden ook een zaadje geplant. En de oogst komt hij morgenochtend live brengen hier bij Maarten en Dorothee.
1: Morgen bij Maarten en Dorothee.
0: Jokus, wij zijn Aaron Blommaert.
2: En Joey Levi.
3: Het zijn al 100 dagen zonder jou.
0: Je hoort ons morgen bij Maarten en Dorothee, want wij komen onze nieuwe single live brengen.
1: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op

0: Nog voor 12 uur krijg je van mij een newlywed. Dit weekend is ze namelijk in het huwelijksbootje gestapt en ik moet ook nog een verhaal vertellen over gisterenavond. Bloed, zweet en tranen tijdens het padellen en we hebben dat een beetje te letterlijk genomen.
1: Ja.
0: Maar dat vertel ik je zo meteen. Eerst snel.

Donna Lewis en I Love You Always Forever. Een dikke classic. Ik ben gisteravond gaan padellen met wat vrienden. En we hebben de uitdrukking bloed, zweet en tranen misschien iets te letterlijk genomen. Een kameraad van mij wilde via de glazen wand een bal terugslaan. Maar hij sloeg met zijn padelraket tegen zijn eigen voorhoofd. Dat is heel beginnen bloeden. Dat was een hele open wonde. We zijn dan ijs gaan halen, maar de ambulance is moeten komen. Ja. En is uiteindelijk ook afgevoerd naar het ziekenhuis voor de zekerheid. Ja, misschien had hij kans op een hersenschudding, et cetera. Nu is hij helemaal perfect oké. Maar ja, ik kan u verzekeren, het was toch even schrikken.

0: Teddy Swims en Guilty. Gisteren sloeg er dus een kameraad van mij met zijn padelraket tegen zijn eigen hoofd. Dat was per ongeluk. Voor alle duidelijkheid, maar daar komt uiteraard een reactie op in de Q-app van Katrien.
1: Ja, Matthias, zijn daarvoor een 4-letterwoord uitgevonden. Dat noemen ze lomp. Oftewel, sporten is gezond.
0: Ja, zoiets, Katrien, inderdaad. Hij zal het zich wel nog even beklagen. Hij is vandaag gewoon gaan werken, dus all fine. Maar toch afgevoerd naar het ziekenhuis, ja, dat pakken ze hem niet meer af. En ik hoop voor hem dat hem goed zal verzekerd zijn. Even goed, ja. Betalen we uiteindelijk belastingen voor, hè? Toch? Zal wel. Zometeen Newlywed, Dua Lipa, eerste Girls van Destiny's Child.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, 1 over 12, je krijgt het nieuws van Delphine.
4: Goedemiddag. In Middelkerken is een peutertje van 2 overleden. Het meisje moet thuis zijn weggeglipt en is in een beek terechtgekomen. Alle hulp kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
5: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
4: Hij vertrok toen naar het werk. De bestuurder die gisteren op de E34 richting de kust 20 auto's en een motorrijder aanreed had gedronken, dat laat het parket weten. Op beelden die vandaag opduiken is te zien hoe die man met een Poolse nummerplaat doelbewust op de auto's leek in te rijden, zegt de politie.
6: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
4: En kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal omdat hij een werk zou verkocht hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert zelf opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Vanmiddag wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, veel wind en het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende schade. 19 graden vandaag, morgen 20 graden en ook dan kans op bijen.
3: Maar is echt wel een verschil met vorige week. Ja, kijk, ja, het is goed voor de bloemetjes, de bijtjes en de planten. 3 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je het langste aan. 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook richting Nederland 7 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Antwerpen vertraag je ook op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 9 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulke.
3: Dit uur de vrouw die de nieuwe Toy Story gaat inzingen. Eerst haar beste vriend, Ed Sheeran, Castle on the Hill.
8: When I was 6 years old.

Thomas Gray en Rumors bij Q Music. Je hebt het misschien gezien op Instagram, maar Apple Music had onlangs zijn bio aangepast op Instagram. In hun baseline, All About The Music, hadden ze de letters T en S plots in hoofdletter gezet. T en S, dat kon op van alles wijzen. Taylor Swift, maar ook Toy Story of Transcript, dat had ook gekund. Maar dat was het sowieso niet. En gisteren kwam dan het verlossende nieuws dat het effectief om de combinatie van de eerste twee ging. Taylor Swift en Toy Story, die slaan de handen in elkaar. Taylor Swift die gaat namelijk een nummer uitbrengen voor de vijfde Toy Story film die er binnenkort aankomt. Heel fijn. Grote fan hier van Toy Story, altijd al geweest. Maar de eerste is nog altijd de beste. Hè. Taylor Swift hoor je zo meteen na Simple Minds. You

0: Zeg, Jasmin.
1: Uh-huh.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
6: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990.

0: ook onze uitzonderlijke aanbieding op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijft kalm.
8: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone and Beautiful Things. Goed nieuws voor de fans van 10 om te zien. Want het is net aangekondigd. Op vrijdag 13 november 2026 komt er een 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS-dome in Antwerpen. Met Anne en Willy die het gaan presenteren. En ook heel wat live optredens van artiesten die hot waren in de 90s. Vooral op het podium van 10 om te zien dan. En de eerste namen die zijn al bekend. Je mag je onder andere verwachten aan Isabelle A. Maar ook Accession. En ik zag ook al Luc Stenen op de line-up. Wordt sowieso een feestje. Vrijdag 13 november. Check al misschien even in je agenda of je vrij bent. En als je fan bent van 10 om te zien, dan is dat wel echt een must-see, denk ik. Zou ook nice zijn als Milk Inc. ook passeert. Die zijn tenslotte begonnen, hè, in de 90s.

anno 2026 zijn ze hot, hot, hot. Die van Milking natuurlijk. Ondertussen is het 1:30 en er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je 12 minuten bijtellen. Ook richting Nederland vertraag je 11 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost 7 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen vertraag je E313. Tussen Rans en Antwerpen-Oost 6 minuten bij. Op de E429 ook een file vanaf Tubeke tot aan de Bergse Steenweg 5 minuten extra. En Brusselse Buitenring ook 5 minuten bij. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Zometeen Guess the Song. Dus blijf bij mij als je over jezelf denkt van ja, ik heb wel een goede muzikale kennis.

0: Als je op dit moment verliefd bent, dan heb je een voordeel. In Guess the Song. Elke dag zoek ik dus een Q-hit aan de hand van een korte snippet die ik laat horen. Het is aan jou om zo snel mogelijk te raden welk liedje we zoeken. Een snippet is een kort stukje muziek uit het nummer. Dat kan gezang zijn, dat kan een instrument zijn, dat kan een kreun zijn. Dat heb je al misschien ondervonden de voorbije weken als je luistert naar het programma. Vandaag krijg je een romantische classic uit 1998. Dat is al een grote tip, denk ik. En je hoort enkel een instrument. Dus dat lijkt misschien moeilijk, maar ik denk dat het wel een super herkenbare song is. Dus, welke Q-hit en van wie? Laat maar komen. Voilà. Dat was het, een instrument en zo een kort stukje gezang. Wie hoor je hier en welke hit uit de 90s? Spreek het juiste antwoord in via de Q-app.
1: Zaterdag is het 6 juni. De zesde dag van

0: kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: van Cameron Whitcomb bij Q-Music. Het is voor de Lovebirds vandaag in Guess the Song.
1: Guess the Song.
0: Elke middag krijg je een hit te horen. Het is te zeggen een klein stukje uit die hit. Het is aan jou om zo snel mogelijk te raden met je collega's of met je vrienden welke hit we zoeken. Vandaag een romantische song uit 1998. Toen nog geen Q-hit, omdat Q-Music nog niet bestond. Maar ondertussen is het wel een Q-classic geworden. Jessica uit Pelt die gokte mee. We gaan eens luisteren. Ja, dat was hem dus. Jessica, die dacht meteen aan de Backstreet Boys en As Long As You Love Me. Ik snap het, maar het is niet de hit die we zoeken. Vanessa, die wist het wel, want het was 20 jaar geleden haar openingsdans. We luisteren ook eens naar Gino. Gino uit Oostkamp. Komt-ie.
2: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.
0: Ja, Agnes uit Boutersum, die wist het ook.
3: Hey Matty, het was Truly, Madly, Deeply van Savage Garden.
0: En ook
3: bye,
0: dag Agnes. Veel groetjes in Boutersum. En Kelly uit Hasselt, die liet ook van zich horen.
4: Goedemiddag. Dat is het lievelingsliedje van mij en mijn man. En dat is van Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.
0: Ja. Als je nu verliefd bent, dan is deze extra leuk, denk ik. Het is inderdaad het Savage Garden met Truly Madly Deeply. En ook met dat geweldige gitarreke, een akoestische gitaar met stalen snaren. Vandaar dat uitzonderlijke geluid. Dit is die classic uit 98 van Savage Garden.

Bijna 10 voor 1. Goedemiddag. Remember all those nights that we spent looking at the stars. DJ Licious met I miss this magic with you. Magic with you. Zometeen Jolien Roets op je radio vanaf 1 uur. Jouw vaste stem in de namiddag. Eerst krijg je nog jong talent van amper 16 jaar. Deze hit is nieuw bij Q. Eentje om in de gaten te houden. Haar naam is Freya Sky. Maak er een mooie dinsdag van. Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Straks bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij... Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
1: Winnen met.
0: Straks om 6 uur bij Vincent Live.
2: Let's have some fun.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Goedemiddag, nieuws van 1 krijg je van Delphine. Een staking legt het hele vliegverkeer stil. Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt dan stil tot 9 uur vanavond. Dat zegt luchtverkeersleider Skies door een staking. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Die wordt dus hernomen. En dat heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum dat er komt in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. 3 dagen nadat een bestuurder in Buggenhout door een gesloten overweg is gereden en 4 mensen doden, is daar opnieuw een busbestuurder doorgereden van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt collega Tim Leskroaat.
6: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Tros Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
5: Er waren eerder al klachten over de chauffeurs van het bedrijf, maar daar is nooit gevolg aan gegeven. En tot 30% van de kersen in Limburg kunnen niet meer verkocht worden door de hevige regen en hagel vorig weekend. Dat zegt Veilingshuis Bellorta. Een deel van de kersen hing nogthans onder anti-hagelnetten, maar ook door de vele regen kunnen die kersen dan barsten en niet meer verkocht worden. De telers zullen dus weinig winst maken en roepen op om lokaal te kopen. Wisselvallig vandaag met soms felle regen en onweersbuien opnieuw. Veel wind, 19 graden en morgen 20 graden, maar ook dan kans op buien. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Frankrijk. Op de E17 van Deinze tot Kruishoutem verlies je momenteel 1/2 uur. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 8 minuten. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 7 minuten. En op de E34 tussen Melschele en Sint-Anna-Linkeroever over 5. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten extra. En van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 13 minuten. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Borgerhout nog 9 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Music.
0: Jolien Roets.
5: Code geel vandaag buiten, code groen-wit-rood op je radio. Dit is Damiano David.

Thomas Frequency ziet alleen maar mooie dingen rondom zich. Beauty around us. En ook Jelly Roll zit op een goede trip. Na een leven lang vechten tegen de verslaving, kan hij vandaag eindelijk zijn talent en zijn succes omarmen. En hij doet dat in zijn nieuwste single. I'm good, zingt hij zometeen. Eerst de Joan Osborne, One of Us. Een heel fijne middag en welkom bij Q.

0: tweejarig bestaan met concerten in de Roma in Antwerpen. Het is begonnen met één concert. Ondertussen zijn er vier uitverkocht en een vijfde aangekondigd. Wil je erbij zijn? Haast je, want die tickets die gaan snel.
1: Morgen bij Maarten en Dorothee.
2: Jokus, wij zijn Aaron Blomaert.
3: En Joey Levi.
4: Het zijn 100 dagen zonder jou.
2: Je hoort ons morgen bij Maarten en Dorothee, want wij komen onze nieuwe single live brengen.
1: Aaron Blomaert en Joey Levi. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee.
5: Humo,
1: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
1: Sst, luister. Hoor je het ook?
5: Summer Deals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
20: En ook uw budgetvakantiepech?
19: Wat?
20: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
19: Oh nee?
20: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
17: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
20: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
21: Wit-wit?
22: Of net niet-wit?
21: Maak het mooi bij je thuis.
22: Colora!
21: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

De tickets voor het vijfde concert op 25 juni volgend jaar zijn pas vanaf vrijdag te koop, zie ik op de site van de Roma. Vanaf 10 uur dus nu vrijdag de Roma, iconische zaal in Antwerpen, waar ze dus volgend jaar al zeker 5 shows gaan geven voor hun 10e verjaardag. Bazaar, nacht in Amsterdam was dat. We kennen op dit moment al 3 kandidaten voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. En het wordt alvast een Battle of the Siblings, want Francesco en Stefanie Plankaert gaan meedoen. Ja, en dan ben ik, als ik moet kiezen, vooral team Moetie Stefanie natuurlijk. Zij gaat dat fantastisch doen, dat weet ik nu al. En de derde al gekende kandidaat is geen Plankaert, maar wel een vandaal. Jelle Vandaal. Zingen kan ze als de beste, maar kan ze ook quizzen? Dat gaan we dit najaar te weten komen. Hè. Dit is haar band. Let's go. Something.

0: Let's go and something hier nog met zangeres Evie Goffin natuurlijk. Hè. Max en Andy Grammer die zingen over iets wat ze heel erg leuk vinden. The Thing I Love staat klaar. Eerst ga ik met minder leuke dingen aan de slag. Namelijk de files. Er staan er 9 waar je op dit moment 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat richting Frankrijk. Op de E17 verlies je tussen de Pinte en Kruishoutem ondertussen meer dan een uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Berchem 20 minuten extra door een ongeval. Van Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Tot Antwerpen-West, liefje. Maar jongens, toch. Hé, hey, liefje. Dus richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je nog eens 19. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West een kwartier bijrekenen. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten bij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 8 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen-Noord verlies je 6 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Avontuur zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sound. Better with you.
6: De ketelaren voor de bruine. Geweldige dag.
0: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info

Ik voor deze twee jongens, want Miles Smith is morgen jarig. Hij wordt 28. En Niall Horan die brengt nu vrijdag zijn nieuwe album uit. Dat heet Dinner Party, met daarop ook de gelijknamige single Dinner Party natuurlijk. Het is voor Niall Horan al zijn vierde soloalbum. Nu vrijdag dus uit. Meteor die zit nog maar aan 3 albums in totaal. Maar de eerste single van een, wie weet, mogelijk 4e album is wel al op de wereld losgelaten. Vorige week donderdag voor het eerst hier bij Q. En omdat wij denken dat het sowieso een dikke hit gaat worden, is hij deze week de Q-topschijf. Nooduitgang. Zometeen na de koningin van de autotune en de facelift. Dit is Cher bij Q.

0: deze week de Q Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De Q-topschijf van deze week is van Meteor en heet Nooduitgang. Nooduitgang liever. Herlinde uit Zwalm is grote fan. Ze stuurt in de Q-app luid meezingen met tranen in de ogen. Dat is de vibe. Komt helemaal binnen. Merci daarvoor. Meteor, ja, kan hem, hè. Je gaat hem nog veel kunnen meezingen, want deze week extra veel op je radio. Dan nog een audiobericht van Florien.
1: Dag Jolien. Waar is de nooduitgang op de E17? Ik ben al van 2:30 op de weg en ik zou heel graag naar huis gaan. Waar is die nooduitgang?
0: De nooduitgang heb ik niet. Wel goede muziek.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovisje en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, het nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Goedemiddag.
3: En vertrekken of landen, geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moet daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na drama in Buggenhout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus, en het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskrawaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Tros Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
3: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind juni 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was nog op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die zelfs fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog, wel bij 19 graden. Je moet dus voorzichtig zijn met die stevige rukwinden. Altijd gevaarlijk om de baan op te gaan. Dus het stuur goed vasthouden en uitkijken in de volgende files. 6 files waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Sorry, ik was even afgeleid. Het is hier heel hard beginnen regenen in Vilvoorde. Dus it caught my eye. Goed, we gaan er eens door, hè, op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier bij. En van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost 5 minuten. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 8 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 12 minuten bij. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever 9 minuten. Op de Brusselse buitenring tenslotte tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Music.
6: Jolien Roets.
3: Jorts en opgetrokken witte sokken zijn helemaal hot. Zometeen gaan we nog eens muzikaal terug naar

De skater look is weer helemaal hot. Ik heb vandaag ook opgetrokken witte sokken en een jean short tot halverwege mijn kuit. 2002 is back. Skaterboy was dat van Avril Lavigne. Wat een voorbeeld. Niet alleen je dag, maar ook je week is goed als je gisteren naar Maarten en Dorothee hebt geluisterd. Want de winnaar van The Voice van Vlaanderen was te gast. Bas Serra, 17 jaar uit Tienen. Ja, die meteen van bij zijn blind audition alle kijkers en alle coaches ook omver blies. En dat deed hij nogmaals gisterenochtend in onze Q Live Lounge.

op onze socials. Op Instagram heeft het filmpje al meer dan 11.000 likes. Ook in de Q-app staat het trouwens. En morgen komen er maar liefst 2 voices langs in onze ochtendshow. Aaron Blommaert en Zoe Levi. En ze gaan live tranen van goud brengen.

0: sinds 2:30 op de baan is voor haar werk en in de file stond op de E17. Ze heeft de nooduitgang gevonden en is net thuis. Stuurt ze in de Q-app. Ik ben blij voor jou, Florien. Zeg, je zou denken bij iemand als Taylor Swift, bijvoorbeeld. Die heeft alles al gedaan. Die heeft alles al bereikt. Het is onmogelijk dat die nog dromen heeft. En toch maakt ze nu vrijdag een droom waar die ze koestert sinds ze 5 jaar is. Je hoort het zo.
1: 26 juni, Flanders Expo.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

staat op 21 en de Q-top 40. Het is geen mega-hit. Maar ze krijgt vrijdag een nieuwe kans, Taylor Swift. Want dan lanceert ze een nieuwe single met de titel I Knew It, I Knew You. Het is de soundtrack van de nieuwe Toy Story 5. Een droom die ze al koestert van toen ze voor de eerste keer als vijfjarige de eerste Toy Story film te zien kreeg. En dacht, daar wil ik ooit iets voor doen. Ja, je zou toch denken, die vrouw die heeft alles al bereikt ondertussen. Wat zou er allemaal nog op haar wishlist staan? Wel, dus dat... Vrijdag is van ons de single, of ze ook meedoet in de film, dat

Running at the Zeros. Zometeen na het lievelingslied van Deborah uit Tongeren. Een ex nummer 1 in jouw Q-top 40 ook. Er staan 13 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file is 15 minuten vertraging op de ring rond Gent richting Zelzaten van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 14 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne 13 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er ook 13 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 10 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwelaan tot Diegem komen er nog eens 8 bij. En op de binnenring verlies je van de Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en Bergense Steenweg 8 minuten extra. Dan richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 7 minuten bij. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten. En van Ekeren tot Antwerpen-Noord ook 5 minuten. Op de E19 in de richting van Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 5 minuten bij. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook nog 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Q-music.

0: deze week werkt het team van Vincent Live geen 5 dagen, maar 6. En de reden daarvoor is uiteraard bier.
1: Zaterdag is het 6 juni. De 6e dag van de 6e maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook. Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week strijden 4 BV's voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je zaterdag moet zijn. Q sounds better. Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

ondertussen een classic van Pink, What About Us. Straks spelen onze Rode Duivels een oefenmatch tegen Kroatië. Om 18 uur beginnen ze eraan. Ik heb even gekeken. De officiële opstelling is nog niet bekendgemaakt. Maar er is wel een vermoedelijke opstelling. Natuurlijk, Lukaku die gaat niet starten. Dat weten we al. Die spaart zijn krachten voor het echte werk. Gaat nog die laatste momenten nemen om te herstellen. Dus is de vraag of de ketelaar mag starten straks. Of Matias Fernandes Pardo zijn debuut gaat maken. Vermoedelijk is het wel dat laatste. Heel spannend. Ik ben ook volop bezig met het oefenen van alle nieuwe namen van de Rode Duivels. Want nu de gouden generatie er stilaan uit is, die ken ik echt allemaal bij naam. Ja, moet ik ze allemaal een beetje opnieuw leren kennen. Hè? Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, dat je zo echt soms foto's opzoekt en ze zitten oefenen. Hè? Van, dat is die, dan is die. Ik ben enthousiast. Ik ben sowieso enthousiast over de nieuwe generatie. En ik support er sowieso mee voor onze mannen. Ik hoop dat ze binnen zoveel jaar dan wel een plekje krijgen in de opsomming van Shakira en Burna Boy, hun hit. Want die laten de, de Belgische spelers volledig links liggen, hè, in de lyrics van hun WK-hit Die Die. Ik vind het oprecht een gemiste kans. Ook België wordt niet vermeld in het rijtje landen dat wordt opgezomd. Dus ik vind, ja, ik vind het jammer. Maar wie weet, binnen een paar jaar met een nieuwe gouden generatie, het zou mooi zijn. Desondanks dat klein minpuntje aan de WK-song stijgen ze toch mooi door in de Q-top 40. Van 27 naar nummer 12. Daar

0: Straks bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij... Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
1: Winnen met.
0: Straks om 6 uur bij Vincent Live.
2: Let's have some fun.
0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
6: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
14: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
15: En goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
16: Een goedemiddag.
15: Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Brussels Airport.
17: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
15: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn in Duitsland zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinales samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind, maxima rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk op, morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 graden. 12 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 13 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier langer. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 20 minuten extra. Richting Antwerpen op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 7 minuten. En van Wildrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid verlies je 6 minuten. Op de E19 in de richting van Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6 minuten bij. En ook op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 6 minuten bij. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten. Op de buitenring verlies je van Diegem tot Machelen 7 minuten. En van Sint-Stevens wonen we tot Diegem nog eens 6. In de richting van Brussel tenslotte op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Music.
16: Jolien Roets.
15: Nog voor 4:30 een filmtip voor de durvers. Maar echt alleen maar voor de durvers.

0: En dus ben ik gisteren, voor het eerst in langer tijd, nog eens goed bang geweest. Maar in a good way. In a good way, goed bang geweest. Je hoort het zo.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
5: Humo!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja.
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
15: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
21: IKEA.
22: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
24: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
23: Tot 10 jaar?
24: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
23: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
25: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
26: Kessie, Keno, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
27: Caraïbisch blauw
28: of tropisch groen.
27: Maak het mooi bij je thuis.
28: Colora.
27: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Zometeen Sienna Spyro, lekker chill op je dinsdagmiddag. Die on this hill staat klaar. Minder chill gisteravond, want ik ben nog eens naar de cinema geweest. Niet met mijn lief, want die is te bang om naar een horrorfilm te gaan kijken. Raar, hè? Dus ja, ik zie dat alles graag. Ik vind zo dat gevoel van schrik te hebben, zo zitten wachten op een jumpscare. Ik vind dat af en toe wel eens leuk om te doen. Maar ja, dus Hakim durft dat niet. En alleen vind ik dan weer te spannend. Ik heb iemand nodig wiens arm ik kan vasthouden of met wie ik kan gillen. Dus het was al heel lang geleden dat ik nog zo eens echt een goede, enge film had gezien. Maar ik had een collega gevonden, wiens vriend dat ook niet durft om mee te gaan. Dus zijn we met ons tweetjes geweest. En we hebben gekozen voor Obsession. Obsession is een film over een vrouw die extreem geobsedeerd wordt door haar lief. Zodanig geobsedeerd dat ze niet meer alleen wil zijn. Dus dat ze niet meer alleen kan zijn. Het is een onafhankelijke film. Heel indie. Goedkoop gemaakt ook. Want hij heeft in totaal maar $750.000 gekost. En ondertussen heeft hij al wel meer dan $16 miljoen opgebracht. Dus hij doet het heel erg goed. Hij kreeg ook goede recensies. Het is gemaakt door een comedian. Dus we hebben ook veel moeten lachen. Het is echt terecht dat hij zo populair is. Hij is eng. We hebben een paar keer echt gegild. Hij is ook heel grappig. Hij is verrassend goed gemaakt. Dus als jij ook iemand bent die zoiets graag ziet, die af en toe eens goed bang wil zijn, het is een aanrader. Obsession, Obsession. En als je niemand vindt, omdat jouw lief ook altijd schrik heeft of zo, misschien moeten we, ik weet niet, misschien een clubje oprichten of zo. Zo alle eenzame zielen wiens lief te bang is om naar een horrorfilm te gaan kijken. Allemaal samen. En dan gillen in de cinema. Love it. Dus Obsession, aanrader. Zeker gaan kijken.

0: Kim uit Jouwbeke stuurt dat ze samen met haar vriend gaan kijken is naar Obsession en dat ze afgeteld hebben tot wanneer hij gedaan was. Zo eng, ze krijgt er nog kippenvel van, stuurt ze in de Q-app. Goed dat ik hem goed vond. Ja, ik vond hem echt goed. Ik vond hem goed. En Annelies uit Opwijk, die stuurt, ik wil wel mee in dat clubje om eens naar een horrorfilm te gaan kijken. Ik lach mij daar altijd en kriek mij mee. Je ziet maar.
1: Ja, het is waar, ik heb ook heel hard moeten lachen, maar ben ook echt wel bang geweest.
0: En zo s'avonds als hij dan thuis komt, toch een keer onder je bed kijken. Dat heb ik dan weer wel. Maar goed, er staan 12 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Berchem 35 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 25 bij. In de richting van Gent van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 27 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van Gent-Zeehaven of ter hoogte van Gent-Zeehaven verlies je 28 minuten. Dan richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten bij. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 10 minuten. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 8 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 8 minuten. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie 8 minuten extra. Op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 8 minuten bij. En van Strombeek-Bever tot Jetten verlies je 5 op de binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren-Vierarme 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roets,

0: figuur zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
4: Remember me.
5: Q Music.
0: Q.
5: Sound. Better with you.
0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
7: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
6: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
7: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
6: Ah, ja?
7: En daardoor veel minder potten verf, hè?
6: Ah, bon.
7: Ja.
6: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Nou wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
20: Volkswagen.
0: Dit is Q.

me altijd een klein beetje denken aan deze. Dat riedeltje zo, ik weet niet, Somebody That I Used To Know van Gautier. Nee, dezelfde vibe, ik moet daar altijd aan denken. Het zou kunnen dat het aan mij ligt. Voorlopig heeft Teddy Swims er wel nog geen nummer 1 hit mee vast. Wel een plekje in de top 10. Met Mr. Know-It-All staat hij momenteel op nummer 9. Ondertussen is er een gigantisch scherm de studio binnengerold. Allee, er zijn er al een paar, maar er is er nog eentje bijgekomen.

0: Jessica uit Neerlinter laat weten via de Q-app dat ze er zeker bij is op de Foute Party op 26 juni. We bestellen deze week onze tickets, stuurt ze. Q-music. Het wordt voor haar de eerste keer daar in Flanders Expo. Ah, Jessica, je gaat het je niet beklagen. Het wordt sowieso een dik feestje. Vincent Live is er zo meteen vanaf 4 uur. Ze gaan de Rode Duivels volgen. Die beginnen eraan om 18 uur aan een wedstrijd tegen Kroatië. En Vincent Live gaat ook spelen in Winnen met voor een hele mooie pot. Want de kaap van de 1000 euro is gehaald. Met welke letters aan de slag gaan, dat hoor je iets voor 6. En of er een Antwerps café zaterdag de place to be wordt voor Duvel Day. Dat hangt af van 2. Hoe kan het ook anders? Echte Antwerpse housewives. Ik voel veel pret en veel chaos, maar vooral ook veel Rode Duivels vanaf 4 uur. En daarna is er Joren Linssen die het allemaal verder gaat volgen voor jou, die vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië. Dus er is geen enkele reden om weg te gaan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Of is het al te laat? Dit is de nieuwe van Camille.

0: Morgen bij Maarten en Dorothee.
1: Jokus, wij zijn Arend Blommaert.
2: En Zoe Levi.
3: Het zijn 100 dagen zonder jou.
1: Je hoort ons morgen bij Maarten en Dorothee, want wij komen onze nieuwe single live brengen.
0: Arend Blommaert en Zoe Levi. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.com.

0: politiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
1: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. In elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
0: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Brussels Airport.
2: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen. En dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
0: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten voor naar na 9 uur vanavond. En ook in Charleroi landt of vertrekt geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franc Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien vandaag, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 graden.
3: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzaten moet je 35 minuten bijtellen. Vanaf Gent-Zeehaven tot Gent-Zeehaven, zo staat het er echt. Je verliest daar een half uur rond Gent-Zeehaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een dik half uur bij. Van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E34, 13 minuten vanaf Melseren tot Sint-Anna Linkeroever. Op de E19, 11 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 11 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem en sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Wij maken ons klaar. Als je naar de livestream van Q-Music kijkt, heb je misschien gezien dat achter Paulien van het Nieuws de grootste televisie staat die we in dit bedrijf konden vinden. Waar je momenteel een leeg voetbalstadion op kan zien. Het is het voetbalstadion in Kroatië, waar straks de Rode Duivels hun eerste oefenwedstrijd spelen.
4: Maar ook wel een mooi uitzicht, hè?
3: Zeg, maar het is aan de kust. Tussen
4: heerlijk.
3: De bergen, in het zonnetje. Ik wil ook een oefenmatch in Kroatië spelen.
4: Dat snap ik.
3: Ziet er een perfecte peluze uit. Fantastisch. Straks om 6 uur speelt de Rode Duivels hun oefenwedstrijd en wij gaan die volgen op de radio. En ik heb ook zeer goed nieuws als je er nog graag wil bij zijn op de hopeloos uitverkochte uitwuifwedstrijd van de Rode Duivels. Vincent Live. Ik ga daar zo meteen maar over vertellen, maar ja, je hebt waarschijnlijk ook al door dat ik gratis tickets heb.

0: Snow Patrol bij VZ Live met Chasing Cars. Ik heb een update over de livestream voor de wedstrijd van de Rode Duivels, die over minder dan 2 uur begint. We hebben dus in de studio een heel grote televisie gezet met het interne rechtstreekse beeld. Het is kapot. Ik zie gewoon een groot blauw scherm.
1: Ja, het is gedaan.
0: Ja, want ze hadden de deuren van het stadion net opengezet. De allereerste Kroatische fans waren er. We zagen een papa met kindje en zo hun plek zoeken.
1: Maar die zijn wel op tijd.
0: Ja, maar het stadion aan het zonneken met een lichte zeebries. Heerlijk. Aan de Kroatische kust. Ik snap het wel dat ze lekker op tijd zijn. Maar goed, straks om 6 uur speelden Rode Duivels een oefenwedstrijd tegen Kroatië. Geen gemakkelijke tegenstander, dus ze gaan hun best moeten doen. En dat mag ook, want het WK voetbal start over minder dan 10 dagen. Maar zaterdag spelen ze hun volgende en laatste oefenwedstrijd thuis. Dus in Brussel. Tegen Tunesië. In het Koning Boudewijnstadion. En dat is traditioneel de uitwijfwedstrijd. Dat is altijd heel leuk. Want dat is voor de supporters speciaal met hun familie. Voor de spelers speciaal met hun familie. En vrienden zijn er. Voor de supporters moet het zo een feest worden. Dus het is leuk, daar wil je bij zijn. Maar het is uitverkocht. Maar geen nood. VZ Live heeft tickets. De wedstrijd is zaterdag. En dus de dag ervoor, op vrijdag, kan je tickets winnen hier bij VZ Live. Ik heb 10 tickets. Dus we kunnen 2 auto's vullen. En we hebben de voorbije weken, moet ik toch wel zeggen, achter de schermen gewerkt aan een nieuw spel dat in de app zal plaatsvinden. Ik kan daar pas later deze week alles over zeggen. Het enige wat ik kan vertellen is dat het misschien nuttig is om je app te updaten. Dan kan je, gewoon meespelen vrijdag voor je tickets. Dus doe dat zeker. Voor de rest gaan wij zo meteen ons focussen op de usual dinges hier bij VZ Live, zoals de Music Match. Een thema waarvoor je goed moet luisteren naar de tekst van de liedjes. Dus als je een tekstenpersoon bent, dan ga je

0: Turn the Lights Off van Juste, Jack Style en Jon bij Vincent Live.
1: Music Match.
0: Ik wil je graag herinneren aan het feit dat je zeker de dag allemaal moet checken als je een man bent die wil deelnemen aan de cliché clash zo meteen. Maar eerst doen we in Music Match liedjes waarvan de titel van het nummer niet voortkomt in de tekst. Dat is eigenlijk heel random. Dus je maakt een liedje en dan moet je het een titel geven en dan geef je het een random woord. Bijvoorbeeld Viva la Vida van Coldplay. De woorden Viva, La en Vida komen daar niet in voor. Dat is toch super raar? Onze goede vriend Lost Frequencies, die heeft dat ook voor. Dit lied heeft Reality, maar dat gaat daar niet over. Het is blijkbaar iets wat artiesten af en toe doen. Artiesten, eigenwijze beestjes altijd. En zo heb ik een lange lijst samengesteld. Jij mag daar zo meteen één nummer van kiezen. Dus een brede muzieksmaak is zeer noodzakelijk. Stuur een Music Match via de Q-app en dan ben je aan de beurt zo meteen naar Ed Sheeran en Celestial.

0: Straks om 6 uur wordt de aftrap gegeven van de oefenwedstrijd van de Rode Duivels in en tegen Kroatië. En je zal op televisie zien dat er in een klein, schattig stadion is. Er past 8000 man in. Dat is niet zoveel. Dat heeft een reden. Het hoofdstadion waar Kroatië normaal hun thuiswedstrijden in speelt, is beschadigd door aardbevingen 5 jaar geleden.
1: Oei.
0: Ja, dus ze zitten nu aan de kust in een gezellig stadion, dat wel. Maar er staat meer spannends te gebeuren in de show. Straks is er een winnen met 1000 euro in de prijzenpot. Wat zou je daar nu kopen, Paulien?
2: Wel, ik zou heel graag op vakantie gaan naar Kroatië, nu ik gezien heb hoe mooi de kust daar is.
0: Ik zou voor 1000 euro aan

0: Oranje-stickers kopen. Ik ben mijn boek aan het vullen. Het is
1: wat voor weggesmeten geld is dat?
0: Weggesmeten geld? Misschien zit daar wel een Messi tussen, hè?
1: Ja, en dan?
0: Ik zou heel graag de sticker van Messi hebben. Oh.
1: Maar daar ga je toch geen 1000 euro aan geven?
0: Maar als je het wint...
1: Ja, je doet met het geld wat je wil, natuurlijk.
0: Een overschot verkoop ik terug door of zo. Ja. Als mijn boek vol is, dan ga ik naar de krantenwinkel. Oh, daar heb ik iets aan het meegemaakt. Ik ging naar de krantenwinkel en ik bestelde 10 van die pakjes met die Panini-stickers.
1: Ja.
0: Dat is maar voor 15 euro, ça va, hè?
1: Oké, dat gaat nog.
0: En weet je wat die man tegen mij zei?
1: Nee.
0: Allee, de zoon zal content zijn. Ik zeg, dat is voor mij, meneer.
1: Oh, dat dan ook nog toegeven?
0: Ja, natuurlijk.
1: Speel dan even mee. Nee. Ja, ja, zeker.
0: Ik ben er trots op. Ik ben er trots op. En dan zijn we in discussie beland wie het beste is, Messi of Ronaldo. Ik zeg, ik voer deze discussie niet meer. Iedereen die Ronaldo vindt, daar praat ik gewoon niet meer mee. Music Match. Straks dus 1000 euro in de prijzenpot van Winnen Met. Nu eerst Saskia, 40 jaar, het boekhoud aan de lijn. Dag Saskia.
2: Dag Vincent.
0: Hoe was jouw dinsdag?
2: Vrij rustig eigenlijk. Ik ben vandaag eventjes langs het shoppingcenter gegaan om mijn nieuwe bril te gaan halen.
0: Oh, en vertel eens.
2: Ja, uiteindelijk stond hij scheef, dus ik heb hem niet meegekregen.
0: Verdorie toch. Allee, gelukkig dat je hem niet hebt meegekregen. Hè. Voor hetzelfde geld zeggen ze, ah nee, het staat nu perfect. Ja. En dan zit je ermee.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. En vanavond gaan we nog langs de pony, want we hebben een eigen pony waar mijn dochter wedstrijden mee doet.
0: Ah, amai. Is ponyrijden ook echt een sport met wedstrijden? Ik dacht dat dat heel recreatief was.
2: Nee, ponies zijn tot 1,48 groot, dus dat zijn niet van die kleine Shetlandertjes dat iedereen altijd denkt. Ja, dus daar worden ook gewoon wedstrijden mee gereden.
0: Ah, amai, spannend zeg. Vandaag in Music Match nummers waarvan de titel niet voorkomt in de liedjestekst, wat zeer bijzonder is, maar het bestaat wel degelijk. Muzikaal kan dat dus wel alle richtingen opgaan. Heb je een voorkeur?
2: Iets van popmuziek is altijd goed, dus ik hoop daar een beetje op.
0: Ja. Een van de grootste hits van de voorbije 10 jaar zit erin. Al redelijk vroeg, dus het zou kunnen dat het snel gedaan is. Het zou kunnen dat het lang duurt.
2: Okay.
0: Veel succes.
2: Okay.
0: Je zegt volgende of It's a Match, oké?
2: Oké, dat is goed. Bismillah, no, we will not let you go. Volgende. It's a Match. It's a Match.
0: With you. Die bedoelde ik dus eigenlijk Blinding Lights van The Weeknd, waarin hij voortdurend zingt door het feit dat hij blinded by the lights is. Maar nooit letterlijk Blinding Lights, de titel, is een van de grootste popnummers van de voorbije jaren. Goeie keuze, Saskia, dankjewel.

0: Razor, de Cliché Clash. En dan gaan we voor Duvel Day weer ergens naar een café. Het is in Antwerpen te doen vandaag. En we gaan daar met The Real Housewives of Antwerp naartoe. Dus dat belooft zeer chaotisch te worden. Maar eerst het nieuws. Met Paulien, de busfirma Tros Beijaard, dat alsmaar meer onder vuur ligt.
1: Ja, de voorbije dagen waren er al die verschillende getuigenissen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En nu vertelt een ex-werknemster dat de busfirma weinig of niets doet met klachten over die chauffeurs. Ze weet zelfs niet wat ermee gebeurt, vertelt ze in VTM Nieuws. Net vanmiddag raakte bekend dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. En de nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen. Een deel verschuift naar na 9 uur, maar ook in Charleroi landt of vertrekt geen enkele vlucht.
0: Zeg, onze computer gaat er starten. Dus de computer waarmee we de wedstrijd van de Rode Duivels aan het livestreamen zijn, het is een Windows, geeft ineens natuurlijk een melding dat hij moet updaten. Jongens, toch.
1: Want het is wel op tijd nog, hè?
0: Ja, en ondertussen krijgen we ook dronebeelden te zien van de spelersbus van Kroatië die toekomt in het stadion.
1: Oh, met een mooie zee op de achtergrond.
0: Dat is wel echt heel schoon. Of we de wedstrijd gaan halen, dat zal van Bill Gates en zijn updates afhangen.
1: Ja.
0: Ging je het weer vertellen? Weer. Ja. Ze kijkt zo naar mij van wanneer ga jij beginnen, maar het is eerst nog weer.
1: Ja, nee, hier wel nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer en 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 graden.
0: Even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzaten moet je 40 minuten bijtellen van Gent-Zeehaven, ter hoogte van Gent-Zeehaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 19 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. De files richting Antwerpen, dan A12, een half uur vanaf Antwerpenhaven. E34, 13 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Nee, nu niet buiten lopen. Producer Gein, wat is er net gebeurd? Niet ineens vertrekken als je het verkloot.
2: Ik ga op snoes drukken bij de update, maar ik druk op restart. Het is restarten.
0: Ja, oké. De computer herstart.
1: Ja.
0: We proberen gewoon een voetbalwedstrijd te volgen, maar goed. De files van de Brusselse buitenring, daar was ik beland. 17 minuten extra van Grimbergen tot Zellik en 16 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de binnenring tel je 10 minuten bij van Strombeek-Bever tot Machelen en sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan...

0: De update is bijna klaar, jongens. Ah nee, 30%.
1: Ja, soms doet hij zo alsof hij bijna klaar is, hè.
0: Verschrikkelijk. De computer van Vincent Live waarop we de wedstrijd van de Rode Duivels aan het uitzenden. Oh, 75%!
1: Amai, dat gaat rap.
0: Ga je ineens rap? Dat is ook zo typisch, hè. Zo, dat, je drukt het dan uit in 100%, waardoor je denkt van oké, 50 zal ongeveer de helft zijn, maar dat is niet, hè.
1: Nee.
0: Nu staat dan al een minuut op 98% te draaien. We zijn er bijna, maar toch niet helemaal. Verschrikkelijk. Oh. Nee, nog steeds 98%. Lastig.
2: Cliché Clash.
0: Goed, dan gaan wij ondertussen verder met de show. Het is tijd voor de Cliché Clash, waarin de mannen een voorsprong te pakken hebben van 2 punten. Jawel. Goed, hè. 109 tegen 107 voor de vrouwen. Met vandaag een gastvraag. Er is een mannelijke mede-quizmaster die dus een vraag zal stellen voor de vrouwen. Het is niet zomaar iemand.
3: Hey, Kamal Karmagier hier. En ik heb een vraag voor de vrouwen.
1: Leuk.
0: Dat is economie, hè.
1: Moeilijk.
0: Minder leuk. Goed, voor de mannelijke kandidaat heb ik dan weer 3 vrouwen vragen in petto, volgens de clichés. Met natuurlijk op dinsdag de wederkerende vraag wie er allemaal op de cover staat. Het is wel triple A, hè.
1: Oh ja.
0: Dus K3 staat erop. Dat zijn echt bekende mensen. Hè?
1: Zeer bekend.
0: Sergio Herman kent iedereen, Camille Dont en Karel Huibrechts, de sportcommentator van Welleer. Ja. En wat ook uniek is aan de dag allemaal van deze week, is dat de mensen op de voorpagina dezelfde zijn als op de achterpagina.
1: Wow.
0: Op de achterkant staat de reclame voor de K3 Originals. En dat staat exclusief op een VTM Go+. Plus. Voilà. Zot, hè? Dat is toch bijna nooit?
1: Nee, dat is bijna nooit.
0: Nee. Kijk. Oei.
1: Wat?
0: Aan de binnenkant de foto van Ruben van Gucht verkleed als zo Baywatch-redder.
1: Ik wil het niet zien, dank u. Ik hoefde het echt niet te zien.
0: Graag gedaan. En wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de Q&A.
2: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. De zaal zit vol. Maar er is nog 1 plekje vrij. 1 microfoon. 1 anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
4: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: ons computer werkt weer. Over een uur en een kwartier starten de Rodeuils aan hun oefenwedstrijd tegen Kroatië. En de spelers zijn op het veld. We krijgen de livestream binnen die ze bij VTM intern krijgen. Pauline, wat zie je allemaal?
1: Ik zie Charles de Ketelaar, die een knuffel geeft aan iemand die ik niet ken. Maar
0: dus... Dat is een Kroaat.
1: Ah. Ja. Ah, dus die Bordeaux-mannetjes zijn Kroaten.
0: Ja, en wij zijn echt rood. Ja. Ja.
1: Oké, okay, ja, dus nu zijn ze... Het is echt vriendschappelijk, want ze staan allemaal praatjes te slaan met elkaar.
0: Ja, dat is eigenlijk de inspectie van het veld, of dat de pelouse goed ligt.
1: De pelouse?
0: De pelouse.
1: Wat is dat?
0: Gras, in het Frans.
1: Ah.
0: De pelouse.
1: Nog nooit gehoord, oké. Okay.
0: Ja, voilà, kijk.
1: Huh? Amai, dat is precies zo door een volleybalnet gefilmd.
0: Ja, dat is ook door een net gefilmd. Dat is een net dat de ballen tegenhoudt. Voor de...
1: Ik leer echt superveel bij vandaag.
0: Dat is goed, ja.
1: Dat is fijn.
0: Wie zien we hier, Paulien?
1: Is dat Kevin De Bruyne?
0: Ja, in gesprek met...
1: Een Kroaat.
0: Luka Modric.
1: Ah.
0: Vijf keer de Champions League gewonnen.
1: En hier zien we een securityman en twee heel schattige Kroatische ventjes die gaan supporteren straks.
0: We zijn er klaar voor. Je voelt het.
1: Oeh, wie is dat?
0: Diego,
1: dat is een rode duivel.
0: Ja.
1: Die ken ik niet.
0: Dat is niet erg. Die zat facetimen naar huis, denk ik. Van op
1: ja, hij ziet er ook niet zo super blij uit.
0: Nee, maar dat is focus. Dat is focus, Paulien. Ah, ja. We volgen het natuurlijk. De Rode Duivels gekte is begonnen en wij doen heel graag mee. Cliché Clash. Nu gaan we eerst de Cliché Clash spelen en daarna gaan we naar Café de Vismijn in Antwerpen met Annelies en Kiki van The Real Housewives of Antwerp. Want misschien gaan we daar wel komende zaterdag uitzenden. Maar eerst dus de Cliché Clash met voor de dames Janice, 29 uit Grimbergen. Dag Janice.
2: Dag Vincent.
0: Janice, wat zijn jouw typisch mannelijke kantjes?
2: Vooral altijd heel graag game, like actiefilms en Marvel en zo. Keihard kijken.
0: Ah ja, oké. Okay. En zijn er bepaalde games die je graag speelt?
2: Ja, ja, ook de Sims, maar ook WWE, dus ja, zo vechten en zo. Ja, COD, daar ben ik niet zo goed in, maar ik speel dat wel graag.
0: Call of Duty, ja.
2: Ja, Call of Duty.
0: Ik zag al meteen tilt in Paulina Roven, ja. Wat ik ook wel begrijp. Het zijn wel goede cliché-clus vragen wat je allemaal zegt, ja, Janice. Wat doe je nog graag in je vrije tijd, buiten films en gamen?
2: En verder ben ik graag bezig met mijn huisdieren en mijn plantjes. En ja, zo op mijn gemak zitten.
0: Snap ik. Je neemt het op tegen Izzy, 33 uit Wilrijk. Dag Izzy.
3: Dag Vincent.
0: Wie zijn de vrouwen in je leven, Izzy?
3: Voor mijn familie denk ik zo. Mijn ouders, mijn mama, mijn zus en mijn schoonzussen.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Veel vrouwen rondom jou. Dus heb je dan ook een typisch vrouwelijk kantje?
3: Ik dans salsa en ik gebruik ook conditioner.
1: Amai.
0: Dat zijn twee goede clichés. I love it. Salsa en conditioner. Heb je dan ook echt speciaal lang haar of zo? Of is het gewoon echt voor een struik dat je toch conditioner erin smeert?
3: Ik heb momenteel wel kort haar voordat ik lang. Maar eigenlijk, dat begon toen ik lang haar had. Dat ik dat heb begonnen gebruiken. En zien.
0: De gewoonte is gebleven. Ja, we gaan eens zien hoe dat er vanaf gaat. De vrouwen staan twee punten achter. Dus zij mogen beginnen. Janice, veel succes met jouw drie typische mannenvragen.
2: Dankjewel.
0: Janice, vraag 1. Mannen die durven na een looptraining al eens uit te pakken met hun resultaten op Strava. Soms, als ze goed hebben doorgelopen, dan staan daar bij hun snelheden en zo de letters PR bij. Maar waarvoor staat dat?
2: Personal record.
0: Of persoonlijk record. In het Nederlands kan ook, maar dat is volledig correct, Janice. Dat is goed. Vraag 2 gaat over whisky. Want volgens de wettelijke regels, want dat ligt allemaal vast in de wetten, van de Scotch Whisky Regulation, moet whisky in een bepaald soort houten vaten gerijpt worden. Van welke boom moet dat hout zijn om het ding echt whisky te mogen noemen?
2: Ik weet het niet, dus ik ga gewoon zeggen een est.
0: Zorg dan een eik.
2: Oké.
0: Okay. Dat is niet erg. We gaan naar de derde vraag. Die komt niet van mij, maar van Kamal Karmach.
4: Hey, Kamal Karmach hier. En ik heb een vraag voor de vrouwen. Naast comedian ben ik ook docent bedrijfseconomie. Voor wat staat de letter I in ROI? Een term die veel gebruikt wordt in de bedrijfswereld.
0: ROI.
2: ROI.
0: En we moeten alleen Inkom? De I weten. Inkom. Nee.
4: ROI staat voor Return on Investment, of in het Nederlands rendement op investering. En dat is een manier om de effectiviteit van een investering te bepalen.
0: Snap je?
2: Ja.
0: Dus dat, als je er 100 euro in steekt, hoeveel krijg je er dan van terug? Dat is je ROI. Ja. Janice, we kloppen af met 1 op 3. Dat is oké, Maar dat kan wel eens zijn dat dat niet voldoende is. Dat hangt van Izzy af. Izzy, als je 1 op 3 haalt, is de gelijke stand. Haal je 2 of 3 op 3, dan winnen we het spel hier. Ben je er klaar voor?
3: Alright, alright. Let's go.
0: Izzy, noem mij een bekende Vlaming die op de cover staat van de dag allemaal.
3: Van deze week?
0: Ja, van vandaag. Het is altijd een nieuwe.
3: Oh, damn, ik hoop dat nooit. Ik weet dat niet. Pommelintas.
0: Pommelintas. Goeie gok, want Camille Dont staat er wel op. Maar het is hetzelfde, maar anders. Maar Camille staat erop, net zoals de dames van K3, Sergio Herman en Karel Huijbrechts. Maar dat kunnen we niet goedkeuren.
3: Oké. Okay. Ah ja, K3 heeft opgetreden, dat is juist.
0: Ja. Izzy, vraag 2. Noem een. Nee, niet noem. Nee. Op welk lichaamsdeel gebruiken vrouwen een jade roller?
3: Een jade roller, is dat de benen?
0: Dat is op je gezicht. Dat is zo'n gezichtsmassagetool die je helpt om te stimuleren van je bloedsomloop en zo. Maar het is een hele koude steen dat je zo kan met een handvatje tegen je gezicht kan bewegen.
1: Ja.
3: Okay,
0: ik heb het zien liggen in de badkamer, maar ik heb Emma het nog nooit zien gebruiken. Derde vraag, Izzy. Deze moet je juist hebben of de dames pakken een punt. Allee, de dames pakken sowieso een punt, maar wij kunnen er ook nog eentje pakken.
3: Oké.
0: Een vraag uit de keuken, Izzy. Als vrouwen farfalle klaarmaken, welke vorm heeft die pasta dan juist?
3: Farfalle.
0: Farfalle.
3: Oei, oei. Farfalle lijkt me op een soort van opgeplooide pizza. Dus een halve...
0: Nee, dat zijn van die strikjes pasta of vlindertjes.
3: Ach, ja, juist.
0: Dat is juist.
3: Allee, hoor.
0: Izzy, 0 op 3, hoe kan dat nu?
3: Moeilijk.
0: Ja, dat is het wel degelijk. Janice, jij haalt wel een punt, dus proficiat. Jij wint de cirkelles, goed gedaan. Punt erbij voor de ladies. Sterk werk. Dat wil zeggen dat het verschil tussen mannen en vrouwen wordt gehalveerd van 2 punten naar 1 punt en er dus morgen een zeer belangrijke editie op de planning staat. Merci om mee te spelen, Izzy en Janice. Bye-bye allebei.
5: Dit is deze week de Cute Topschijf.
6: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
7: Dankjewel, Cute.
6: Thank you.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: nieuwe van Meteor. De Q-top schijnt van deze week ook nooduitgang. Hij meent het wel. Dat is het minste dat je kan zeggen over dit alles. Want hij gaat volle gas. Maar dat gaan wij ook doen komende zaterdag op Duvel Day.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6S.
0: Ja, over exact 4 dagen vieren we in heel Vlaanderen Duvel Day. En met heel Vlaanderen bedoel ik echt heel Vlaanderen. Want in 200 cafés is er tractatie, Tournée Générale met Duvel. Daar willen wij bij zijn, zonder meer. We weten alleen nog niet waar. Er zijn namelijk 4 bekende Vlamingen deze week strijden voor hun café. Gisteren Andy Peelman, die mocht de spits afbijten in café Grampinus in Ninove. Hij zette een mooie tijd van 1 minuut 16 seconden en 82 honderdste neer op het hindernissen. Parcours dat we voor hem hebben gebouwd. We hebben dat vandaag nagebouwd in Café de Vismijn in Antwerpen. Een café waar ik eigenlijk zelf ook wel graag naartoe ga. Dat is echt een goede bar. Maar het lot ligt niet in mijn handen, maar in dat van Annelies en Kiki van The Real Housewives of Antwerp. Dag dames en heel erg goeie avond.
2: Hallo.
3: Goeie avond.
0: Ik zie dat jullie al aan de cava zitten, dat is ideaal.
2: Nee, aan de Cola Zero, maar wel in een cava-glaasje.
3: Ja, niet van onze gewoontes, maar full concentratie voor straks.
0: Full concentratie voor straks, want inderdaad, er moet een hindernisparcours worden afgelegd. Nu, jullie zijn met 2, Annelies en Kiki. Wie gaan jullie afvaardigen om dit belangrijke taakje op zich te nemen?
3: Ja, ik wil wel.
2: Luister, Kiki, jij bent hier om de mannen te temmen en ik ga hier rondrennen.
3: Ja, maar ik ben kleiner en fijner, dus dat gaat veel sneller gaan.
2: Oh, schijt toch uit.
3: Jawel, jij bent veel te lang en sloom. Dat gaat niet lukken, Annelies.
2: Jawel, dat lukt me wel.
3: Nee, ik denk het niet.
2: Draak jij maar aan de bel, mij lukt het wel.
3: Ja, maar ik zal straks aan je haren trekken. Ik wil dat doen. Nee, echt.
2: Nee, ik?
3: Nee. Moet ik nog heeser worden? Ik zweer het.
2: Ja, ga jij maar eens anders op een terras zitten? Het begint met la en het eindigt op wa.
3: We zitten hier in Antwerpen, dat is mijn stad, dus ik denk dat jij beter dan ik.
2: Ja, maar wij zitten hier ook vaak in de Vismijn. Zij zit op die van haar en ik zit op die van mijn.
3: Oké, ga ik hier een vissig luchtje, we gaan er niet uit.
2: Schaai uit.
0: Nee, we gaan
2: uit.
0: Niet uit geraken. We hebben zo meteen ook de reclame om off-air te beslissen wie de opdracht op zich gaat nemen. Het wordt wel zeer spannend. Moet ik zeggen, hoe graag willen jullie eigenlijk dat Duvel Day zal plaatsvinden? Vinden daar in Café de Vismijn komende zaterdag?
3: Mega graag.
2: Ja, ik ga alles op alles zetten, dus laat mij hem maar doen, kind.
3: We zullen wel zien.
0: Ja, we zullen wel zien.
3: Ja,
0: we gaan dat bespreken. Dit is niet helemaal wat ik verwacht had, hoewel ik het misschien had moeten verwachten, maar dat is niet erg. Zometeen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met de klachten over chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, en, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt, daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
5: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels die spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku die komt zeker niet aan de aftrap. Collega Gilles de Bilde.
6: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië. Want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie. Want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
3: Aftrap dus in Kroatië over een uurtje. Je kan de wedstrijd live volgen op VTM. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Zij verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets gebeurde dat, 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische nog in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk op, morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag vallen er buien.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen. Op de A12 moet je 37 minuten bijtellen van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E34 een kwartier vanaf Melzeel tot Sint Anna Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 1/2 uur van Gent Zeehaven tot Gent Zeehaven. Leuk. Op de Brusselse buitenring verlies je 1/2 uur van Machelen tot Wemmel en 1 kwartier van Wezenbeek op tot Diegem. Op de binnenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Tot slot op de A200 in 1 tel je 17 minuten bij van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie en sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.
7: Music. Vincent Live.
2: Welke van de Housewives gaat zo meteen Duvel Day proberen binnenhalen voor Café de Vismijn in Antwerpen? We ontdekken het na Summer van Homewrecker.

0: stream van de Rode Duivels. Die beginnen over een uurtje aan hun wedstrijd. Maar ja, we werken in hetzelfde bedrijf als VTM, dus we krijgen de beelden binnen. Paulien, wat zie je op het scherm van de voetbal?
1: Een boot.
0: We zien een jacht.
1: Die aan het varen is in de zee.
0: Dus het voetbalstadion ligt aan de kust. Het is een kleinschalig stadion. 8000 plaatsen zijn er. En ze hebben ingezoomd op een boot die op de zee vaart.
1: Die nu ook verdwijnt achter een gebouw.
0: Omdat er echt niks te zien is. Af en toe wat supporters, af en toe wat spelers. Maar de opwarmingen en zo moeten allemaal nog beginnen. Terwijl de wedstrijd toch over 50 minuten wordt afgetrapt. We volgen het allemaal. Bovendien is er zometeen Repeat of Niet met een nieuw nummer. En het is er niet zomaar één. Het is een nummer dat nog niet uit is.
1: Oh, spannend.
0: Pas vanavond wordt het aan de wereld gelost. Maar de allereerste luistersessie is bij ons de première, als het ware. De first play. Het is de single van de winnaar van The Voice.
2: Vincent Live, 4 Double Day op 6S.
0: Maar dat is voor straks. Eerst gaan we vieren dat er een extra dag Vincent Live is deze week, namelijk op zaterdag. Want we gaan radio maken in een café in Vlaanderen, ergens. Speciaal voor Double Day. Waar we naartoe gaan, dat weten we nog niet. Misschien wel naar Antwerpen, naar Café de Vismijn, want daar staan voor ons Kiki en Annelies van The Real Housewives. Zij gaan proberen het bijzonder goed te doen. En heel erg goede avond allebei. Hebben jullie al beslist wie het parcours gaat afleggen?
3: Ja, natuurlijk ik.
0: Ja, Annelies dus. Ja. Er was daar net wat discussie over, maar het is Annelies dus. Vier opdrachten krijg je, Annelies. Opdracht 1 is om zo meteen in een grote bak met kroonkurken, waar je nu al voor staat, die ene kroonkurk van Duvel te zoeken. Maar je mag niet nu al zoeken, hè. Want ik zie u kijken.
3: Ik ben wel al aan het kijken. Ja, ik ben aan het kijken, maar ik zie niks.
0: Ja, dan moeten we zo meteen toch even rommelen door de jury. Dat het echt een nieuwe startpunt is. Ja, perfect. Dan, opdracht 2 is de horrorplateau vol drankjes van binnen aan de toog naar buiten aan een tafel brengen. Over een smalle balk, zonder dat die valt. Opdracht 3 is om zo snel mogelijk een toren te bouwen van 12 lege duvelbakken. En opdracht 4 is 1 duvel correct inschenken volgens de regels van de kunst. Ken jij de regels van de kunst voor een duvel in te schenken eigenlijk, Annelies?
3: Natuurlijk.
0: Oké, dat is
3: ik
0: goed.
3: Ik ken dat. Het glas 45 graden schuin houden. En als er nog een klein beetje in het flesje zit, helemaal leegkappen.
0: Ja, dat klopt volledig. Ja. De theorie zit al goed. En nu is het tijd voor de praktijk. Annelies, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: We beginnen. In 3. 2. 1. Start. Hola.
4: Ja!
0: Ik denk dat ze hem heeft.
4: Oh, ja. Lopen.
0: Nu die horrorplateau. Pas stop, voorzichtig, Annelies. Lukt het? Lukt het, Annelies?
3: Ja. Oh, wacht, bakken. Ja.
0: Ja, die moet je 12 bakken stapelen. 12 duvelbakken. Maar die kan snel
1: op. Ja, joh.
3: Ja, ik ga gewoon door.
0: Ja, dat merk ik wel. Ik zat vooruit.
3: Ja, Kieks, ik weet het. Ik doe mijn best.
0: Ja, de aanmoedigingen zijn er wel van Kiki.
3: Alle Kiki, roepen! Oh, ik voel me net Madonna met dat ding op mijn hoofd.
4: Die daar.
0: Dat is echt zo'n microfoon. Dat is Madonna.
3: Ja?
4: Snel genoeg. Jump, sneller.
3: Ja, maar godzijdank dat ik dat doe, want jij bent veel te klein.
0: Nog eentje. Nog eentje.
4: Kom op.
3: Ja!
0: Ja, die toren staat. Okay. Laatste opdracht. Een duvel inschenken volgens de regels van de kunst.
4: Heel goed, heel goed.
3: Dat is te snel. Hup, nog één.
0: Oh, nee. Oh, dat is veel schuim. Oh. De tweede.
3: Rustig blijven, rustig blijven ademen.
0: Ja, dat ziet er al correcter uit.
3: Die is perfect, 2 centimeter.
0: Oké, de toeter heeft afgegaan. Goed gedaan, Annelies. Je hebt de opdrachten tot een goed einde gebracht. De vraag is nu natuurlijk of het sneller of trager dan Andy Peelman was. Want Andy Peelman deed er gisteren 1 minuut 16 seconden en 82 honderdste over. Was het sneller? Was het trager?
1: De jury is nog bezig, denk ik.
0: De jury daar ter plaatse moet het ons laten weten. Ja, ik merk het, dat is niet erg. Dat is niet erg, dat mag. Je hebt het wel goed gedaan, vond ik. Jij deed er ook 1 minuut over.
3: Oh, doe door.
0: Maar 37 seconden en 1200ste. Verdorie, net iets trager, Annelies. Verdorie.
3: Oh, echt?
0: Ja.
3: 1 seconde of wat?
0: Nee. Andy deed er 1:16 over en jij 1:37.
3: Dat was een kleiner café. Kan niet anders.
0: Het ligt aan ons. Dat is duidelijk. Annelies en Kiki, we willen jullie zeker bedanken voor jullie enthousiasme. Dat was fantastisch. Duvel D zal ook plaatsvinden natuurlijk in Café de Vismijn. Maar niet met de studio van Q Music erbij. Annelies, tot de volgende keer. Kiki, tot de volgende keer. Bye bye allebei.
3: Bye.
0: Oei, ben je teleurgesteld?
3: Ja, ik heb verloren. Kiki wel, ja.
1: Dat is echt waar, omdat ik het moest doen.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Nee, oh, we zijn super trots op.
3: Ja.
1: Je hebt het goed gedaan.
2: Oh. Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: De mens zwakt wel mee eigenlijk, hè. Ongelooflijk. Toch weer goed gelachen.
1: Oh my.
0: Het is tijd voor Tina Turner met Kygo. What's love got to do with it? You

0: We gaan weer iets meemaken. Zometeen, de Rode Duivels beginnen over een veertigtal minuten aan hun wedstrijd, een oefenwedstrijd tegen Kroatië. En ineens, dus op 11 juni begint het WK voetballen. Ineens gaat de coach experimenteren met de opstelling. We gaan een keer met 3 verdedigers spelen in plaats van met 4.
1: Ja, het is ook beter om het nu uit te proberen dan op het WK zelf.
0: Ja, nog beter zou zijn als je het net iets vroeger uitprobeert. Dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken, Paulien, dat het nogal laat is.
1: Ja, ça va toch.
0: Nu moet je in routines vallen en moet je elkaar vinden en er vertrouwen op doen.
1: Wie weet, wat gaan we straks te zien krijgen?
0: Ja, ik hoop dat als dat dan zo mislukt, zo'n experiment, wat dan? Met welk gevoel vertrek je dan nog naar de uitwedstrijd zaterdag en dan naar de WK? Jongens, toch? Oh, ik word altijd zo zenuwachtig van zo'n WK. Dat is echt niet goed. Iets anders nu. Zometeen in Repeat of Niet krijg je nieuwe muziek. Muziek dat nog niet uit is. Want afgelopen vrijdag won Bas de Voice van Vlaanderen. Bas Serra. 17 jaar, jong. Fantastische stem. Terechte winnaar, volgens iedereen. Iedereen is het over eens. Al geldt dat ook voor de andere finalisten, maar toch, Bas verdiende het. En hij heeft een nummer gemaakt. En dat nummer is nog niet uit. Vanavond wel. Maar de allereerste keer dat het nummer gehoord zal worden door iemand anders dan Bas en zijn entourage, is zometeen een Repeat of Niet. All Because of You heet het nummer. Afgelopen vrijdag deden we hier bij Q-Music Vrienden van de Voice met Bert en Lorieke in de studio en met mezelf als vliegende reporter. En ik heb het eerste interview met Bas kunnen doen na zijn overwinning. Alleen was het nogal veel voor die jongen en dus kon hij niet zo heel goed niet meer praten. Hij zat lastig met de adem en met de emoties en zo. En dus is Koen Wouters het komen uitleggen. En daarin had Koen het ook heel even over die single die we zometeen al gaan horen.
2: Binnenkort komt er een fantastisch goede, mooie single van Bas.
0: Je hebt hem al gehoord?
2: Jazeker.
0: Kom, vat hem eens samen in 3 trefwoorden.
2: Nee, het is helemaal Bas. Wat je nu denkt van Bas te kennen, als, ja. Dat wordt het.
0: Dus, dat randje zo.
2: Ja. Ja, dat randje, maar ook heel vertellend, heel mooi, melodisch. Je zal hem zeker kunnen horen op Q-Music.
0: Ik kan niet wachten. Vertellend, mooi melodisch. Maar is het ook een repeat? Dat bepaal jij zo meteen.
3: Morgen bij Maarten en Dorothee.
0: Jokus, wij zijn Aaron Blommaert.
1: En Joey Levi.
4: Zijn 100 dagen zonder jou.
0: Je hoort ons morgen bij Maarten en Dorothee, want wij komen onze nieuwe single live brengen.
3: Aaron Blommaert en Joey Levi. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook?
6: Summer deals.
5: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €141 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.

0: I Adore You van Yugol samen met Topic.
1: Repeat of niet?
0: In Repeat of Niet horen we de single van de nieuwe winnaar van The Voice van Vlaanderen. De eerste single van Bas Serra heet hij nu. Want plots is het met een achternaam.
2: Ah, ja.
0: Je moet op dat moment een artiestennaam kiezen en het is Bas Serra geworden. All Because of You heet het. Hij wil er zelf ook iets over zeggen.
3: Hey Vincent, Bas hier. Amai, wat een week is het al geweest. Vrijdag heb ik The Voice gewonnen en nu mag ik mijn eerste nummer al uitbrengen. Dat is crazy. Ik ben dan ook mega trots dat jij dat zo meteen voor het allereerst op de radio wil spelen. En ik hoop dat de luisteraars van Key Music het ook leuk gaan vinden. Ik ben super benieuwd naar de reacties.
0: Repeat of niet? For All Because of You. Ik ben heel benieuwd.

0: All Because of You bij Vincent Live van Bassera, de winnaar van The Voice. Maar we moeten eigenlijk gewoon Bassera zeggen vanaf nu, want het is fantastisch. En het is zeer opvallend om te zien hoeveel berichten er zijn binnengekomen.
1: Wauw. Repeat of niet?
0: Het doet iets met de mensen, dat is duidelijk. Wat een talent. Repeat stuurt Quinten. En Ryan zegt ook, van, amai, dit is de betere variant van Ibe. Wat een stem. Repeat. En Ibe was ook al fantastisch. Jelle uit Halle zegt, repeat, meer van dit alstublieft. En Nicole noemt het beste ooit. Leslie uit Koekelaren stuurt van bij de eerste noot, ja zeker repeat. Zijn stem komt geweldig hard binnen. Go, go, go, Basje. Wat een stem. En dan Senna die stuurt een bericht. En dat is een paar keer op verschillende manieren binnengekomen. Ik heb The Voice van Vlaanderen niet gevolgd. Dus dit is een eerste kennismaking met Bas. En mijn indruk is repeat. Gelijk aardig bericht van Saskia. Die zegt, huh? Is dit... Belgisch. Fantastisch.
2: Repeat.
0: Het nummer gaat door. Dus ja, het nummer gaat door. Je hoort het vanavond opnieuw bij Joren Linzer rond 20:20. Misschien is het nummer dan wel officieel uit. Misschien is het morgen vroeg pas. Dat hangt een beetje van de platenindustrie of dat gaan we wel ontdekken. Maar hij is here to stay, dat is duidelijk. Amai. Wat een berichtje. Zometeen Wim de Aanschutter, onze koningshuiskenner. Maar eerst, Paulien, een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. En dat veroorzaakt veel hinder. Hoe zit dat juist?
3: Ja, duizenden passagiers zijn getroffen omdat door die staking geen enkel vliegtuig nog kan opstijgen of landen in ons land. En dat zeker tot 9:00 vanavond. Gevolg, op Brussels Airport in Zaventem zijn zo'n 200 vluchten geschrapt. Al proberen ze een deel daarvan nog te verschuiven naar na 9:00 vanavond. En ook in Charleroi landt of vertrekt geen enkele vlucht. En de Rode Duivels die beginnen over een half uurtje aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia die probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy mag voor het eerst starten. En ook Tielemans en De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Doku en De Ketelaren zijn de aanvallers. Lukaku die begint zoals verwacht op de bank. En je kan de wedstrijd natuurlijk live volgen op VTM.
0: En hier bij Q-Music, want VTM staat op bij ons. Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
4: Dag Vincent.
0: Ja, ik heb in Paulien niet zo'n supergoeie sparringpartner daarover, dus ik wil even bij jou checken. Maar
3: sorry.
0: Wat vind jij van het idee dat de coach zo een dikke 10 dagen voor het WK start plots een nieuwe tactiek gaat uittesten?
4: Ik vind dat eerder stom, nee?
0: Ja.
4: Ik snap het niet goed. Ik bedoel, je moet toch op een of andere manier, heb je toch al maanden gewerkt met een team waarbij toch vaste waarden zijn. Ja. Dan ga je nu 10 dagen voor... Nee. Ja, ik bedoel, wie ben ik natuurlijk, hè?
0: Ja.
4: Maar met alle respect zou ik zeggen van nee.
0: Die man zit daar heel de dagen in Tubeke na te denken over hoe hij het gaat aanpakken in de World Cup. Ja. Al meer dan een jaar en nu 10 dagen op voorhand. We gaan een keer met 3 van achter spelen, ze.
4: Ja.
0: Dat is toch raar?
4: Ja, maar kijk, stel dat ze winnen met 5-0, met 0-5 is zeker, dan wat moeten we dan nog zeggen natuurlijk? Hè? Je weet nooit.
0: Ja, dan is het een genie. Dan kunnen we niet anders dan zeggen dat hij geniaal is en wij dat niet hadden kunnen voorspellen natuurlijk.
4: Zo is dat.
0: We zullen het meemaken, Frank. Het weer ondertussen. Er is een weersverandering gebeurd. Dat mag duidelijk zijn.
4: Wat een weer was dat vandaag. Toch wel fel, zo van die felle buienlijnen. Ja. We hebben er zo 3 ter werken gekregen en nog eentje die nu over het oostelijke deel van het land ligt. Bijvoorbeeld in Limburg is nu 20 graden. Zonnige schijnt daar, maar niet voor lang. Dus als je daar lekkere wandeling aan het maken bent en je bent naar Q-Music aan het luisteren, zou ik zeggen, begint die maar al in te korten dat je op tijd terug thuis bent, want het echt wel gieten. Dat gieten, dat hebben wij hier al achter de rug. Dan bedoel ik het centrale gedeelte toch. Zeker in Kortenberg bijvoorbeeld ook een paar donderslagen gehad. Maar nu stilletjes aan begint het wat droger te worden. Dus ook in het centrum van het land. In het westen, daar is het altijd helemaal droog. Dus daar ziet het allemaal iets beter uit. Verwachting is wel dat die buien nog wel eventjes doorgaan, maar in de loop van de nacht dan wel in intensiteit gaan afnemen. Hè. Dus dan is de kans op onweer, begint dat serieus af te nemen. Een paar buitjes links of rechts, heel de nacht is altijd wel mogelijk. En ja, morgen is dan eerder een typisch wisselvallige dag, Belgisch weertje, met af en toe wat zon, maar dan ook weer toch een paar buien die over het land trekken. Redelijk wat wind ook uit het zuidwesten en temperaturen die dan klimmen naar ongeveer 20 graden. Dus dat is een beetje het weer voor morgen dan.
0: Ja, blijft dat zo, zoals morgen, zo wat gewoontjes? Of gaan we toch terug de stijgende lijn?
4: Nee, de eerste dagen niet. Hè. Dus donderdag opnieuw toch wel wisselvallig. Het is eigenlijk zo dat in de nacht van woensdag op donderdag het eventjes gaat regenen. Daarachter weer onstabiele lucht. Dus buien die kunnen tot ontwikkeling komen in de loop van de dag. Misschien een donderslag. Ze zijn iets minder intens dan vandaag. Sowieso dat wel. En aan de kust, daar lijkt het na de middag wel droog te blijven bij 18 graden. En op vrijdag hebben we toch nog buien. Vooral dan toch in het oostgedeel van het land. In het westen lijkt het dan wel later weer wat droger te worden bij 18 graden. Dus eerder aan de frisse kant. Het weekend zelf, wel zaterdag beginnen we met zon, maar in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen. Het is een warm front waar ook eventueel wat licht gedruppel kan uitvallen bij 19 graden. En zondag is nog een beetje een vraagteken wat er effectief gaat gebeuren.
2: Ja.
4: Ze zijn aan het zoeken. Wat ik wel zie, dat is een beetje een trend.
2: Ze zijn aan het zoeken. Wat betekent dat, Frank, als het over het weer gaat? Ze zijn aan het zoeken.
4: Wel, die weercomputers, hè. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat de ene geeft dit, de andere geeft dat. Ah, ja. En dan heb je nog een derde die nog helemaal iets anders...
2: Ik heb een barbecue zondag.
4: Ja, oké.
2: Komt dat goed? Mm-hmm.
4: Ik weet het dus niet. Ik zeg het juist. De ene zegt dat, de andere zegt dat. Dus ik weet het bij God niet wat het gaat worden.
2: Okay.
4: Barbecue weer. Je kan altijd een barbecue organiseren. Geen probleem. Hè, maar.
2: Het wordt de winterbarbecue. Ik heb het al door.
4: Ja, dat weet ik nog niet. Dat valt nog mee. 21 graden is toch wel salva qua temperatuur natuurlijk.
2: Ja, het moet droog blijven natuurlijk. We gaan het meemaken, Frank. Dat is heel erg goed.
4: Ja.
2: Merci om aan de lijn te komen. Tot ziens. Hè.
4: Dat is goed.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
2: Alright, even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn op dit moment 8 files waar je meer dan een kwartier verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tel je een uur bij, ter hoogte van Gent Zeehaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een uur extra, een uur en 10 minuten extra zelfs, vanaf Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen A12, 24 minuten vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de A12 richting Antwerpen ook 18 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen Zuid. E17, 18 minuten extra vanaf Kruijbeek tot Antwerpen West. E34, 17 minuten vanaf Melcere tot Sint Anna Linkeroever. Op de Brusselse buitenring 17 minuten extra van Grimbergen tot Jette. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Zeg, die warmen wel lang op, hè. Het zou wel moe zijn.
1: Maar nee. Het is wel belangrijk, hè.
0: Ik weet het, maar die moeten nadien nog eens anderhalf uur voetballen in dat warme weer.
1: Maar toch niet allemaal.
0: Nee, maar ik bedoel, degene die wel allemaal gaan voetballen, ik zou toch al even af.
1: Dat is wel hun job, hè.
0: Tijd voor dit.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 53% van de mensen ooit geblesseerd geraakten tijdens het sporten.
2: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ja, ik zal bij mezelf beginnen. Ik heb ooit mijn pink gebroken tijdens het voetballen op de speelplaats.
1: Want je gebruikt je pink om te voetballen.
0: Ik deed een trucje, ik was gevallen op mijn pink. Dan was die kapot.
1: Ai, ai.
0: En voor de rest ben ik een redelijke blessurevrij sporter. Paulien?
1: Ja, ik ben ooit gestopt met zwemmen omdat ik zwaar geblesseerd was.
0: Maar hoe dan? Want wat was aan je voet of je enkel of zoiets?
1: Ja,
0: hè?
1: Aan mijn enkel. Ik heb tijdens een training een stamp gekregen op mijn enkel van een medezwemster.
0: Ah, zo iemand die je kruist in je baan?
1: Ja, we hadden techniektraining en dan moesten we altijd naast elkaar zwemmen. En we waren schoolslag aan het zwemmen en ik zwom iets achter of iets voor haar en dan een stamp gekregen. Oh. Eigenlijk allemaal oké. Okay. Lang aangesleept. Wat bleek? Op dat moment had ik een barstje in mijn enkel.
0: Oh.
1: En de dokters hebben dat niet gezien. En in plaats van dicht te groeien, is dat opengegroeid en is er een soort van krater ontstaan in mijn enkel.
0: Een krater? Is iets anders dan een kater, hè? Ja.
1: Wel ook minder aangenaam.
0: Ja. Oh, nog minder aangenaam.
1: Ja, ja, ja. En dan ja, ben ik lang mee gesukkeld, gestopt met zwemmen, maar kijk, voilà.
0: Ooit is er nog die krater, of niet?
1: Nee, ze hebben die opgevuld en dan hebben ze mijn kraakbeen moeten weg. Met,
0: plusje beest, gij.
1: Met ander bot van ergens anders in mijn lichaam. Ik denk van mijn scheenbeen of zo.
0: Verzinnen ze toch allemaal,
1: en dan
0: eigenlijk
1: was mijn kraakbeen helemaal weg, dus dan was dat zo bot op bot. Dus dan was aan het afsterven.
0: Ja.
1: En dan hebben ze daar een soort van membraan tussen gemaakt van mijn bloed. En nu is dat er nog altijd. En sindsdien kan ik jammer genoeg niet zo vaak meer gaan sporten.
0: Moest jij een auto zijn, zou per totaal zijn. Dat is gewoon los schroot op, jong. Heftig.
1: Dat is waar.
0: Hoe zit dat bij jou, Wim?
3: Ik doe aan badminton elke maandag bij Active Company. Dat is zo'n sportclub voor holibies in Antwerpen.
0: Ah, tof.
3: Het is nu niet dat ik er een sportief lijf van gekregen heb. Integendeel, ik heb geen sixpack, maar ik heb er ook nog geen blessures aan overgehouden.
0: Er bestaat niet zoals een badminton elleboog. Bestaat niet.
3: Misschien zo'n schouder die een beetje lastig doet of tegensputtert, maar nee. Ik ben blessurevrij gebleven al.
0: Okay. Hoe zit dat bij jou? Want blijkbaar toch 53%, dat is iets meer dan de helft. Is ooit geblesseerd geraakt tijdens het sporten. Verhalen zijn welkom via de app.
2: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Over verhalen gesproken, zijn we uiteraard weer blij dat Wim terug is van de United States in America.
3: Yes.
0: Hoe is het met de jetlag?
3: Goh, dat valt serieus tegen.
0: Oké, dat is goed.
3: Ik heb al dagenlang niet slapen en vanochtend heb ik me zelfs overslapen.
1: Oh.
0: Dan gaan we tempo maken. Welk van deze drie verhalen is echt waar?
2: Verhaaltje 1.
3: De Britse koning Charles schildert graag, maar kreeg zijn zelfgemaakte kunstwerkje niet geruild met een schilderij van een professionele kunstenaar, want die mens vond het schilderijtje van Charles te lelijk.
2: Verhaaltje 2.
3: De Nederlandse koning Willem-Alexander probeerde ooit onder een valse naam mee te doen aan een wedstrijd voor landschapstekenaars, maar hij mocht niet van het paleis.
2: Verhaaltje 3.
3: De Deense koning Frederik is een hobbybakker en organiseert vaak high teas op het paleis met zelfgebakken taarten en andere soorten gebak.
0: Royals en hun gekke hobby's. Koning Charles schildert graag, maar kreeg een zelfgemaakt kunstwerk niet geruild met een professioneel kunstwerker, omdat hij dat lelijk vond. Kunstenaar, omdat hij dat lelijk vond. Koning Willem-Alexander wou ooit meedoen aan een wedstrijd voor landschaptekenaars, maar mocht niet van het paleis. Of koning Frederik uit Denemarken is hobbybakker en organiseert zijn eigen afternoon teas. Dat zijn drie prachtige verhalen. Helaas kan er maar eentje waar zijn. Welk van deze drie? Stem via de app.
2: Welke figuur zie je hier voor je?
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
4: Ja, wat kan ik zeggen, ja?
2: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
5: Let it go, let it go.
4: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
2: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister vanaf vrijdag naar Q. Win een magische trip en ontdek World of Frozen.
6: Remember me.
7: Q Music.
2: Q.
7: Sounds better with you.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Deze week bij Hema, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
13: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
14: Vanavond bij VTM testen Tina en Andy of iedereen te hekken valt in Ze Zeggen Dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: 10 minuten en dan op de duivels beginnen eraan. Dus ze zijn...
1: Je bent echt zo zenuwachtig.
0: Ja, en ik heb er een slecht oog op, denk dat ze gaan verliezen.
1: Maar komaan.
0: Ja, nee. Ik ben een beetje in de war met die nieuwe opstellingen aan Kroatië. Goeie ploeg.
1: Soms is verandering goed.
0: Ja, ik weet het. Dat van u komt, ja, dat vind ik heel bijzonder. Pauline, verandering, dat gaat normaal niet zo goed in. Maar als het voetbal is, interesseert dat eigenlijk allemaal geen bal en dat mag verandering van.
1: Een mooie woordspeling.
0: Ja. Ah ja, maar sprongelijk. Nee,
1: dat is nog niet nu.
0: Eerst dit.
2: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Ja. Wim de Hansschudder heeft ons daarnet geblest met 3 fantastische verhalen, waarvan er eentje echt waar is en 2 verzonnen. Even overlopen. Het minst van de stemmen, 24% om precies te zijn, ging naar het verhaal van koning Willem-Alexander, die ooit onder een valse naam wou deelnemen aan een wedstrijd voor landschaptekenaars, maar niet mocht van het paleis. 33% van de Q-luisteraars stemde op het verhaal van de Britse koning Charles, die graag schildert en in zijn kunstwerk wou ruilen met een professioneel kunstenaar. Maar die professioneel kunstenaar wou niet ruilen, want het werk van Charles was te lelijk. En 43% van de luisteraars, dus bijna de helft, gelooft dat de Deense koning Frederik een hobbybakker is en vaak high tea organiseert op het paleis met eigen gebakken en taarten en dat soort dingen. Wim, welk van deze 3 is waar?
3: Het waar gebeurde verhaal is niet dat van de Deense koning, maar wel van koning Charles, die zijn schilderij niet geruild kreeg.
0: Oh, dat hoopte ik al.
3: Een andere kunstenaar het werk gewoon te lelijk vond.
0: Ach, dat vind ik fantastisch als ik daarover nadenk.
1: Dat is erg.
0: Daar heb ik tal van vragen over.
3: Ja.
0: Zoals, wat is daar in godsnaam gebeurd?
3: Wel, Charles die wilde dolgraag een werk van de Britse schilder Lucian Freud. En als Freud die naam u het zegt, ja, wel, hij is de kleinzoon van de psycholoog Sigmund Freud. Of hij was de kleinzoon, want de man is ondertussen overleden. En Charles dacht, ik ga een ouderwetse ruildeal afsluiten. Ik ga mijn schilderij ruilen voor dat van jou.
0: Ah ja.
3: Maar Freud, die was een compromisloze man. Die had een vlijmscherpe tong. En zijn antwoord op het aanbod van Charles was gewoon... Ik hoef jouw verderfelijke kunstwerkje niet. Je mag dan misschien wel prins zijn, maar ik hoef het echt niet te hebben.
0: Dat is wel raak. Is wat Charles maakt zo lelijk? Weten we dat?
3: God, het is een vervente schilder alleszins. En in de jaren 80 heeft hij ooit een aquarel gemaakt.
0: Ja.
3: Ingediend voor een wedstrijd.
0: Ja.
3: En de jury die wist totaal niet wie de maker van dat schilderij was.
0: Ja?
3: Anoniem dus. En ze hebben het werk wel goedgekeurd om te exposeren tijdens een tentoonstelling in de Royal Academy in Londen.
0: Ja.
3: Dus Charles heeft toch wel enigszins talent, blijkbaar.
0: Ja, dus het is meer dan een hobby of is het gewoon een hobby?
3: Goh, het is in eerste instantie natuurlijk een hobby. En hij heeft dat al van kindsbeen af dat hij graag schildert.
0: Ja?
3: Zijn gouvernante heeft ooit gezegd van Charles is een overgevoelig, eenzaam en overdreven verlegen kereltje. En hij trok zich graag terug met rustgevende hobby's zoals lezen en schilderen.
0: Ja?
3: En nu nog, als Charles op staatsbezoek gaat of naar het buitenland gaat, dan neemt hij altijd zijn schilderset mee.
0: Ah.
3: En daarbij is het wel belangrijk. Hij nooit...
0: Die neemt schilderset mee als hij op staatsbezoek gaat.
3: Een doek, zijn kwasten, verfgrief.
0: Oh. Oh, okay.
3: Maar daarbij is het wel belangrijk. Hij schildert nooit met olieverf, alleen met waterverf, dus aquarellen.
0: Ja.
3: Dat heeft ook een bepaalde reden, want olieverf dat moet heel lang drogen. Je kunt je wel voorstellen, zo'n drukbezette koning die heeft er niet echt veel tijd voor om dat kunstwerk te laten drogen. Dus aquarel is beter en dan kan hij snel zo'n landschapje maken of zo. En dan na de reis meenemen naar huis.
0: Straf, we leren bij over kunst en cultuur en soorten verf. Zeg maar, die Freud, die heeft nee gezegd tegen Charles. Is hij nadien nog in contact gekomen met het koningshuis of was het wel dat en dan niets meer?
3: Absoluut, want de ironie van het verhaal is, hij vond het werk van Charles verderfelijk, helemaal niet mooi om aan de muur te hangen. Maar nadien heeft hij zelf wel een schilderij gemaakt van Charles' moeder, koningin Elisabeth II.
0: Maar dat dan weer wel?
3: Maar critici hadden wel kritiek op zijn werk, op zijn olieverven schilderij, want ze vonden dat de queen er was afgebeeld met een soort van stoppelbaard en de nek van een rugbyspeler. En een van de koninklijke fotografen zei zelfs van...
4: kwartier.
3: Oké, je kunt er kritiek op hebben of je kunt het mooi vinden, maar een koninklijke fotograaf heeft ooit gezegd van dat kunstwerk hoort alleen maar thuis op een wc en Freud die moet zelfs straf opsluiten in de Tower of London. Dus de commentaren waren nogal tegenstrijdig.
0: Ik heb hier de tekening voor mij... Ja,
3: je kunt je er iets bij voorstellen.
0: Ga je niet over discussiëren. maar ik zou er toch niet over in discussie gaan, ook bij andere mensen. Maar goed, nu, laatste vraag. Die Freud, heeft hij spijt gehad van zijn deal? Want ik kan me wel inbeelden dat een kunstwerk van King Charles wat waard is. Toch?
3: Als zij financieel redeneert, moet je er wel spijt van hebben. Want Charles is stiekem toch wel een van de best verkopende schilders, kunstenaars van het Verenigd Koninkrijk.
4: Je kan zijn werk kopen.
3: Je kunt zijn werk sinds de jaren 90 kopen. Oh. Afdrukken van zijn schilderijen. Oh. En die leveren miljoenen ponden op. Miljoenen ponden. Echt? En die gaan dan naar het goede doel. Dus hij steekt het niet in eigen zak.
0: Ah, dat vind ik wel nog tof eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat een manier om geld in te zamelen als koning. Wim de Aanschutter, dankjewel. Top verhaal. Blijf even hangen, want zometeen krijg je 3 testopgaves voor winnen met...
3: Absoluut.
0: Nu eerst Another en 54 Ultra. Dit is Talk to You.

0: Talk to You van Another en 54 Ultra bij Vincent Live. De Rode Duivels zijn bezig aan hun volkslied. We zien Doku, we zien De Bruyne, Salemakers staan allemaal klaar. Zo meteen om 6 uur begint de wedstrijd, maar eerst...
1: Q-music.
2: Winnen met...
0: Een bepaalde letter. En welke letter dat is, checken we door te draaien aan het rad. Het interessante is wel dat er exact 1000 euro in de prijzenpot zit. Super, dat is niet min, hè. Een taal.
3: Grieks.
0: Een sport.
3: Golf.
0: Een beroep.
3: Geriater.
0: Nee, dat ging bijzonder vlot. Wat is een geriater alweer?
3: Iemand met oudere mensen, die zich met oudere mensen bezighoudt.
0: Ah ja, een arts voor oudere mensen, ja.
3: Niet voor ons alleszins.
0: Nee, daarom
3: nog niet.
0: Daarom dat ik het niet weet. Hè.
3: Ah ja.
0: Lien Elschutter, dank je wel om hier te zijn en tot de volgende keer. Als jij zelf thuis kans wil maken op die 1000 euro voor winnen met, dan stuur je een audiobericht via een Q-app waarin je zegt winnen met een G. En dan kan het zijn dat je zo meteen een telefoon krijgt. Dan moet je misschien een minuutje Rode Duivels missen, maar je kan er wel 1000 euro aan overhouden. Na

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Bos.
4: Goedenavond. Busfirma Het Ros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. Collega Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Het Ros Beijaard, maar dat leverde weinig op, vertelt ze.
5: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van Het Ros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
4: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
6: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar later vanavond. En ook in Charleroi land of vertrekt geen enkele vlucht meer. De Rode Duivels die beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
7: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
8: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
7: Het is belangrijk. We hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen. Dus we gaan alles doen om te winnen.
9: Die Ngoy heeft net al een Kroaat helemaal in twee geschopt. Heerlijk vond ik het. Een topper. Die mag blijven.
4: Oké, dat is goed. En ook Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne die beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charlotte Ketelaere zijn de aanvallers. Romelu Lukaku die begint zoals verwacht op de bank. En je kan de wedstrijd live volgen op VTM en bij Q-Music dus.
9: Ja.
4: De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de vierde rit in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Dat was een klimtijdrit van bijna 13 kilometer. Van der Breggen was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse wereldkampioene Reusser en haar landgenote Vollering. Van der Breggen is ook de nieuwe leider in de Giro Donne. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag buien, maar in het weekend krijgen we wel meer zon. Meestal droog ook en ook wat warmer.
9: Ik heb ook al gezien dat de zon in Thibaut Courtois zijn ogen schijnt. Dus als er iemand in Kroatië is, brengt die man een pit. Hij gaat het kunnen gebruiken. Echt. Ja, maar hij heeft gezegd. Voor je
4: tweet, ja, dat hij de ballen ziet komen.
9: Is er ineens een corner en grijpt hij daarnaast. 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur en een kwartier bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 24 minuten vanaf Grimbergen tot Jette. De files richting Antwerpen dan E17 20 minuten vanaf Haasdonk. E34 20 minuten vanaf Melzelen. A12 een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En op de E17 een kwartier van Felix van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E313 tel je 13 minuten bij vanaf Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 20 minuten extra vanaf Gent-Zeehaven tot ergens anders in Gent-Zeehaven. Heel raar, staat er al de hele dag. Op de A201 18 minuten extra van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. En op de E19 richting Brussel verlies je 11 minuten vanaf Kontich tot Mechelen-Noord. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Ja, weer een Kroaat tegen de mat. Door salemakers. Heerlijk.
4: Dramatisch doen, hè?
9: Ja. Music.
1: Vincent Live.
9: Je moet altijd in de eerste minuten even laten voelen tegen je tegenstander dat je er bent. Dat je er kort op zit. Het zijn zo van die regels uit het cafévoetbal, maar ik vind het altijd leuk als de Rode Duivels dat ook doen. Zo even zo, de eerste fase gewoon shot en we zullen wel zien of we een man of een bal raken. Ja, de match is dus begonnen, ze is 5 minuten bezig en niemand heeft een kans gehad. Maar wat je wel voelt is dat ze... Het is geen oefenwedstrijdje zo voor de fun aan een traag tempo, ze doen hun best. En ja, we hebben dus een nieuwe opstelling. Hè? Paulien, wat vind jij ervan als je het nu zo ziet?
4: Ah, wel, ik was hier net aan het kijken. Ik vind het wel mooi, zo de kleuren, die blauwe truitjes, die rode truitjes en dan de keeper in het geel. Dat past mooi bij elkaar.
9: Dankjewel voor deze analyse. Ja, super.

0: de coach van Kroatië precies een pyjama aan heeft. Maar hij is uit beeld, dus je moet je niet meer omdraaien.
1: Oké, roep dan even als hij in beeld
0: is. Goed, de Rode Duivels zijn aan uw wedstrijd begonnen. 8,5 minuut. Het staat 0-0 en Doku had daar net de eerste kans, maar de keeper heeft de bal gepakt. Iets anders. Het is dinsdag, dus we hebben een nieuwe vrucht nodig in de studio. Even context. Zoals je weet verwacht ik een dochter. Deze zomer komt er een dochter. QDJ Emma Salde en ik krijgen op... We zijn uitgerekend om op 25 augustus een kindje te krijgen. We volgen alles op de voet via een app. En die app die geeft dan aan hoe groot het kindje in de buik nu al is. En dat begint dan met een hagelslag of een korrel zout.
1: Oh, zo schattig.
0: En dat eindigt met een meloen, met een watermeloen, de laatste week.
1: Daar wil je niet te veel over nadenken.
0: Minder schattig, nee. Ja. Maar dus elke week upgraden we dat. We zitten nu nog met een bloemkool in de studio. Maar het is opnieuw dinsdag en op dinsdag verandert dat. En ik heb voor de vrucht van deze week de redacteur Gaim op pad gestuurd. En die is nog maar net terug.
1: Ja.
0: Die heeft echt een kalvarietocht achter de rug eigenlijk. En we gaan zo meteen even kijken of die de vrucht in kwestie heeft kunnen vinden of niet.
2: Winnen met een G.
0: Eerst de 1000 euro in de pot. Ongelooflijk. En Chico, 34 uit Nijlen, die gaat meespelen. Dag, Chico.
3: Dag, Vincent.
0: Chico, ben jij al vader eigenlijk?
3: Plus vader.
0: Dus dan ben je papa Chico. De klant.
3: Zoiets, ja.
0: Dat is wel tof eigenlijk. Hè. Maar je zegt nog niet?
3: Nee, inderdaad.
0: Oké, maar wie weet, op een dag, het kan allemaal natuurlijk. 1000 euro in de prijsbot, wat zou je daarmee kopen?
3: Spulletjes voor de baby die eraan komt.
0: Ah, er komt er wel een, er is wel eentje onderweg. En,
1: ja.
0: En met welke vrucht zitten jullie in de buik?
3: Ik volg u eigenlijk elke dinsdag voor uw vrucht, want wij komen twee dagen later op donderdag altijd voor een nieuwe vrucht.
0: Ah ja, dus
3: en dat is altijd dezelfde.
0: Bij jullie is het dan de 27e dat het allemaal uitgerekend is.
3: Dat klopt.
0: Spannend. En weten jullie al of het een jongen of een meisje wordt?
3: Het wordt een jongen.
0: Het wordt een jongensbloemkool. Allee, dat is tof. Ah, wel, maar straks kom je te weten welke vrucht er vanaf donderdag in jouw app komt te staan. Maar nu gaan we eerst een spel spelen. Hè. 1000 euro dus gaat naar het kindje, dat snap ik. Dat is een goede keuze, denk ik. Maar je hebt die nog niet verdiend. Je krijgt zo meteen van mij 10 categorieën en 30 seconden. Als jij voor elke categorie een woord kan geven dat met de G begint, dan krijg je die 1000 euro en anders spelen we morgen voor 1050. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Chico, veel succes. 3,
3: dankjewel.
0: 2, 1. Een jongensnaam.
3: Giel.
0: Een kleur.
3: Geel.
0: Een scheldwoord.
3: Godverdomme.
0: Een Belgisch treinstation.
3: Geel.
0: Een hobby.
3: Golf.
0: Een beautyproduct.
3: Gelak.
0: Een outfit voor een verkleedfeestje.
3: Een giraf.
0: Iets met wielen.
3: Golfwagen.
0: Een serie.
3: The Godfather.
0: Dat was al buiten de tijd en dat was de negende categorie van 10. Ik moest er nog één stellen, namelijk een zanger of een zangeres. Verdorie. Spijtig. Je haalde 8 op 10, bij heel bijna 9 op 10. Het was allemaal net te traag. Tjutoch.
3: Ja, spijtig.
0: Ja, dat is heel spijtig, maar dat is niet belangrijker. Die baby in de buik is veel belangrijker, zeggen ze dan, hè, over alles.
3: Vanaf dat klopt.
0: Toch? Ja, voilà. Ik wens je veel succes. Blijf hangen, zometeen kom je te weten met welke vrucht we te maken hebben, oké?
3: Ja, oké. Dankjewel.

0: is even spannend, zeg. Even begonnen de Kroaten wat gekke dingen te doen in de baklijn van de Rode Duivels voor het doel van Thibaut Courtois. Maar alle gevaar is geweken. Het staat nog steeds 0-0 in de wedstrijd van de Rode Duivels, die een kleine twintigtal minuten bezig is. Oefenwedstrijd tegen Kroatië. Maar toch, we volgen het met het WK dat in aantocht is. Over dingen die in aantocht zijn gesproken. 25 augustus word ik vader van een prachtige dochter. Ik kijk er rijkhalsend naar uit. En dat kind groeit natuurlijk in de buik van Emma, as we speak. En er zijn heel wat apps die dan vergelijken met objecten van hoe groot de baby al is. En afgelopen week was de baby zo groot als een bloemkool. Maar deze week is hij wat groter geworden. Zo groot als een kokosnoot. Een hele grote kokosnoot, wel te verstaan. En dus heb ik producer Chaim op pad gestuurd om een kokosnoot te fixen, om deze week in de studio van Vincent Live te leggen. En dat, Chaim, ging niet vanzelf.
1: Amai, nee. Als je dus ooit in een situatie komt waarin je denkt, ik ga even naar de winkel voor een kokosnoot, en je wil die gewoon lukraak gaan halen ergens, dat gaat niet. Okay. Dat is onmogelijk gewoon.
0: Dus hoe heb je het aangepakt, de kweester naar de kokosnoot?
1: Ja, ik dacht zo, bij mij in de buurt in Antwerpen, en Borgerhout, zijn er zo wat kleinere supermarktjes, met ja, ook wel producten.
0: Exotische.
1: Ik dacht, daar ga ik voor. Nee, dat werkt dus niet. Ik ben eerst in 5, 6 winkels geweest waar ze zo totaal geen kokosnoten hadden.
0: Ja?
1: Ik, in de 7e winkel heb ik mezelf opgesloten.
0: Zo?
1: Ik wandelde naar binnen. Ja, ik wandelde naar binnen. Schuifdeuren. Die schuifdeuren gingen dicht. Ik dacht, hier zijn ook geen kokosnoten. Ik wou terug naar buiten.
0: En welke specialiteit hadden ze daar?
1: Wel echt zo papaya, bakbananen.
0: Oh, ja.
1: Wel veel.
0: Ja,
1: wel echt goede dingen. Maar
2: je zat vast voor later.
1: Ja, ik zat vast. Ik raakte niet buiten. 10 minuten vastgezeten. Zo half het magazijn, zo, hallo, is hier iemand?
0: Oh, super.
1: Dan, ja. Uiteindelijk bevrijd. Dan dacht ik ga rondbellen naar supermarkten. Maar dan kreeg ik echt zoveel vragen. Zo verse kokosnoot, groene, bruine, om te drinken, om te eten.
0: Oh,
1: dus
0: dat
1: ja, ik wist dat niet.
0: Ja?
1: Dus ik heb gewoon alles.
0: Oei.
1: Ik heb gewoon alles gekocht.
0: Maar je hebt de zak
1: dus alle soorten.
0: En ook een zak van de Chinese supermarkt, als ik dat zeggen mag.
1: Ja, die hadden dus wel echt alle varianten.
0: Goede kokosnoot in China.
1: Ja, ja dat weet ik dus
2: niet. Ik heb echt geen
0: idee.
1: Ik weet het niet.
0: En dus, laat de varianten niet zien, maar wel niet.
1: Klein bruin.
0: Ja, dat is zo de kokosnoot zoals we kennen van ja. Aan de palmboom. Hè,
1: maar dit is...
0: Van dat bruin haar op.
1: Ja, dus
0: maar die is
1: niet de grote
0: groot.
1: Van u.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja, de baby is wel echt groter, dat kan ik u vertellen.
1: Dus, en dan, dit is denk ik wel eerder
2: is dat een kokosnoot?
1: Ja, maar afgekapt. Dus klaargemaakt.
0: Een bijgevelde kokosnoot.
1: Ja, bijgeveld. Maar die, ja, die kan je dus
0: 100%
1: drinken.
0: 100% coco. Dat is zoals hij als...
2: Maar wacht, die kan je drinken, maar hoe?
1: Ja, door een gat daarin te boren. Ik heb ook wel een boormachine mee, dus...
0: Echt?
1: Ja.
0: Gaan wij in de studio een gat in een kokosnoot boren?
1: Ja.
0: Dit is nu al mijn favoriete werkdag ooit.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: De Ketelaren voor De Bruyne! Geweldige goal!
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Zeg, Jasmin.
8: Uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dat geen tijd dat je eraan begint?

0: Ja, zeker. Ja.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: trots op ons. Zeg, zie, zie, zie. Tok. Dus die kopt in plaats van op de bal, kopt hij op het hoofd van iemand anders.
1: Allee.
0: Au, onana. Oh, dat is hier. Ah, maar zeg. Ja, we zijn de wedstrijd van de Rode Duivels aan het volgen. Het is 27 minuten bezig, as we speak. Maar Onana heeft net op het hoofd van iemand anders gekopt in plaats van op de bal. Dat doet pijn. Dat kan ik u met zekerheid vertellen, mannetjes. Maar nu...
2: Het Kio-onderzoeksbureau.
0: Dan gaan we kijken of het klopt dat 53% van de mensen ooit geblesseerd raakte tijdens het sporten. Ja, zo klinkt het wel. Julie uit Oostkamp, die speelt volleybal en heeft al van alles meegemaakt. Vingers gekneusd, voet omgeslagen. Door de knie gegaan tijdens de opwarming. Toch een wedstrijd spelen.
1: Amai.
0: Jari speelt ijshockey, die is ooit een tand kwijtgespeeld. En Elke uit Hamme heeft twee keer een scheur in de meniscus gehad tijdens het lopen. Hier is Andy.
3: Hey Vincent, met Andy. Ja, met sport neem ik al het een en het ander voor gehad. Zo heb ik doorheen de jaren bij de voetbal mijn enkels geblesseerd, mijn knie geblesseerd, mijn sleutelbeen gebroken, maar ook bij motocross ook op mijn gezicht gevallen. Mijn heup gebroken, bovenarm gebroken, met snowboarden, mijn schouder uit de kom, polsen verstuikt. Eigenlijk een beetje van alles en nog wat. En ik heb niet voor niks dan ook de bijnaam de man van glas gekregen.
0: De man van glas, de enige echte, verdorie toch. Ik dacht dat dat compagnie was, maar jij kan er blijkbaar ook wat van, Andy. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en nog veel meer verhalen. Dus als je ook ooit een blessure hebt opgelopen tijdens het sporten, dan mag je het laten weten via de Q-app.
2: Vincent Live.
0: Nu eerst, lieve mensen, gaan we een kokosnoot openboren. Ja, dat is echt wat we gaan doen. Want de vrucht die zo groot is als de dochter die er zit aan te komen deze week, is dat ik maar een kokosnoot. Dat zit in haar buik. Het was moeilijk om een kokosnoot te vinden, producer Gaim.
4: Ja, dat is echt winkels en winkels.
0: Je hebt er een gevonden die misschien wat kleiner is dan wat de app aangeeft. Dat zou een kokosnoot van 6, 37 centimeter moeten zijn.
1: Dat is echt veel, hè.
0: En dat is nu ook niet echt het geval, maar dat is ook normaal. Want, allee, we wonen niet echt in een kokosnotenland.
4: Nee,
0: maar goed,
4: niet.
0: Er is er één.
1: Oh, pas op.
0: En ik heb ook een betonboor.
1: Oh, ik vind dit echt eng.
0: Waarom?
1: Omdat jij mij er niet echt een ervaren boorder uitziet. Ik ga een beetje opschuiven.
4: Je zit hem dichtbij.
0: Oké. Okay.
1: Maar moet iemand dat vasthouden?
0: Die kokosnot, ja, doe maar.
1: Maar voorzichtig, echt, hè?
0: Ja, ja. Dus. En dan mag jij het drinken, proeven.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik er door ben.
1: Amai, hij maakt veel wind.
0: Ik raak niet door de kokosnoot. Komt daar iets uit van drank?
1: Nee.
0: Alleen nog één keer.
1: Zit dat nog niet door?
0: Hard ook, man. Hey, waar heb jij die kokossteen gevonden, jong?
4: Ja, bij een Chinese supermarkt. Ik heb er ook één bij met een gat in al.
0: Dat zeg jij nu.
5: Jongens.
1: Maar hoe doen ze dat dan? Zo in Thailand en zo.
0: Dan moet je vragen aan Thaise mensen, vrees ik.
1: Ah, zie, voorgemaakt.
0: Ja, groot succes.
1: Oh, en pommelintjes.
0: Ja, Paulien, het leven is compleet. Ik kan naar de Rode Duivels kijken. Zalig.

0: Ik kon een berichtje binnen in de queue van luisteraar Leslie die laat weten dat je een kokosnoot langs onder moet openen in plaats van langs boven.
1: Verklaar het veel.
0: Ah ja, we leren bij, jongens. Dat is ongelooflijk. Wat een radioprogramma toch, hè? Je volgt de Rode Duivels. Er wordt in een kokosnoot geboord. Er wordt 1000 euro weggegeven en u binnen met... Crazy! Er is ook af en toe relevantie, zoals het nieuws met Paulien. Maar er komt goed nieuws van bij de luchtverkeersleider Skies.
1: Ja, vakbonden en directie hebben een akkoord bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies. Er is afgesproken dat er nieuw overleg komt. Daardoor eindigt de staking om 9 uur vanavond, waarna alles geleidelijk weer op gang kan komen. De luchtverkeersleiders die legden spontaan het werk neer. Een eerste keer afgelopen nacht, een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Naam. Door de staking kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. En de Rode Duivels die spelen op dit moment hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK in en tegen Kroatië. En na zowat een half uurtje spelen in de eerste helft staat het daar nog 0-0. Vanavond klaart het op en blijft ook meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af en halen we 18 graden.
0: Jeremy Doku is net gestruikeld, dat is spijtig. 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 1 uur en 10 minuten bijtellen van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E17 een kwartier vanaf Kruibeke, E34 een kwartier vanaf Melselen. De A201, 11 minuten extra vanaf de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Op de Brusselse buitenring tel je 10 minuten bij, vanaf Grimbergen tot Jetten. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: nog geen herhaling gekregen. Ja, ja.
1: En hoe heet die nieuwe tactiek?
0: Fantastisch. 38 minuutjes de wedstrijd bezig en de Rode Duivels staan voor. Het begint bij Jeremy Doku, die een zotte dribbel doet langs de kant. Dan de bal in de baklijn speelt en ja, een Kroaat geeft hem eigenlijk aan Tielemans. Waarop Tielemans hem rustig binnentrapt. Pauline, wat is jouw analyse van dit doelpunt?
1: Ik vind het mooi. En de keeper stond mooi op zijn knie. Oh, en hij kijkt ernaar.
0: De Kroatische keeper, hè?
1: Ja. Ja.
0: Het is slecht verdedigd. Hè.
1: Ik ben blij met de goal.
0: Ja, dat zijn...
1: Ik zou het niet kunnen, zo door de beentjes.
0: Nee. Goed, een doelpunt voor de Rode Duivels. De Rode Duivels staan voor in hun oefenwedstrijd tegen Kroatië. We houden het in doog. Nu is het tijd voor de laatste nootjes van Vincent Live.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Vind je dat ook mooi?
1: Ja, ik vind het vooral onherkenbaar.
0: Welk nummer eindigt er met zo'n reggaeton-beat en een gitaar? Als jij het herkend hebt, dan moet je van je laten horen via de app van Q-Music.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 53% van de mensen ooit geblesseerd raakt tijdens het sporten. Tinia Dendermonde heeft haar staartbeentje gekneusd tijdens de Viking Run van vorig jaar. Luc uit Rosmeer die zegt... Gisteren is mijn vrouw Martien nog naar spoed moeten gaan. Ze heeft haar voet omgeslagen tijdens het tennissen thuis tegen de dochter. Ik weet niet of je in de keuken mag tennissen bij Luc thuis, maar ik vind het wel heftig thuis tennissen. Of zouden zij een tennisbaan in de tuin hebben, wat dan ook weer redelijk extreem is.
1: Geen idee.
0: Samantha uit Konting heeft 20 jaar geleden haar enkel omgeslagen tijdens het basketbal. Na al die jaren heeft ze er nog steeds last van. Dus binnenkort opnieuw een operatie aan diezelfde enkel. Luisteraar Orchid uit Schelm.
3: Hey Vincent, met Orchid hier. Ik heb als tiener na enkele jaren skiën, had ik het idee dat ik graag wou leren snowboarden. Dus daarvoor hebben mijn ouders een snowboardstage voor mij geregeld. Van een week lang, dus op een week tijd zou ik leren snowboarden. Helaas was ik na 45 minuten bij de basisoefeningen gevallen en heb ik daardoor mijn pols gebroken. Spijtig, maar helaas, de stage was gedaan.
0: Echt zo'n klassieker.
4: Hey Vincent, mijn bidder. Tijdens het lopen heb ik mijn voet omgeslaan. Het was eigenlijk 2 maanden voor de marathon van Valencia. Voet in de hips, nadien in de brace. Maar aangezien dat de citytrip geboekt was, heb ik toch beginnen lopen en eigenlijk de avond voordien getwijfeld voor mee te doen. Loopschoenen in de valies, marathon eigenlijk gelopen, uitgelopen en eigenlijk tevreden.
0: Wauw.
1: Amai.
0: Dat is extreem. Zometeen, de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en het verhaal van Febe uit Afligem. Zij liep ooit 3 weken rond met een gebroken arm. Zonder dat ze door had dat haar arm gebroken was. Inderdaad, antwoorden op alle vragen die daarbij horen zometeen.
5: Hersteld, Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
8: Schaf, blijf kalm.
10: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Sst, luister.
15: Summer deals!
14: Hoor je het ook?
15: Summer deals!
14: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
16: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
17: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
17: Immoscoop, mam!
18: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
19: Sorry, Parties WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
21: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
22: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Kevin De Bruyne heeft pijn aan zijn schouder. Hij kreeg een stamp op zijn voet, waardoor hij gevallen is op zijn schouder. Maar hij speelt voorlopig wel door. Over 2 minuutjes begint de rust, begint de halftime. De Rode Duivels zijn in oefenwedstrijd. Ah, hij is al terug aan het zagen tegen de scheidsrechter. Komt goed, Kevin De Bruyne, hij is weer zoals oud.
1: Ja.
0: Toch? En hij ziet ook goed rood. En als Kevin rood ziet, dan heeft hij er zin in meestal. Dan speelt hij normaal de ballen van het dak. Dat wordt zeer de moeite op dat WK, daar ben ik zeker van. Tijd voor dit.
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 53% van de mensen raakte ooit geblesseerd tijdens het sporten. Jannik uit Riemst heeft meermaals gewrichtbanden van de enkels gescheurd tijdens het voetballen. Marijke uit Boom, ja, die is judoka. Dus die heeft best al wat gehad. Een gebroken teen, een gebroken enkel, gescheurde kruisband, gescheurde meniscus, duim uit de kom, whiplash, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gino uit Kampenhout ging vorige zomer indoor trampoline springen met een nichtje van 3,5. Binnen de 10 minuten na aankomst enkel verstuikt op de trampoline. Achteraf bleek dat de ligamenten gescheurd waren.
3: Oh.
0: Dori toch. Ken uit Begijnendijk.
4: Hey Vincent, Ken hier. Ik heb tijdens een obstacle run ook een blessure opgelopen. Ik ben gevallen van een hoogte tijdens de allerlaatste proef, helaas. En ik heb daarbij mijn enkel gebroken, mijn ligamenten waren afgescheurd, mijn kapsels waren afgescheurd, dus ik kruikbeen kwijt. Dus ja, dat was ineens de moeite.
0: Dat klinkt inderdaad wel alsof het de moeite is.
3: Vincent,
0: we gaan naar Febe, 23 gaat afliggen. Dag Febe.
5: Ja, goedenavond Vincent en Pauline.
0: Ja, ik zei het daarnet eigenlijk al, je hebt 3 weken rondgelopen met een gebroken arm zonder dat je dat door had. Dat moet je toch even uitleggen aan ons.
5: Ah, wel, dat is eigenlijk gebeurd in het trimles in het 5e of 6e leerjaar. En we moesten daar over een bok springen en mijn vingers zijn daar aan de bok blijven haken en ik ben zo helemaal over mijn arm gevallen.
0: Oh, brrr. Iets in mij zegt dat je dan toch voelt dat er iets niet klopt.
5: Ja, vooral mijn pols deed zeer. En we zijn daar dus ook naar de arts geweest. En ze zei, dat is een verstuiking van je pols.
0: Oké.
5: En ik voel...
0: Ja, jij dacht, oké, dat klopt dan wel. Maar dan gaat dat niet weg, vermoed ik.
5: Ja, dat ging eigenlijk wel weg. Ik had daar zo wat pijnstilling voor gekregen. En dat was eigenlijk in orde. Mm-hmm. Totdat ik op een avond, s'avonds laat, achter houtblokken moest voor de stoof. En ze rechtshandig zijn, dus rechts pakken en op links willen leggen.
0: Ja.
5: En dan merken dat het toch
0: niet gaat.
5: Weer meer zeer deed en niet ging.
0: En toen in het ziekenhuis even een scan laten pakken en dan bleek dat al 3 weken gebroken was. Wat dan?
5: Ik had wel geluk gehad, dus dat het eigenlijk niet verschoven was. Dus het was niet verplaatst of zo en het was eigenlijk al aaneengegroeid voor de helft.
0: Ja. Dus het was al goed dichtgegroeid. En dus niet, ja, niet te veel gips meer nadien.
5: Nee, ik heb nog 3 weken met een brace moeten rondlopen.
0: Oh, als het dat maar is, toch?
5: Ja.
0: Hela. Febe, dankjewel om dat verhaal met ons te delen. Wij gaan verder naar het resultaat van het Q-onderzoeksbureau, oké?
5: Oké, dankjewel.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 53% van de mensen ooit geblesseerd geraakte tijdens het sporten.
2: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Juist. Effectief, net iets meer dan de helft.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dat wil zeggen dat we tijd kunnen maken voor de laatste nootjes. Die hoor je zo meteen na Martin Garrix en Ed Sheeran. Yeah.

0: Repeat It van Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Dit waren de laatste nootjes van vandaag. Ik zie Joren denken, ah nee, hij heeft geen hoofdstuk.
1: Wacht, nee, wacht.
0: Hij is gewoon aan de voetbal aan het zien.
1: Sorry, mag ik nog eens doen? Ja, sorry, ik was echt afgeleid. Sorry. Ja. Ah, Fifi.
0: Si, molto bene.
1: Ja, Fifi.
0: Hier is de goal.
1: Oh, wow. Oh, goed. Goeie goal wel.
0: Goeie goal. Ja. Het is halftime trouwens bij de Rode Duivels. Vandaar dat het nu de herhalingen zijn van de grote kansen en Joren Linzen dus niet meer luistert.
1: Wat zei je? Nee.
0: We hebben Veerle aan de lijn. Dag Veerle.
2: Hallo.
0: Veerle, welk nummer heb jij herkend?
2: Enrique Iglesias met Bailando.
0: Dat is volledig correct. Je mag dat nummer nu aankondigen. Wat ben je van plan met die gratis zendtijd?
2: De groetjes doen.
0: De groetjes doen. Veerle, ik ben zeer, zeer benieuwd aan wie jij allemaal de groetjes wilt doen en op welke manier je dat gaat formuleren. Jouw zendtijd begint in 3, 2, 1, start.
2: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan mijn vriend, mijn familie en alle mensen van het dagcentrum Het Vierkant. En heel veel succes aan

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Julie.
8: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder.
9: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
8: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuws-collega Louise Bucket ging een reactie vragen bij de firma, maar die kwam er niet.
10: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
8: En de Rode Duivels spelen op dit moment hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK in en tegen Kroatië. Bij de rust leiden de Duivels met 0-1, een doelpunt van Juri Tielemans. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorben Laurijsen. Oliver is ook de nieuwe leider. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.
7: 2 minuten over 7. 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. Antwerpse ring, daar gaan we beginnen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. 12 erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 8 minuten komt daardoor een defect voertuig. Op de E17 richting Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 6 erbij. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette. 5 minuten. Als je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je niet meer dan die 5 minuten. En dit gaat echt een zeer lastige uitzending worden. Mijn ADHD kan dit niet aan, jongens. Er staat een gigantisch scherm, denk wel 200 inch in de studio. En het is voetbal. Het is heel goed. Het is voetbal. Ja, het is voetbal vanavond. Maar wist je nog niet? Het is voetbal vanavond. Ja, maar ja.
11: Music. Joren Linssen.
7: Ciao. Ja, het is de oefenmatch. De Duivels tegen Kroatië. Ik ben jouw ogen. Maar je mag je oren nu wel zelf gebruiken met Bruno Mars.

0: morgen.
1: Ja, morgen pas, hè. Morgen zitten we halverwege. Dan is het woensdag. Suzanne en Freek bij Q. En morgen speelt hun nationale elftal tegen Algerije. Ook een oefenmatch natuurlijk. Ja, op dit moment schipper jij misschien tussen de Rode Duivels en de Rode Q, Q Music. De Bruyne en zijn ploegmakkers die spelen een oefenmatch tegen Kroatië op dit moment. Ja, een land met een best sterk elftal. Ze staan op de 11e plek in de FIFA-ranking. Wij op nummer 9, dacht ik. En ja, stonden die in 2018 ook niet in de finale? WK zo tegen Frankrijk? Denk het wel, hè? Ja, ja. Dus op zich wel een goede oefenpartner, zou je denken. Op dit moment 0-1 met een goal van Tielemans. Ze zijn net opnieuw begonnen, de Duivels. En als jij vanavond niet in de mogelijkheid bent om te volgen, dan ben ik jouw ogen. Maar je oren die ga je wel zelf moeten gebruiken. Maar dat is geen opgave, zeker al als ik hier zie wat hier in de rij staat. Shakira, niet met haar WK-anthem, wel met haar beestenboel. Je hoort ook de Q-topschijf, dat is Meteor. En Jenna Spyro, die hoor je zo meteen al met haar nieuwste. Na Silver...

0: Ze houdt van mooie, tastbare dingen, maar echte connectie, dat is toch het allerbelangrijkste. Zeker met die artificiële evolutie op dit moment. Het zijn de woorden van Sienna Spyro, herself, material lover. Berichtje van Clara uit Haaltert. Ik luister naar Q om even niet naar de voetbal te moeten kijken, want mijn vriend ben ik kwijt tot 8 uur. En nu zijn jij er ook al over bezig, Joren. Maar ja, kom aan, Clara. Wees een keer lekker chauvinistisch vanavond. Het is voor het WK hè, dat we het doen. Een van de weinige dingen die ons nog een keer goed aan elkaar laat kletten, dat WK. Hè, want zoveel polarisatie. Dus, maar misschien zeg jij wel, je suis Clara. Ik heb betere bezigheden. Jawel, laat me dan maar eens even zien wat die betere bezigheden zijn dan de match Kroatië-België. Hoe kan dat nu eigenlijk? Hoe ziet jouw avond er zoal uit? Fotootje van jouw uitzicht mag in de Q-app. Gisteren waren dat nog foto's van luisteraars die aan het genieten waren van de laatste goede momenten zonder regen. We kregen zelfs foto's van Tenerife of uit Tenerife opgestuurd. Alsof het gele briefkaarten zijn. Het is gewoon via de Q-app dat je dat kan doen. Vandaag zitten we precies terug een klein beetje in de herfst. Dus daarom zometeen Noah Kahan en Stick Season na Kygo.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
10: Caraïbisch blauw.
11: Of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

even een kans voor Kroatië zojuist. Dat hebben we toch gezien. Het was corner. En een van de spelers, ja, ik ken die namen niet, hè. Mijn Kroatisch is zo goed niet. Ja, bijna net over de goal. Net over de lat. Fijn, kunnen we alleen maar blij mee zijn. Dit is Noah.

0: weermannen Frank en Jonas. Die grubbelen altijd als ik begin over lange termijn weerkaarten. Want ja, het is veranderlijk en het kan elke dag nog aangepast worden, dat weer. En la la la la la. Maar ik ben dan toch eens gaan kijken op Google. Kan dat toch niet laten. Voor de komende 14 dagen, dus weer 14 dagen. En dan volgende week zou het al iets beter worden, maar de week nadien. Dan wordt het lekker zonnig. Maar je moet ons iets geven, hè, want we zitten in stick season volgens Noah Kahn en zit er niet echt heel erg af. Momenteel schijnt de zon ook op tv, want onze Duivels die spelen een oefenmatch tegen Kroatië. Momenteel staat het 0-1 voor ons. Maar misschien laat het jou volledig koud, zoals Darleen uit Gerardsbergen. Geen voetbal hier. Wel toetsen maken, punten ingeven voor rapporten, lessen voorbereiden voor morgen. Och, Darleen. Waarschijnlijk zijn al uw studenten momenteel ook gewoon aan het kijken, dus doe het zelf, joh. Ja, nee, wat gebeuren moet gebeuren. Johan uit Beringen die is de was aan het plooien. Johan, combineer dat toch eens. En Dagmar uit Halle die zegt, ciao Joren, ik ben hier met mijn poes aan het spelen. Dagmar, ook dat kan straks, alstublieft. We gaan naar Chris uit Pajottenham, want Chris, ik stoor jou wel tijdens de match. Jij bent die wel aan het volgen. Maar wat ga jij na de match doen?
1: De marathon van Toy Story verder zetten.
0: Dus alle bestaande films van Toy Story die ben je nu in een rotvaart aan het watchen?
1: Ja, van 1, 2, 3 en de vierde.
0: Ja, en de vijfde die komt er nog aan, hè. Die is voor binnenkort, dus daar moet je nog even op wachten. Maar jij bent wel fan van de Toy Story franchise.
1: Ja, ik ben een fan, want je moet niet onderschatten, dat is de meest bekroonde animatiefilm ter wereld. Hè. 4 Oscars, 8 Annie Awards. Een Oscar-nominatie, een Golden Globe en een Grammy Award.
0: Amai.
1: En zelfs Maarten en Dorothee hebben in de vierde een klein rolletje gehad als voice-over.
0: Ah ja, ik dacht dat je ging zeggen, zelfs Maarten en Dorothee hebben nog maar 1 kastaar gewonnen. Maar dat... Allee, trouwens 2 met het foute uur ook. Maar goed, dat is niks in vergelijking met Toy Story, als je het zo bekijkt.
1: Ja, ja.
0: Zeg, en heb je dan een abonnementje op Disney Plus?
1: Nee. Ik heb ze echt gekocht op Blu-ray.
0: Oh.
1: Ja, ik heb hier tot een Home Cinema ook.
0: Hoppa.
1: Veel meer als die dingen, die streamingdiensten. En de vijfde die gaan we live zien. Hè.
0: Ah ja, het zal wel. Ja, dat kunnen niet bij u in een Home Cinema zien. Daar moet de popcorn voor gaan smikkelen in een of andere cinema, hè, toch?
1: Dat moet ik best hebben. Het groot scherm en de volledige uitrusting van de Kinepolis moet erbij zijn.
0: Zeg, wat verwacht je van Taylor Swift? Want zij voorziet de soundtrack van de film.
1: Ja, gewoon al omdat Taylor Swift is, zal het waarschijnlijk een hit worden, hè, want... Ja, hier kun je veel fans.
0: Ben jij een Swiftie, Chris?
1: Het kan er wel door.
0: Dus eigenlijk ben jij een occasionele Swiftie, zo heel af en toe een keer zo.
1: Af en toe een keer, ja. Ah, dat klopt.
0: Perfect. Ik ga ze draaien, Chris. Ze staat klaar met Elizabeth Taylor. Is dat zo'n goed liedje?
1: Ja.
0: Je kunt moeilijk anders zeggen, en nu?
1: Ja, maar dat is wel een goed liedje. Dat is wel
0: kijk,
1: een goeie.
0: Je hoort ze nu in volle ornaat. Geniet nog van de match, Chris. En veel plezier straks met de Toy Story Marathon. Salut, man.
1: Ja, dank je.

0: Je hoorde Taylor Swift bij Q Music. Zij gaat de nieuwe Toy Story film bezingen. En ja, een van de bekendste nummers van Toy Story is natuurlijk... Dat is Natalia. You got a friend in me. Stel je voor, Natalia zou dat ook nog goed kunnen, een soundtrack maken. Wat is dan voor Toy Story 6? Ik wil maar zeggen, vrienden, we zijn er voor jou, behalve als je eenzaam in de file staat. Allee, dan ook nog, maar weet, het is niet absoluut, het is absoluut niet lang, maar het is wel de enige file waar je op dit moment nog in staat. De Antwerpse ring richting Nederland, tussen Legrellelaan en Borgerhout. Daar verlies je nog 5 minuten. Ai, ai, zo. Oh, stel je voor dat dit dan zo toch... de soundtrack was van de allereerste. Zo de allereerste Toy Story film dat we zeiden van... Natalia heeft hem gemaakt. Ik zou het geweldig vinden.
1: Joren Linssen.
0: En nu Alex Warren.

0: From Dusk Till Dawn, we zijn altijd bij jou. Zane en Sia bij Q. Ja, ja, ja, ja. Q Music. Zojuist was het bijna 0-2 voor Kroatië-België. Hans van Aken die kopte hem tegen de lat. Toch jammer, doe me toch, vind ik spijtig. Maar goed, we doen allemaal maar ons best. Zeg, wat was bij jou het moment waarop je dacht? Nu is mijn jeugd officieel over. Ik had vandaag zo'n moment, want vandaag dacht ik... Nu begin ik toch wel in een andere fase van mijn leven te gaan. Waarom? Ik vertel het je zo meteen. En gisteren stuurde Daphne uit Herk de Stad totaal over de rooie dat haar smartphone nog amper 4% was. Ze was aan het luisteren via de Q-app en ze wou koste wat kost meteoor en nooduitgang horen. Ik wil even checken hoe vol haar batterij op dit moment zit. Ik ga ze even opbellen.
1: Hallo Daphne.
0: Dag Daphne, het is met Joren van Q-Music. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Daphne, ik wou even weten, hoe vol zit de batterij van jouw smartphone op dit moment?
1: Ik heb hem al terug moeten opladen, dus nu op 53%.
0: Ah, doe me. Is jouw batterijconditie ook zo om zeep?
1: Oh, helemaal.
0: Ja, ken het. Oh, echt vreselijk. Maar 53%, dus dan zit je wel nog safe om zo meteen meteoor te horen.
1: Ja, ja, ja, helemaal. Het is erop. Ik ga hem speciaal opladen daarvoor.
0: Groot gelijk. En nooduitgang, de Q-topschijf, hoor je zo meteen zonder stress. Daphne, fijne avond nog. Salukes, hè.
1: Oké, super. Dankjewel, hè.
2: Morgen bij Maarten en Dorothee.
3: Jokes, wij zijn Arend Blomaert.
4: En Zoe Levi.
5: Zijn 100 dagen zonder jou.
3: Je hoort ons morgen bij Maarten en Dorothee, want wij komen onze nieuwe single live brengen.
2: Arend Blomaert en Zoe Levi. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
10: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op

0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wanneer dacht jij voor het eerst? Ik vrees dat mijn jeugd voorbij is. Wel, ik had vandaag zo'n moment toen ik plots besefte... Iemand die vandaag jarig is en geboren werd in 2010, wordt 16. 2010 lijkt wel een uur geleden. Maar zeg, een andere tijd, jong. Facebook was nog cool, Instagram bestond nog niet, Justin Bieber was nog een nobody. We gingen plots massaal Angry Birds spelen, ja, 2010. Mensen die kochten nog ringtones en die sms'ten in plaats van WhatsApp. En we hoorden ook voor het eerst van Swedish House Mafia. En zonder context verwacht je natuurlijk een criminele organisatie of een Zweeds IMO-kantoor, dat kan ook. Maar hun niche lag ergens anders. De doorbraak heet voor Angelo, Axwell en Ingrosso. En voor de gelegenheid mocht Pharrell Williams ook meedoen. Dit is Swedish House Mafia.

0: Shakira, Zoo, momenteel Kroatië-België. De extra tijd is ingegaan. 6 minuten extra komen erbij. Nog altijd 0-1. Zwijgen is zonde, vind ik. En daarom mag jij praten van mij elke dag na 8 uur. Een domme beslissing waar je al jaren om lacht. Verhalen waarvan je denkt, ga ik nu toch niet voor mezelf houden. Dat soort dingen. Dus daarom duiken we elke dag samen in jouw hoofd. Niet om de perfecte verhalen naar boven te halen, maar net om de verhalen waar een klein beetje een hoek af is. Zo de momenten waar je even door de grond wilde zakken misschien. De situaties die toen vreselijk gênant waren, maar nu goud waard zijn. Want eerlijk, wie maakt nooit een keer iets awkward mee? Ik dagelijks. Durf dat gerust te zeggen. En als je het nog niet hebt meegemaakt, dan hebben we nog niet hard genoeg geleefd. Gisteren bijvoorbeeld ging het over mijn lunch. Ik had een Caesar salad, eet ik elke middag, met daarin salade, ei, kip en een paar vliegen. Dus een bittere nasmaak, gisteren op het menu. Wat is het meest ranzige dat jij ooit al in je mond hebt gehad? Sharon uit Gistel die ging vroeger al eens graag occasioneel naar een fastfoodketen, waar ze ook iets ranzig in haar mond kreeg. Namelijk...
1: Oei. Een lekkere kingfish met een beetje keversmaak.
0: Oh, lekker. Een special edition.
1: Zoiets.
0: Er zat een kever in haar hamburger. Goed. Zometeen na 8 uur mag je opnieuw praten over iets smakelijkers. En we gaan ervoor van de grond. En ik wil graag jouw verhaal. Want zwijgen zou zonde zijn. I

0: of de Belgen scoren, dan is dit een zeer logische reactie van Matthias.
1: Ja, man! Lukaku! What the fuck? The best ice cold douche voor die Kroaten!
0: Zoveel zin in het WK. Oh. Het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Julie.
2: Goedenavond. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen. Met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. En de ingevallen Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur. Omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt om opnieuw te overleggen, dat meldt de woordvoerder. De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen.
3: Gisteravond moesten we dan tot de conclusie komen dat er bij het personeel in Luik en Charleroi toch enige ongerustheid was, waardoor zij het werk hebben daar stilgelegd. We beseffen ook dat dit een impact heeft op de passagiers en op de bemanningsleden van de toestellen en over het personeel van de luchthaven, waarvoor onze excuses en we rekenen op jullie begrip.
2: Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. En de band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking ook bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6500 mensen. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af bij 18 graden.
0: En ik zal dan nu komen met het goede nieuws, Julie, want van het weer gaan we niet moeten hebben. Hè. Het is een beetje...
2: Het is niet goed. Hè.
0: Nee, we gaan het er niet meer over hebben. Ik zeg nu, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Heb ik goed nieuws beloofd of heb ik goed nieuws beloofd? Voilà, zwijgen is toestemming.
4: Music. Joren Linssen.
0: Adele heeft geen water in de kelder, want ze heeft goed geboerd de laatste jaren. Wel under the bridge, zo meteen, na juste.

0: Kenny.
1: Ja.
0: Ja, sorry man.
1: Ja.
0: Ja, doe het toch. Erg, ja, ik weet het. Q Music, Joren Linssen. Q. We moeten misschien ook even uitleggen wat er net erg is, Kenny.
1: Ja, ik heb er wel met een vriendin voor 100 euro dat ging ciao zijn.
0: Ja, ik zeg altijd ciao. Aan het begin van elk uur zeg ik ciao. En nu dacht ik van, ja. Ah, wel, ik ga nu een keer geen ciao zeggen ze. Het is alsof...
1: Amai.
0: Ja, maar ik weet het. Ik weet niet hoe het komt. Jouw vriendin heeft mij ook niet opgestookt of zo. We spelen niet onder één hoedje, hè, voordat je dat begint te denken, Kenny. Dat is absoluut niet waar.
1: Nee,
0: maar ik dacht, ik zal het dus niet zeggen. Wie zal het opmerken? Ah, wel ja, Kenny. En de vriendin.
1: Ja, inderdaad. Hè.
0: Zeg, en 100 euro ben je nu kwijt?
1: Ja, inderdaad.
0: En waar gaat de vriendin het besteden?
1: Ja, denk
0: een
1: op reis of zo.
0: Oh, op reis. Ah, goed. Allemaal is goed. Komt goed uit, want we gaan het hebben over op reis. Namelijk, zit jij vaak... Gaan jullie soms met vliegtuig op reis?
1: Ja.
0: Ja? Oké, perfect. Perfect. Zijn jullie een beetje braaf op vliegtuig?
1: Ja.
0: Ja? Ah, wel nee, maar het is zo. Stewards en stewardessen die hebben hun grootste ergernissen verklapt. En het gaat niet over turbulentie, maar wel mensen die plots doen alsof ze thuis in hun zetel liggen. Dus schoenen uit, sokken uit, afval laten rondslingeren, beetje snauwen aan de crew. Lekker gezellig. Zijn jullie zo'n mens?
1: Nee.
0: Of jullie zo'n mensen zijn?
1: Nee. We zijn braaf op vliegtuig.
0: Oké, goed. Hey, mag ik jullie een fijne reis toewensen?
1: Ja, dank u wel.
0: Hey. En sorry nog eens, hè, Kenny.
1: Geen probleem.
0: Bye.
1: Doei.
0: En als ik nu ciao zeg, telt het dan nog eigenlijk?
1: Ja, misschien wel.
0: Want dat is ook nog na het nieuws, hè? Toch?
1: Ja, dat is waar. Ciao.
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Kenny, zij moet uw 100 euro, alsjeblieft.
1: Dank u wel. Ciao.
0: Hey, ook ciao. Ja, ciao Kenny. Bye bye. Het is ondertussen al 400 euro geworden. Heerlijk. Leen maar dus vanavond in de show. Zwijgen is zilver, spreken is zonde. Ja, de stewards en stewardessen die roepen even op, die trekken even aan de alarmbel. Het is tijd dat we stoppen met het vliegtuig zo op stelten te zetten. Geniet van de vlucht, maar vergeet niet dat je in een vliegtuig zit met honderden andere mensen. En niet in je eigen lieving. Dus daarom vanavond zoek ik goede verhalen van op het vliegtuig. Wat heb jij ooit gemaakt, of ooit meegemaakt tenminste, in een vliegtuig? Ja, misschien heb je ook dingen gemaakt in een vliegtuig waar het niet voor bedoeld was. Wat heb jij ooit meegemaakt in een vliegtuig, of beter nog, heb je ooit zelf iets onorthodox gedaan? Mag ik daar heel eerlijk over zijn, ik judge niet. Het mag zelfs anoniem als je nu zegt van ja, ik heb ooit wel een keer iets uitgestoken, maar ik wil niet dat een of andere luchtvaartmaatschappij dat nu weet, want dan zit ik in de problemen. Je weet het, zwijgen zou zonde zijn. Dus wat heb jij ooit al meegemaakt in het vliegtuig waarvan je zei, dit is speciaal, of heb je zelf ooit iets onorthodox gedaan? Je mag het delen via de Q-app. Nate Smith is onderweg na Mel Kink.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
2: IKEA. IKEA.

0: Young.
1: Q-Music met DJ Licious en Milo. Vanavond in de show. Wat heb jij ooit al meegemaakt op het vliegtuig? Of beter, heb je zelf ooit iets uitgestoken op het vliegtuig? Ja, ik zie heel veel mensen die sturen over de stoelen. Hè, zo stoelen achteruit. En dan zo de volledige ruimte van de persoon achter je innemen. Of vervelende, irritante kinderen. Maar er komen ook heel positieve dingen binnen. En dat vind ik goed. Bijvoorbeeld Ine zegt, ik heb nooit iets uitgestoken, maar ik heb vooraan mogen zitten bij de piloot en de co-piloot. Man, dat is geniaal. Oh, ben ik jaloers op. We gaan naar Alexander uit Brugge. Alexander, goedenavond.
2: Hey Joren, goedenavond.
1: Alexander, je hebt ooit iets uitgestoken waar volgens mij de stewardessen in het vliegtuig van in zwijm vielen. Vertel eens, wat heb jij gedaan op het vliegtuig?
2: Ik heb mijn vrouw de huwelijk gevraagd op het vliegtuig en meteen daar ook getrouwd. Maar zij wist eigenlijk niet dat ik ook op het vliegtuig zat.
1: Wacht. Dus je hebt ten huwelijk gevraagd op het vliegtuig en getrouwd ook op het vliegtuig? Of op de bestemming waar jullie naartoe vlogen?
2: Nee, op de bestemming waar we naartoe vlogen eigenlijk.
1: En waar was dat? Welke bestemming?
2: Dat was Rodas. En zij had eigenlijk een race gewonnen. Zij had een race gewonnen en ze mocht één iemand meenemen. En toevallig was dat mijn toekomstige natuurlijk.
1: Toevallig. Ja. Ik ben mee.
2: Ja.
1: Maar wacht, dus dan heb jij ook alles moeten regelen van die trouw. Dus ook haar kleed bijvoorbeeld.
2: Ja, gelukkig had haar zus, hoe dat ik dat weet, ja, dat laat ik in de midden. Ja? Die had dezelfde maten.
1: Ja, hoe weet je dat? Ja, ik wil niet in het midden laten vertellen. Hoe weet je dat?
2: Ja, nee, dat wist ik van mijn schoonmoeder.
1: Ah ja. Schoonmoeder, tuurlijk, zeg het daar maar op. Nee, goed. Ja, ik ben nu zelf een trouw aan het plannen. Ik zou het niet aandurven. Ik zou het niet aandurven om het in haar plek te doen. Dus dat heeft wel ballen nodig. Heb je wel gehad?
2: Ik had ook wel redelijk wat stress, dat moet ik wel toegeven.
1: Ja, tegen wie zegt het?
2: Wat gebeurt er als ze zegt van nee, op die hoogte?
1: Ah wel, ja, kijk, en dan zitten we nog een paar uur samen op dat vliegtuig, hè? Dan is het heel gênant natuurlijk.
2: Ja, en een huwelijksreis.
1: Ja, oh, dat ook nog, ja, tuurlijk. Een honeymoon zou het niet geweest zijn. Maar hoe hebben de stewards en de stewardessen erop gereageerd? Want heb je hen wel ingelicht op voorhand?
2: Zij waren ingelicht van de toenmalige Thomas Cook, die nu niet meer bestaat.
1: Ja.
2: Zij wisten eigenlijk alles van voordien. Er waren ook vrienden en familie mee. Zij wisten tot op het moment van vertrek eigenlijk ook nog niet wat er ging gebeuren. Ik had hen gewoon uitgenodigd voor een weekendje weg met de vlieger naar een zonnige bestemming.
1: Zeg, en hoe heb jij jezelf kunnen anoniem maken op dat vliegtuig? Want jullie staan bijvoorbeeld dan ook zo, hè, bij de boarding staan jullie allemaal in dezelfde rij.
2: Wij waren eigenlijk het gewone volk, dus wij moesten inschepen met de andere passagiers.
1: Ja.
2: En mijn vrouw kreeg een VIP-behandeling en mocht dan ook in de lounge zitten.

0: net voor het vertrek van het vliegtuig, hier zij dan over de tarmac naar het vliegtuig gebracht en mocht zij vooraan zitten.
1: Maar heerlijk. Dus hij kon
0: zo. Heb je misschien een tipje gehoord bij jou?
1: Ja, jongen, leg er nog wat druk op. Ja, nee, hey, wij gaan binnenkort naar Barcelona om dat een keer goed te gaan vieren dat we getrouwd zijn of dat ik ze daar ten huwelijk gevraagd heb, alleszins. Dus dat vind ik ook al dedication genoeg, hè.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar bedankt voor de tip, toch. Ja. Hey, en hoeveel jaar zijn jullie nu getrouwd?
0: Dat is van het jaar 2014, dus 12 jaar.
1: Oh, mooi, prachtig. Hey, doe de vrouw veel groeten van mij. De schoonzus ook, maar dan via de schoonmoeder. Allee, je weet wel hoe dat dan moet.
0: Ja, dat
1: hey, fijne avond ook. Bedankt voor het telen, man. Salut, hè.
0: Joren, salutjes. Bye, bye.

Katy Perry, bij Q Music en Hot and Cold. Het is bijna 8:30, dames en heren. Als je nu nog op de Vlaamse snelwegen rijdt, dan verlies je nergens meer dan 5 minuten op dit moment. Joren Jensen. Zometeen duiken we in het Q Top 40 hitarchief met badmuts. Uw badmuts niet vergeten, alsjeblieft. Na Måneskin, Olivia Dean en David Guetta en J-Lo. Dit is Save Me Tonight. Q.

Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo

0: De nummer 1 van dit moment uit de Q Top 40, Olivia Dean. And So Easy to Fall in Love. Zoel, hè?
1: De Q Top 40.
0: Yes, baby. Welkom in het Q Top 40 hitarchief. Hier staan de grootste hits die ooit in de lijst stonden. En vandaag een hit uit 2009. En wat voor ons een hit is, een gewone, normale hit, is voor de maker van die hit een life-changing project. Ik heb het over I Know You Want Me van Pitbull. Pitbull, dat is natuurlijk vandaag.
2: Mr. Worldwide to infinity. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Call me Mr. Worldwide.
0: Kostuum aan, zonnebril op, kale knikker. Dat is Mr. Worldwide en zo kennen we hem ook. En daarom dat iedereen op concerten van Pitbull altijd badmutsen meeneemt. En overal waar hij komt, is het precies meteen feest. Maar er zit ook een keerzijde aan die medaille, want voor hij Mr. Worldwide was, met uitverkochte concertzaal, was hij gewoon Mr. 305, naar het netnummer van Miami. Dus je belt, als je naar Miami belt, 305 en dan het volledige nummer. Maar Miami is dus ook de plek waar hij opgroeide met zijn Cubaanse ouders en dat was niet altijd bling-bling, zoals je hem nu kent. Hij heeft een heel moeilijke jeugd gehad, zijn ouders zijn ook uit elkaar gegaan en op een bepaald moment is hij zelfs een tijdje uit het huis gezet. Ja, het ging hem echt niet voor de wind. En toen stond hij op een heel belangrijk punt in zijn leven. Hij belandde in de drugswereld, maar naast het witte poeder en de gele bollen hield hij ook ontzettend veel van muziek. Zoveel dat hij de verslavingen en de slechte milieus achter zich liet. En muziek koos als zijn way out. En dan, ja, enter I Know You Want Me natuurlijk, want daar brak hij wereldwijd mee door. Mr. Worldwide vandaar. En zijn herkomst heeft hij nooit verafschuwd, want ondanks de moeilijke tijd heeft hij in het nummer het over Calle Ocho. Dat is de 8th Street in Little Havana, de 8e straat. En dat is het Cubaanse hart van Miami, waar hij dus opgroeide. Dus eigenlijk hoor je hier een goede gast uit Miami die zijn verhaal van op straat, van op zijn eigen straat, even vertelt met zijn eigen sfeer en zijn eigen verhaal. De wereld wordt ingestuurd als Mr. Worldwide, of als Mr. 305 en dan als Mr. Worldwide eruit komt. En zo ook uit het Q-Top 40 hitarchief. Ik ga meteen draaien. Pitbull.
2: Mr. 305 checking in for the remix.
0: Kijk, zo begint die.
2: You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

3, 4. Zometeen een nieuwe vraag voor de nonkels en die gaat vandaag over de... The Highway to Hell. Want die bestaat echt. En we hebben het er zometeen over naar Martin Garrix en Jax en nu Bazaar bij Q.

0: Nederlands beste. Martin Garrix samen met Jack Told You So.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ik stel een vraag, een open goal om het makkelijk te maken. En ik zoek 5 nonkels die daar een lollig antwoord op kunnen verzinnen. En vandaag moeten we naar de... Want de highway to hell bestaat echt. Meer zelfs, heeft altijd bestaan en is terug. In Polen rijdt buslijn 666 deze zomer opnieuw naar het kustplaatsje Hel. Gebeurde vroeger dus ook al, maar 3 jaar geleden werd de lijn 666666 geschrapt door christelijk protest. Het nummer van de duivel natuurlijk, number of the beast. En Flixbus, de commerciële bussenmaatschappij, die omarmt dat nu helemaal als een soort van grap, want ze zien natuurlijk ook wel een bus met de nummer 666 die naar de hel gaat. Ja, dat schrijft zichzelf natuurlijk. Dus ik zal je even meenemen. Het routeplan, dus de rit vertrekt in Krakau, rijdt via Warschau en Gdansk naar de zee, naar het plaatsje Hel. Je bent ruim 13 uur onderweg, maar hey, voor zo'n hemelse hellevaart moet je iets over hebben natuurlijk. Maar sommige chauffeurs zijn misschien heel christelijk, die zijn heel bijgelovig of die durven ja, niet met die bus te rijden, omdat ze zoiets hebben van wie weet gebeurt er wel iets. Dus de buschauffeur die op deze lijn zal rijden, moet uit het goede hout gesneden zijn.
1: 1 vraag.
0: Wat staat er in de vacature voor een chauffeur van de Highway to Hell bus? Wat staat er in de vacature van een chauffeur van de Highway to Hell bus? Het is voor de nonkels. Als je goed antwoord weet, mag je meedenken via

0: Bedankt, Rudy. En ook bedankt, Shawn Mendes en Camila Cabello. En bedankt, Julie, want die heeft nieuws van 9 uur. Goedenavond.
1: Goedenavond. Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang, na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er ook evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maakten over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er verre in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Well, laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen en er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: 1 over 9 en er staat 1 file. Je verliest de 5 minuten op de A12 richting Brussel tussen Boom en Boom. In Boom. De weg is daar afgesloten door werkzaamheden. 5 minuten daar.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, goedenavond. Alles in orde? Ik ben Joren en dit is Bebe Rexha. Oh ja.

0: dit nummer. Echt waar, mijn verloofde en ik, we hebben allebei een lijstje gemaakt, los van elkaar, met de nummers die we absoluut niet willen horen op ons trouwfeest. En sorry Ed Sheeran, neem het niet persoonlijk, maar telkens als ik dit hoor, denk ik...
1: Geloof dat ik overgeven moet.
0: Ja, dit gaan we even skippen, jongens.
2: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, sorry als dit jouw openingsdansnummer was. Ik ga naar de hel dan. Maar goed, nu we toch in de hel zitten... Je mag instappen voor de meest duivelse busrit van Europa, want in Polen maakt buslijn 666 deze zomer opnieuw zijn comeback richting hel. En er is niks aan gelogen, want er is een kustplaats die toevallig ook zo heet... hel. En een paar jaar geleden werd dat lijnnummer afgevoerd na protest van christelijke groepen. Want ja, 666 blijft natuurlijk the number of the beast en niet bepaald het nummer van de engeltjes. En dan is er Flixbus en die heeft daar wel... Die heeft er wel geld aan geroken. Want die draaien er nu om en die maken er een troef van. Want vanuit Krakau gaat de rit via Warschau en Gdansk helemaal richting de zee. Met als eindbestemming het badplaatsje hel. Je zit meer dan 13 uur op de bus, maar goed, wie kan er nu zeggen dat hij voor een paar euro letterlijk naar hel is gereden? Al hopen wij natuurlijk dat de chauffeur niet te bijgelovig is, want om vrijwillig met bus 666 naar hel te rijden, moet je toch stevig in je schoenen staan, lijkt mij.
2: 1 vraag.
0: Wat staat er in de vacature voor een chauffeur van de Highway to Hell bus?
2: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Anke. Wat staat er in de vacature van, voor een chauffeur van de Highway to Hell bus? Er staat je een vurig loon te wachten.
2: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Jonas. Wat staat er in de vacature voor een chauffeur van de Highway to Hell bus? Je moet het hoofd koel kunnen houden als het je te heet wordt onder de voeten.
2: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Rani. Wat staat er in de vacature voor een chauffeur van de Highway to Hell bus? Solliciteren kan tot middernacht. Daarna gaat de poort dicht.
2: Nonkel 4.
0: Nonkel Dirk en nonkel Chris. Alsof we echt op een familiefeest zijn. Nonkel Dirk en nonkel Chris, wat staat er in de vacature voor een chauffeur van de Highway to Hell bus? Extra legale vakantiedagen. Je krijgt standaard vrij op Allerzielen, Halloween en op elke vrijdag de 13e.
2: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Brit. Wat staat er in de vacature voor een chauffeur van de Highway to Hell bus? Het is de ideale baan voor mensen met een burn-out. Ja. Lekker, hè? Vind ik een goeie, Bedankt voor meedenken. Morgen een nieuwe vraag en nieuwe nonkels.
2: Want elke nonkel, wat heeft een kronkel?
0: En dit zijn Topic en Nico Santos, back you.

0: Ik weet niet meer wie het was, maar ik hoorde deze week nog iemand zeggen dat het zijn of haar favoriete artiest was. Nelly Furtado. Zwaar ondergewaardeerde artiesten en daarom heeft ze er vorig jaar ook zelf de brui aan gegeven. Ze stond nog op een suikerrok, maar daarna was het tijd voor iets anders. En waar de carrière voor de ene strand begint, juist voor de andere iets nieuws. Dus om meteen in repeat of niet, de allereerste track van The Voice van Vlaanderen. Van The Voice van Vlaanderen. Dus neem je smartphone en de Q-app erbij. Je mag zo meteen al dan niet omdraaien voor Bas Serra.
1: Morgen bij Maarten en Dorothee.
2: Jokus, wij zijn Arend Blomaert.
3: En Joey Levi. Het
4: zijn al 100 dagen zonder jou.
2: Je hoort ons morgen bij Maarten en Dorothee, want wij komen onze nieuwe single live brengen.
1: Aaron Blomaert en Zoe Levi. Morgenochtend bij Maarten en Dorothee.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: of niet?
1: Hé, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt in mijn hele carrière hier bij Q-Music. Dat ik een nummer in repeat of niet nog niet gedraaid heb. En er wordt al massaal repeat gestuurd in de Q-app. Ik heb het werkelijk nog nooit meegemaakt. Ik heb er even een van die mensen bijgehaald die gestuurd heeft in de Q-app. Dilara, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Dilara, je hebt al repeat gestuurd nog voor ik het nummer van Bas gedraaid heb.
2: Ja, omdat ik het eerst al heb gehoord op jullie radio.
1: Ja, bij Vincent Live is het al gepasseerd in repeat of niet. Wat vond je ervan voor de mensen die het nog niet gehoord hebben? Want het is echt nog maar net uit het nummer. Hoe kan je het samenvatten in een paar woorden?
2: Echt een supergoed nummer. Iedereen moet daar luisteren.
1: Nou, wel ja, we gaan daar naar luisteren. En vooral repeat sturen dan in de Q-app, net zoals jij gedaan hebt.
2: Ja.
1: Heb je ook op hem gestemd?
2: Sowieso.
1: Ja, dus dankzij jou heeft hij ook gewonnen.
2: Ja.
1: Heeft hij jou daar al voor bedankt? Heeft hij al een bericht gestuurd?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Is dat echt?
2: Ik ken hem al sinds 2024 door Lina, omdat ik fan was van Lina. En ik heb wel een keer een foto met hem gevraagd en hij was al super lief.
1: Je bent een fan van het eerste uur?
2: Ja.
1: Oké, super fan van het eerste uur. Dilara, ik ga hem nu draaien. Bas Serra en All Because of You. Fijne avond nog, hè. Geniet ervan. Salut.
2: Ja, dankjewel. Dag.
1: Ik, echt waar, dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt. Er zijn ondertussen al meer dan 150 berichten binnengekomen voor Bas Serra, de winnaar, de voice.

Is van Vlaanderen met All Because of You. Dit is echt, dit tart alle verbeelding. Ik denk dat de uitslag nu al bekend is, maar we gaan er toch met heel ons gehoor naar luisteren. En geef je mening gerust in de Q-app.

0: Volgens mij heeft iedereen die op Bas gestemd heeft vrijdag voor de Voice van Vlaanderen nu ook gestuurd in de Q-app. Echt joh, maar ik zweer het u. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Als ik iedereen moet opnoemen die nu gestuurd heeft, dan kan Emma Salden om 10 uur niet aan haar show beginnen. En er heeft niemand niet gestuurd. Maar ik zweer het u, ik denk, als er geen 300 berichten zijn binnengekomen voor Bas en All Because of You, dan weet ik het ook niet. Ik ga nu even naar Matthias van den Bulke sturen, want die gaat niet weten wat hij morgenochtend meemaakt. Want dan hoor je Bas natuurlijk terug. In repeat of niet, als dat voor zover nog nodig is. Maar wat een stem ook, laat ons eerlijk zijn. Toch een van de strafste voices van de voorbije jaren, denk ik. Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Zometeen, daar komen we bijna aan de enkels van Bas. Hè? Imagine Dragons, je hoort ze na Offenbach. Q sounds better with you. Dit is Miles Away bij Q.
1: Joren Linssen.

0: Shouse na een avond feesten op de Foute Party. En ik weet welk nummer wij echt super vaak gaan draaien aan het Q Beach House. Want het staat nu klaar in mijn playlist en ik denk, ja, dit moet een van de zomeranthems van dit jaar worden. En nee, het is niet de Bausa met Magnetic. Maar ik heb het over een andere hit. Echt een zomerhit nu al. Zometeen naar Gauthier en je hoort ook Thomas Gray. Dat rijmt. Bah.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Gauthier bij Q Music en Somebody That I Used To Know. Er is één nummer dat wij komende zomer aan het Q Beach House heel vaak gaan draaien. En er zijn veel mensen die denken te weten over welk nummer het gaat. Ruben uit Mazeik denkt... Nee, dat is niet juist. Sandrine uit Wichelen zegt... Ah, dan heb je het misschien over Jelly Roll and I'm Good. Wederom... Niet juist. We gaan even naar Chris uit Pajottenkamp. Chris, goeie avond.
1: Dag Jurgen.
0: Chris, over welk nummer heb ik het volgens jou?
1: Volgens mij kan het niks anders zijn dan Die Die.
0: Die Die van Shakira.
1: Juist.
0: Ja, ja, dus ja.
1: Zomer, voetbal, goed weer, barbecue, komt er allemaal aan.
0: Ja, je doet me er nu wel zin in krijgen, want we gaan het waarschijnlijk ook heel vaak draaien als deze, hè? Oh ja. Chris, het zal je benieuwen, maar ook daar had ik het niet over. Ook daar had ik het niet over. Chris, het is nog een ander nummer.
1: Oké.
0: Okay. Ja, sorry, is niet erg. Maar ik heb jou eerder in de show ook al gebeld, want jij bent bezig met... Een
1: Toy Story Marathon.
0: Ja, ja, ja. Hoe ver zit je? Welke film?
1: Nog altijd de eerste.
0: Maar hoe lang doe jij daarover, Chris? Er zijn er vier dat je moet zien.
1: Maar ja, kost toch de analyse van het luisteren van de voetbal.
0: Ah ja, dat is ook belangrijk, ja. Maar ja, eigenlijk moeten we niet meer weten dan Tielemans en Lukaku, die hebben gescoord. Dat weten toch genoeg?
1: Dat is waar, ja. Ja, klopt, ja.
0: Zeg, wanneer komt die vijfde Toy Story eigenlijk uit?
1: Maar het heeft normaal binnenkort. Organiseert de Kinepolis een marathon, ook. Wat ze allemaal achterin draaien en dan achteraf is het, ja...
0: Je gaat mij toch, niet vertellen dat je ook naar die marathon gaat?
1: Ik weet het nog niet.
0: Man naar mijn hart. Hey, veel succes nog met de marathon. Wil je nu ook nog weten welk nummer de zomerhit van komend jaar? Allee, van komende zomer bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het moet niet, hè, Chris. Ja, maar ja, moet een beetje enthousiasme, hè.
1: Ja, ja, zeker.
0: Oké, goed. Hou je klaar, hè. Want deze hit gaan wij heel vaak draaien aan Beach House.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwe van Jonas Blue, Edge of Desire. Allee, Chris,

0: I Run van Haven en Caitlin Aragon in de studio bij Q Music. En wat zal doen?
1: Joren.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hey, ik was in de war omdat er een nummer klaarstaat dat over mij gaat.
0: Reality van Lost Frequencies.
1: Nee, dat is een ander.
0: Nee, er staat nog een ander nummer klaar. Ze bedoelt natuurlijk Beautiful van Christina Aguilera.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar dat is wel zo. Zwangere vrouwen zijn altijd mooi.
1: Nee, dat is niet waar. Mijn huid is echt volledig naar de zak.
0: Ja, maar was dat voor de zwangerschap ook niet zo af en toe?
1: Ja, dat was daarvoor ook.
0: En voilà.
1: Maar dat is omdat, ja, dat is een lang verhaal. Maar ze zeggen dat meisjes, als je een dochter krijgt, want ja, dat krijg ik dus, ja, dat je lelijk maakt. Dat alle schoonheid naar je dochter gaat.
0: En als je een zoon krijgt, dan zijn dat echt bloedmooi.
1: Dan, ja, dan ben je heel mooi, dan straal je echt. En ik heb echt heel veel last van onzuiverheden.
0: Maar ça va wel, jong. Je ziet er nog altijd goed uit. En dat is nu eens een gemeend compliment, want we zitten elkaar heel vaak te plagen, maar dit is echt een gemeend compliment. Ja, dat is ook weer niet. Als ik nu zeg voor een zwangere vrouw, zie je er goed uit. Nee, je ziet er gewoon goed uit.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, ja.
1: Zo laat op de avond. Vind ik wel heel lief.
0: Gisteren hebben we ook Pampers unboxed in de studio.
1: Ja.
0: Prachtig. Ik heb ontdekt dat ik de geur van Pampers geweldig vind.
1: Ja, maar de baby's ruiken lekker, hè?
0: Maar superlekker.
1: En misschien moet je daar, volgens mij bestaan daar geurkaarsen van.
0: Van baby's?
1: Nee, van de Pampers.
0: Ah, van, ja,
1: ik ben er zeker van. Misschien moet je dat kopen.
0: Ja, ik zei dus gisteren als ik thuis kwam tegen mijn verloofde, ik zeg, schat, Pampers ruiken.
1: Draag eens een Pampers.
0: Zo, nee. Ik zei gewoon, Pampers ruiken zo goed. En zei, oh, ik ga naar de slaapkamer. Ja.
1: Eeuw.
0: Ja, dat is toch helemaal niet eeuw?
1: Ja, maar nee, nu ben ik mij aan het inbeelden dat jullie dan vieze dingen doen met een pamper erbij en zo.
0: Sorry, dat is een fetish van jou.
1: Nee, dat is niet waar. Jij hebt een pamperfetish.
0: Ja,
1: jij vindt
0: wel
1: dat
0: waar.
1: Dat gebruikt.
0: Ja, maar hoe denkt u trouwens dat kind daar in uw buik is beland? Niet door de heilige geest. Ah, ja. Bo, dit
1: veel
0: dus
1: geoefend. Veel geoefend.
0: Ik ben er nog altijd bezig. Ik kan het zo goed oefenen. Ongelooflijk. Zometeen Emma Salden op je radio.

0: heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goeie avond. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er ook evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In Maaseik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben hun eerste van twee oefenwedstrijden richting het WK gewonnen. Met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen en er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: Op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Emma Salden.
0: Ah, hello. Die koolgeel van vandaag die ga je rap vergeten hoor. Dankzij de Bausa. Dit is Magnetic bij Q.

0: gestemd door de laatste twee uren van je dinsdag. Goedenavond en welkom bij de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. Annabelle Tongeren die is erbij, die laat weten dat hij onderweg is naar huis op dit moment na een etentje met de vriendinnen. Dat stofkes. Mijn naam is Emma Salde, aangenaam. En om te beginnen heb ik nieuwe muziek meegebracht.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Scoorde ook 10 op 10 in repeat of niet. Dit is Freya Sky met A Silent Treatment.

0: Helemaal nieuw in de playlist van Q. Freya Sky met Silent Treatment.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ervaring heeft met online daten. Valas, hè? Ik wil heel graag weten of er op dit moment, het is 10 over 10, nog iemand naar Q luistert die daar ervaring mee heeft. Dus als jij nu denkt, hé, hey, dat gaat hier over mij, dan mag je altijd jouw verhaal delen via een berichtje in de Q-app. Q-DJ Joren, die zou ook nog even blijven hangen na zijn show. Joren, heb jij dat ooit gedaan, online daten?
2: Nee, ik zal zelfs meer zeggen, ik weet niet wat swipen is. Allee, ik weet wel wat swipen is, maar is links of rechts, wat is het nu? Is links swipen?
0: Links liken, is niet of? Goed, rechts is een like.
2: Je hebt het wel gedaan, dus.
0: Dat denk ik toch. Ja, heel lang geleden. Helemaal in het begin van de tijden van Tinder.
2: Maar ik heb er nooit op gezeten. Ik heb nooit van zijn leven online gedate.
0: Dat is wel
2: nooit jammer,
0: want dat is wel leuk, hoor.
2: Ik kan er nu moeilijk nog mee beginnen. Next stop trouwen. Ja.
0: Ja, dat is waar. Maar ik ken wel veel koppels die elkaar online hebben leren kennen. Jij niet?
2: Ja, ik sta er altijd zo wat sceptisch tegenover, want ik denk, je doet het toch gewoon voor de seks?
0: Nee, dat is niet waar. Er bestaan heel veel mooie liefdesverhalen die online ontstaan zijn, hoor.
2: Ja, maar de ene Tinder of de ene dating-app is toch niet de andere? Bijvoorbeeld Tinder en Bumble, daar zit toch een groot verschil tussen?
0: Ik ken een koppel dat elkaar heeft leren kennen via Tinder en die zijn nu 10 jaar samen en die krijgen een kind.
2: Maar ik wou even zeggen, jij een vier, nee. Maar nee, dat is op een heel andere manier gebeurd.
0: Nee, voilà. Maar goed, heb jij ervaring met online daten, dan mag je dat nu laten weten via de Q-app. Q-music, maximum hits. Q sounds better, better with you. New truck, big

0: Zou Maxim op een dating-app zitten? Is die zelfs nog single? Geen idee?
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ervaring heeft met online daten. Daar gaat het over vanavond. En als dat dus over jou gaat, dan mag je daar altijd op reageren via een berichtje in de Q-app. Zo is er Tim uit Denderbonde.
2: Hey Emma, ik en mijn man zijn nu ondertussen 6 jaar samen. We hebben elkaar leren kennen via Tinder in coronatijd. We zijn ondertussen 6 jaar gelukkig samen en ondertussen ook 4 jaar gelukkig getrouwd.
0: Oh.
2: Dus dit kan altijd, online daten.
0: Romantisch. Jury uit Leden die heeft ook 13 jaar geleden zijn vrouw leren kennen via Netlog. Ze zijn ondertussen 12 jaar samen, 2 jaar getrouwd en ze hebben een kindje van 4 maanden. Er is ook nog Celine uit Melle, die heeft haar vriend ook via Tinder leren kennen. Ze zijn nu 2 jaar samen, ze hebben een huis gekocht, dus echte liefde kan online, zegt ze. Dan even kijken, is er ook nog reactie binnengekomen van Joffrey?
3: Hey Emma, ik heb ondertussen een relatie van bijna 6 jaar. We hebben elkaar leren kennen op Tinder en we hebben ondertussen ook een hele mooie dochter, 4 jaartjes oud, en die heet Eleonor.
0: Dat zijn allemaal hele positieve verhalen, maar soms kan het ook helemaal anders. Want zometeen hoor jij het verhaal van Ellen uit Gent. Die heeft daar ook heel veel ervaring mee, met online daten. Ze heeft ooit een paar jaar geleden iemand leren kennen. En na een paar maanden kwam de ene leugen na de andere naar boven. Wat daar gebeurd is, dat legt ze zo meteen zelf uit. Naar Rihanna.

0: Zometeen kan jij meespelen met de enige echte showbiz quiz. Maar. Het is dus deze keer een speciale. Als je gisteren naar de show geluisterd hebt, dan weet je wat er staat te gebeuren zometeen. En anders ontdek je het na dit.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ervaring heeft met online daten. En er komen heel veel romantische verhalen binnen in de Q-app. Zo is er Tom uit Bornem.
2: Hey Emma, ik ben ondertussen 18 jaar samen met mijn vrouw. We hebben elkaar leren kennen op Netlog. We zijn 16 jaar getrouwd en hebben 2 kinderen van 17 en 15.
0: Maya uit Braschaat, die heeft dat ook gedaan. Die heeft haar vriendin leren kennen op Tinder. Ze zijn 3 jaar samen. Ze zijn net gaan samenwonen. En ze zegt, het is echt een aanrader hoor. Femke uit Brugge, die is ondertussen 14 jaar samen met haar vriend. 6 jaar getrouwd. En ze hebben ook 2 kindjes. En ze hebben elkaar ook online leren kennen. Dat is allemaal heel romantisch. Roze geur en maneschijn. Maar dan heb je ook nog het verhaal van Ellen, 34 jaar, uit Gent. Ellen, goedenavond.
3: Goedenavond, Emma.
0: Jij hebt 6 jaar lang online gedate en je hebt echt de gekste verhalen meegemaakt. Dat zeg je zelf. Wat is zo het zotste verhaal dat eruit springt?
3: Het zotste verhaal is bijna zo waardig eigenlijk. Ik had iemand leren kennen en die had eigenlijk een beetje een dubbel leven. Want die had tegen mij gezegd dat hij single was, dat hij alleen woonde en dergelijke. We waren eigenlijk zo een beetje heel veel aan het daten met elkaar. Samen naar Parijs geweest. Maar uiteindelijk bleek dat hij thuis een zwangere vriendin had waar ik niks van wist. Ja, inderdaad.
0: Oh my god. En hoe lang hebben jullie gedate?
3: Ja, ik denk een 2-tal maanden. 2 à 3 maanden, ja.
0: Oké,
3: ja.
0: En jullie hebben tripjes samengemaakt en zo. En
3: ja,
0: naar Parijs
3: gegaan. Ja, je had mijn papa al ontmoet. Dus, heel toevallig, ja, inderdaad.
0: Zelfs de schoonouders ontmoet. Sorry, maar wat een lafaard is dat?
3: Ja, ik weet het, ja.
0: Allee, of klootzak, dat woord mag zelfs gebruikt worden. Nee. En hoe heb je dat dan ontdekt?
3: Ga ik via iemand die een beetje fout misschien zijn nummerplaat was gaan checken en zo eigenlijk had ontdekt dat hij wettelijk samenwoont. Ja, ik zeg het, is precies echt een film waar ik in zat.
0: Maar dat begrijp ik volledig. En je kan er nu precies wel mee lachen, maar op dat moment moet je toch echt furieus zijn geweest.
3: Ik was vooral geschrokken en ook heel erg teleurgesteld, want ondertussen leert je die wel kennen natuurlijk. Je vindt die ook wel heel erg leuk te vinden.
0: Yeah.
3: En dan bleek dat eigenlijk alles gewoon een leugen was. Dus dat was toen wel heel moeilijk, ja.
0: Ja, wat heb je toen gedaan?
3: Ik heb hem geconfronteerd daarmee. Ik denk iemand die heel positief en goedgelovig is. En goedgelovig is wat negatief. Dus ik heb hem ook al zijn verhaal laten doen. En hij bleek gewoon heel erg in de knoop te zitten met zichzelf. En een beetje op zoek te zijn naar connectie en zo, denk ik. Dus eigenlijk had ik ook een beetje medelijden mee. Dus we hebben nog even geprobeerd om gewoon vrienden te zijn. Omdat hij toch wel zei van dat ik wel wat positiviteit in zijn leven bracht en zo. Maar op den duur, dat werkte niet.
0: Maar natuurlijk niet.
3: Ja,
0: dat vertrouwen is echt gewoon volledig weg, hè?
3: Ja, inderdaad, klopt. Ja.
0: Maar kijk, eind goed, al goed wel, Ellen. Want jij hebt een paar jaar later dan jouw vriend online ook leren.

0: leren kennen. Hoe lang zijn jullie al samen dan op dit moment?
1: Dat klopt. Binnen een maand gaat het een jaar zijn.
0: Oh, zo lief.
1: Samen zijn.
0: En hoe heet hij?
1: Hij heet Robbie.
0: Oké, en dat is wel allemaal van een leien dakje verlopen?
1: Dat is allemaal heel goed gelopen, ja.
0: Amai, Ellen, ik ben zeer blij om dat te horen. Want jij verdient alle liefde van de wereld.
1: Oh, dank je wel, dat is lief.
0: Dank je wel om even aan de lijn te komen om jouw verhaal te doen en tot ziens, hè.

Taylor Swift met Open Light in de late avondshow van Q. Het is goed dat jij er nog bij bent, hoor. Hou de Q-app zeker klaar als je wil meespelen met de Showbiz Quiz. Want het is deze keer een speciale, dat zei ik al. Het is in thema. Welk thema? Dat ontdek je zo meteen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1 minuut over 11:30. En op dit moment ziet dat er heel goed uit. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest. Sounds better with you. Q Music. Emma Salden. Q

0: Let's Shut Up and Dance Back You.
1: De Showbiz Quiz.
0: Voilà, het is zover. Elke avond kan je meespelen met de enige echte Showbiz Quiz. Het is heel eenvoudig. Jij krijgt 3 vragen over wat er vandaag op dinsdag 2 juni 2026 gebeurd is in de showbizwereld. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Maar... zoals ik zei, de foute maand bij Q is begonnen. En het is in thema vanavond. Dus we spelen niet zomaar de Showbiz Quiz. We spelen de foute Showbiz Quiz. Het principe blijft echt exact hetzelfde. Alleen is het thema dus volledig fout. Dus denk aan foute artiesten, foute films of foute acteurs en actrices, celebrities. Als het maar fout is, wil je meespelen met de foute Showbiz Quiz? Dan moet je nu de Q-app erbij halen en het woord Showbiz doorsturen. Dus laat maar komen. Het woord Showbiz heb ik van jou nodig. En wie weet speel jij mee zo meteen. Veel succes!
2: It's playtime.
3: Easy Toys. It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: uit Kruishoutum, goedenavond.
1: Dag, maat.
0: Zeg, het was met Col de Geel vandaag. Alles veilig daar?
1: Ja, hier is alles goed. Hier is alles veilig.
0: Ach, dat doe ik graag. Hoe komt het dat je nog wakker bent?
1: Ik kom net van een feestje. Van een verjaardagsfeestje.
0: Oh, oké. Je klinkt nog nuchter. Dat klopt.
1: Ja, ik heb geen druppel alcohol gedronken.
0: Ah, dat is goed, dat is heel belangrijk, want jij mag meespelen met de Showbiz Quiz. Evie Hansen die heeft al 5 maanden lang geen nieuwe kleren meer gekocht. Marilyn Monroe die zou 100 jaar geworden zijn vandaag. Niels de Stadsbader die verrast zijn fans thuis plots met een bezoekje. En zo is er nog veel meer gebeurd. Daarom kan jij meespelen met dit.
2: De Showbiz Quiz.
0: Goedenavond en welkom bij jouw dagelijkse afspraak met de Showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salden. Hallo. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Michael.
0: Ja, het is dus vanavond de foute Showbiz Quiz, omdat het foute maand is bij Q. Ben jij proud to be fout?
1: Ja hoor.
0: Oké, en hoe uitziet dat?
1: Ik ga alle jaren naar de foute party.
0: Oh.
1: Dat is mijn ding. Dat is totaal mijn ding. Verkleden, ons amuseren op de foute muziek.
0: Zalig. En, en wat is het meest iconische kostuum dat je ooit hebt aangedaan op de foute party?
1: Iconische kostuum? Goh, poppepom. Wat was dat?
0: Ja, outfit is
1: dat
0: belangrijk.
1: Dat was een boerenpakje.
0: Wat blief?
1: Ja, een boerenpakje.
0: Oké, en ze hebben jou niet buiten gesmeten?
1: Nee.
0: Speciaal. Goed, Michael, jij krijgt 3 vragen over wat er vandaag in de foute showbizwereld gebeurd is. Alles draait dus rond foute artiesten, foute acteurs, actrices, celebrities. En per juist antwoord win jij een cinematiket. Ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Veel succes. 10 om te zien, Back to the 90s is geboren. Op 13 november in de AFAS Dome gaat dat door, gepresenteerd door Anne de Baatselier en Willy Sommers. Maar welke artiesten staan er al op de line-up? Noem mij 1 van hen.
1: Willy Sommers?
0: Ja, die presenteert het natuurlijk. Die zal ook wel zingen, maar er zijn ook een paar artiesten aangekondigd.
1: Tu Fabiola?
0: Nee, Accession, Isabella A. En dan Lux Steno. Jammer. Dat is niet erg, je hebt nog 2 vragen te goed. Door sommigen wordt ze als fout gezien. Maar welke Kardashian heeft haar relatie met Lewis Hamilton Insta-official gemaakt vandaag? Een Kardashian.
1: Kim Kardashian?
0: Ja, goed. 1 cinematicat op zak. Laatste vraag. Er is een foute zanger die een nieuw nummer heeft uitgebracht met de titel Herinnering. Het klinkt zo. Als

0: titel is dus Herinnering. Heeft ook een heel herkenbare stem. De bedoeling is dat we met... Wacht, hè. Voilà, ik wou nog even laten horen dat het dan ineens in country verder gaat. Maar, wie weet kunnen we het binnenkort allemaal meezingen. Welke zanger hoorde je hier?
1: Met mijn sitar.
0: Ja, het was een tip natuurlijk naar allemaal. Goed. Michael, uiteindelijk nog twee juiste antwoorden. Dus twee cinematickets voor jou. Proficiat.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Michael, dankjewel om mee te spelen. We zien elkaar op de Foute Party op vrijdag 26 juni. Tot dan, hè.
1: Tot dan, bedankt.
2: Dit is deze week de Cute Topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Afrojack met Never Forget You. Nog twee keer staat hij in Amsterdam. En daarna reist hij door naar Londen, Brazilië, Mexico, New York. Dus dan kan je hem niet meer tegenkomen, helaas, in een koffiebar. Maar ik denk dus dat hij heel snel nieuwe concerten gaat aankondigen. En je moet daar echt tickets voor kopen dan, want je wordt daar zo gelukkig van een concert van Harry Styles. Dit is hem met American Girls.

0: sms van 11 uur krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Antoniete Molter.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Maaseik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van twee oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Jurie Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: En op dit moment ook geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Emma Salden.
0: Je zit hier echt heel goed door voor het allerlaatste uur van jouw dinsdag met nu muziek van Dua Lipa. Dit is Illusion.

Ooit, in een ver verleden. Klinkt nu als het begin van een sprookje, maar stond hij op nummer 1 in de Q-top 40. En nu moet hij tevreden zijn met plek 8. Bruno Mars en I Just Might Back You. Het is bijna 10 over 11. Het is echt een topkeuze van jou om het allerlaatste uur van je dag hier door te brengen. Het zit er helaas wel nog lang niet op voor Niels uit Ham, want die laat weten in de Q-app dat hij vannacht nog moet werken. En dat tot 6 uur morgen vroeg. Ach, dat is pittig. Als je er ook nog bij bent, dan mag je uiteraard altijd van jezelf laten horen via een berichtje in de Q-app. Eén ding is zeker, je zit hier sowieso goed door bij de late avondshow van Q. Of je moet werken of niet. Met zometeen nieuwe muziek na deze classic van U2, City of Blinding Lights.

0: Mirjam uit Stinokkerzeel is heel blij met deze, hoor.
1: Oeh, you too. City of Blinding Lights. Zalig, dank u, Emma.
0: Dat is keigraag gedaan. Als ik jou was trouwens, dan zou ik morgen vroeg de radio zeker weer op cue zetten. Want het is bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow met live muziek van iemand waar je altijd goed gezind van wordt. Wie jou wakker maakt morgen vroeg, dat ontdek je zo meteen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog het WK-lied van Shakira. Huppa, die huppa te komen.

0: Bieber met Homewrecker. Aha, goeie avond aan Jens uit Ieper. Die is nog aan het studeren op dit moment. En hij zegt, ik ga nog door tot middernacht. Heel veel succes daar. Morgen vroeg, als je je wekker zet, omdat je misschien een examen moet gaan afleggen, dan word je wakker met live muziek van Aaron Blommaert.
1: Het zijn 100 dagen zonder.
0: Een nieuw nummer uit. Tranen van goud is de titel, zo gaat het. En hij komt dat dus morgen vroeg live brengen bij Maarten en de Rotte in de ochtendshow. Q-music. Vind ik wel chapeau hoor, zo vroeg al zingen. Als ze aan mij zouden vragen om 's ochtends een nummer te zingen, dan gaat dat er zo aan toe. Aaron Blommaert die komt eraan zo meteen naar Robin Schulz. Dit is Sun Goes Down bij Q.

enige echte Queen Bee die jou nog een goede avond wens. Dat kwam er weer heel vlot uit, hè, Massalde. Zeg, het is voor mij ook al een heel lange dinsdag geweest. In ieder geval, zometeen een heel belangrijk moment. Vooral jouw moment. En grijp dat ook met de beide handen, want jij bepaalt de muziek bij Q. Dus denk nu al even na welk nummer je zeker nog wil horen voordat de dinsdag erop zit. En dan kan je daar zo meteen vlot op antwoorden op die vraag. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 11:30. Op dit moment gaat het nog op één plek traag. En dat is op de E429. Daar moet jij 5 minuten bij rekenen tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Sounds better with you. Q Music. Emma Salden. Q Music.

0: Jason Derulo. Het is bijna 11:40 en Mirjam uit Steenokkerzeel, die is nog wakker en die is erbij bij de laatavondshow van Q. Hallo Mirjam.
1: Hallo Emma.
0: Hoe komt het dat je nog wakker bent?
1: Ja, wel, ik heb een monster gedronken en ik wou wakker blijven gewoon om jouw show nog eens te zien.
0: Oh, maar
1: en
0: zo lief. Maar wacht, een monster, dat is zo dat is zo dat ranzige blik, zo mega groot,
1: ja,
0: waar je echt hartkloppingen van krijgt.
1: Ja. Dat is inderdaad ranzig, maar ja, ik heb er wel iets voor over om voor u nog een keer wakker te blijven.
0: Amai, maar dat vind ik zo lief. Hoe laat ga je normaal slapen?
1: Normaal gezien is dat rond 10:30, 10:45 zo.
0: Amai, en zit je dan nu nog met een trak? Of Savanno, ga je om middernacht kunnen slapen dan, wanneer de show gedaan is?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben nu nog een klein Duracell-konijn, maar het zal wel lukken, zeker.
0: Ja, rustig blijven, Mirjam. Oh. Maar goed, het is dan niet de eerste keer dat je naar de show luistert. Dan weet jij ook wat er straks vlak voor middernacht staat te gebeuren, toch?
1: Ja, dan mogen wij ons liedje doorsturen dat wij willen horen, hè?
0: Ja, zeker. Stel je voor, hè, dus, dat je inderdaad echte muziek mag kiezen hier bij Q. Welk nummer zou je dan graag willen horen?
1: Oeh, dat is Triggerfinger met I Follow Rivers. Triggerfinger, Ruben Blok, de meest sexy man van heel de wereld.
0: Oké, meer heb ik daar niet op te zeggen. Dat is ook exact wat er gaat gebeuren. Hè. Jij bepaalt zo meteen wat het allerlaatste nummer van de dinsdag van Q wordt. Dus denk daar even over na. Welk nummer wil je heel graag nog horen? En straks gaan de lijnen open. Mirjam, fijn dat jij er nog bij bent. Fijne avond nog, hè.

0: Na middernacht, dan ben jij in het goede gezelschap van Q-DJ's Team Lynn.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Maar eerst ben ik uiteraard nog op zoek naar iemand met een goede muzieksmaak. Dat is belangrijk hoor. Want jij bepaalt wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. Het is heel eenvoudig. Het enige dat je moet doen is de titel en artiest doorsturen via de Q-app van het nummer dat je wil horen. Er is wel één belangrijk detail. Je moet dat doen binnen de 20 seconden. Dus zet je vingers aan de knoppen. Gooi de Q-app open. Hopelijk weet je welk nummer je wil horen, want de 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Voilà. Laat maar komen. Alles wat nu binnenkomt, kan gekozen worden als allerlaatste nummer van de dag. Je hebt toch 10 seconden, je zit in de helft. 5 seconden. En de 20 seconden die zijn om. Even kijken. De Q-app opengooien. Ik zie dat Dua Lipa ertussen zit. Maar die heb ik daarnet al gedraaid. Samuel Welte met Echte Liefde is te koop. Taylor Swift met Love Story, ook een goeie. Ik ga even rustig doorgaan door alle nummers die zijn binnengekomen. En dan ga ik er één uitpikken. En wie weet is het de jouwe. Ondertussen krijg je van mij nog het nieuwste nummer van Olivia Rodrigo. Nummer 27 in de Q-top 40 ook. Dit is Drop That bij Q.

0: T met Kom wat dichterbij. En Arlo, Arlo, ha, oh, Arno, sorry. Het is natuurlijk Arno, hè. Hallo, Arno?
1: Het is Arno. Hallo,
0: ja, ja, ik weet het, ik weet het. Het is voor mij ook al een lange dag geweest. Hoe komt het dat jij nog wakker bent?
1: Ik ben nog even aan het werk. Morgen gaan we met een aantal collega's naar Tilburg voor het werk. En ik had graag al een beetje voorsprong genomen, zodat we morgen zeker op tijd kunnen vertrekken vanuit West-Vlaanderen.
0: Hey, maar wat ben jij voor een goede collega, zeg. Tot hoe laat ga je nog doorwerken?
1: Nog een kwartiertje, 20 minuutjes, denk ik. En dan ons bedje inkruipen.
0: Om laat moet je opstaan?
1: Dat zal rond 6:30 zijn morgenochtend.
0: Maar dat is goed, want dat betekent dat je dan naar Maarten in Dorothee kan luisteren, want het is met live muziek van Aaron Blommaert.
1: Ik heb het gehoord. Ah, ik heb het gehoord. Kijk er naar uit.
0: Een korte nacht, maar dat is wel mooi meegenomen. En, Arno?
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Je hebt ook een goede muzieksmaak, want welk nummer wil jij horen en waarom?
1: Ik had graag Tom O'Dell gehoord met het liedje Another Love. Gewoon, ik vind dat een goede sfeer, goede vibe. De piano erin vind ik heel meenemend, laat ons zeggen. En ja, ik vind het gewoon heel aangenaam om te horen.
0: Ja, er is wel één probleem. Normaal gezien ging QDJ Steen na middernacht dat nummer draaien. Dus ik heb... Allee, ik ga even horen bij Steen of dat oké is. Steen, hallo?
3: Hé, hey, Emma.
0: Mag ik dat nummer draaien?
3: Ah, wel, ik ben een beetje aan het twijfelen, want ik ben nog redelijk nieuw hier op Q-Music. En ik wil wel geen problemen krijgen met de bazen. Hè?
0: Ja, maar het is voor Arno deerlijk.
3: Ja, dat is wel
0: Het is middernacht.
3: En hij heeft wel al een korte nacht.
0: Ja, voilà. Okay. Maar ga jij het kunnen oplossen? Want als er... ik ga je een ander nummer kunnen draaien.
3: Ja. Kom, komt goed.
0: En als er toch zagende bazen zijn, dan stuur je ze naar mij en ik stuur ze naar Arno.
3: Oké, top.
0: Cool. Arno, wat zeggen we dan tegen Steen?
1: Dankjewel, Steen. Dat apprecieer ik heel erg. Dank je.
0: Goed. Je had het daarnet over die iconische piano van Tom O'Dell. Dus heerlijk dat hiermee de avond wordt afgesloten. Arno, veel succes met de werkdag. Morgen nog goed doorwerken. En dankjewel om deze aan te vragen, hè.
1: Dankjewel. Fijne nacht.
0: Steen, jij ook dankjewel, hè.
3: Ja, graag gedaan.
0: Dit is Tom O'Dell.
1: Dank je.

0: welkom. Het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Julie. Goeienacht. Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen goed voor ruim 8 hectare extra bos. Je hoort bevoegd minister Joop Roens.
1: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, hebben we al heel veel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna. Hè. Dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
0: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 hectare extra bos. En Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Hacha Labib. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare bos af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nochtans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal en dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog wat opklaringen. Vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
2: En er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Borgerhout en Antwerpen-Oost verlies je nog 5 minuten op dit moment. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Q Academy. Steenlands.
2: We beginnen de nacht met een TikTok-dansje en een ode aan de schoonheid rond ons. Jawel, het kan allemaal.

stembanden en dansspieren zijn bij deze opgewarmd met Sarah Larsson en haar Lush Life dansje. En als jij geen idee hebt waar ik het over heb, dan ben jij ook welkom. Tot 2 uur gaan wij samen knallen door de dag. We hebben het onweer al getrotseerd. De staking op de luchthaven is voorbij. En de duivels die hebben de Kroaten ingemaakt. Dus ik denk dat we er wel klaar voor zijn. We gaan er direct in vliegen met een nummer uit het jaar 2000. Na Kamrat met Beat.

goedenavond. Welkom in de nacht van Q-Music. Ik heb een hele speciale vraag voor jou. En ik hoop dat je even gaat willen meewerken, want alleen dan gaat het echt leuk zijn. Mijn vraag: hoe is je nacht in één rijm? Ja. De bedoeling is dat jij even nadenkt wat je nog aan het doen bent op dit moment, deze nacht, hoe jij jou voelt, waar je ergens bent, wat je nog aan het doen bent, hoe je nacht eruit ziet. En je giet dat even in een heel kort rijmpje. Dus wat je aan het doen bent, even in een rijmpje gieten, stel iets bedenken. Ja, ik ga je aan het werk zetten. Hè? En je stuurt dat door in de Q-app, in een berichtje of in een spraakberichtje zelfs. En dan gaan we straks samen genieten van poëzie van de bovenste plank. Met al die rijmpjes. Dat is het plan. Nu, geen vrees als het niet, ik weet niet wat is, die rijmpjes. Het is al laat en ik vergeef het je als het kleuterklasrijmpjes zijn. Dus echt geen probleem. Laat gewoon van je horen met een simpel antwoord op hoe is je nacht in één rijm. Ik zal zelf al beginnen. Mijn nacht start goed met een beat zo extreem van Alex Warren met Fever Dream. Hey, lang over nagedacht hoor.

in de liefde kan het soms snel gaan. Hè? Van hypnotized naar opgelucht dat je van iemand vanaf bent. Allee, dat zegt Camille toch, hè? Op haar nieuwe, nu dat je weg bent. We waren

0: was almost love. It was almost love.
1: Half één ondertussen. En als iemand stuurt in de Q-app.
2: Mijn nacht start goed. Zolang we kippetjes leveren, is iedereen wel tevreden.
1: Oh, dan weet je dat het een goede nacht wordt, hè? Jouw nacht in een rijmpje is ook nog welkom in de Q-app, dus laat je creativiteit maar de vrije loop, zou ik zeggen. Ondertussen staat er nog één file op onze snelwegen. Heel gek, maar je verliest er toch nog 8 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Borgerhout en Deurne. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je wel minder dan 5 minuten op dit moment.
3: Q sounds better with you. Q Academy.

0: is bewezen ook. Op dit uur zijn er heel veel pretty shining people in de Q-app die dan ook nog eens de poëet in zichzelf naar boven kunnen halen. Ja, want de vraag vandaag was: hoe is je nacht in een rijmpje? En heel veel mensen hebben daar verrassend leuk op gereageerd. Caitlin uit Hoogstraten bijvoorbeeld, die stuurt: ik werk de nacht. Ik blijf in gang, maar eerlijk, het duurt toch wel lang.
1: Wow, my god.
0: Wow. Luca uit Keerbergen, die stuurt: ik ga misschien een effectje opzetten, hè? Dat is veel cooler. Luca uit Keerbergen dus, zij zegt: studeren tot de maan verdwijnt, met Q-music die mij overeind houdt. Wauw. Dit is Mirjam uit Steenokkerzeel. Ga eens luisteren.
2: Als de nacht is aangebroken, kan Steen Lens met haar muziek jou helemaal bekoren.
0: Wow. Wauw, wauw, wauw. Wie hebben we hier nog? Kevin uit Putten, die stuurt het volgende. Nachtenlang tussen staal en licht, containers stapelen, rij na rij in zicht. Terwijl de wereld slaapt, in rust en vrede, draait de haven door, geen seconde geleden. Hey. Dat is misschien wel de beste tot nu toe. Alhoewel, er is ook nog een Brit uit Hoven, vind ik ook wel een heel goeie. Papa is moe, zegt toedeloe en doet zijn oogjes toe. Mama is wakker en kijkt naar de snurkende stakker.
1: Oh my god.
0: Heel goed. Amber uit Deinzen misschien ook nog. Ja, ook wel een goeie. Paardenvoer is mijn vak. Voor elk paard de juiste hap. en dan... ja, toch nog eentje misschien. Jordi uit Schoten, want dat is toch wel mijn persoonlijke favoriet, denk ik. Werk verlichten zonder mijn gat op te lichten. Hey, is het goed dat we nu misschien wel even overgaan naar een echte Shakespeare? Oké, hier is ze. Taylor Swift. Do you think it's forever? Met Elizabeth Taylor.

0: allebei in ons land deze zomer. Calvin Harris voor het eerst op Tomorrowland. En Florence and the Machine op Pukkelpop. Kijk ik nu al naar uit. En Berre is zo iemand die treedt liever op in een Q-luchtballon bijvoorbeeld.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is zijn nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow bij Q Music.

0: 10 jaar oud en nog altijd een banger, You Don't Know Me, van Jax Jones met de stem van Ray. You don't know me. Ja, leuk muziek, weet je erbij. Steens Hit Machine. Straks in Steens Hit Machine vraag ik niet naar weetjes, maar wel naar jouw enthousiasme om mee te zingen met liedjes. Ik ga een paar voorbeelden geven van hoe ik het graag hoor in de muziekquiz. Dit was bijvoorbeeld de opgave die luisteraar Petra kreeg. Ja. Oei, nee. Dat wilden we nog niet horen. Nee. Ik wil nog even die andere horen, hè. Dat is veel toffer. Eén secondje. Steens Hit Machine. Ja, ik ging even wat voorbeelden laten horen. We hebben net Petra gehad, die heeft het supergoed gedaan. Een ander voorbeeld dat jij kan krijgen als opgave, die kreeg Lorenzo een tijdje geleden.
1: Hit me, baby, one more time.
0: Ja, shout-out naar Lorenzo, heeft hij keigoed gedaan. Maar je kan ook gewoon blijven doorzingen, zoals Jolien.
2: What the feeling? Dance, dance, dance, dance, dance. We got the feeling.
0: Ja. Ja, als jij nu denkt van, Steen, ik kan dat ook, of ik kan het zelfs nog veel beter en nog enthousiaster, bewijs het mij gewoon. En stuur, ik wil meedoen in de Q-app en dan kan jij misschien straks jouw klep ook opengooien. In ruil voor 3 cinematickets.

0: Q-Music, een hele goede nacht. Deze week is Meteor de trotse eigenaar van de Q-topschijf. Hij heeft ook een heel mooi jaar voor de boeg. Meteor, hij begint binnenkort als coach in The Voice Kids. Hij heeft ook een heel gevulde festivalzomer, zag ik. En op 5 mei volgend jaar staat hij in de AFAS Dome voor 10 jaar Meteor. Allemaal heel, heel leuk. Maar ook met supersterren gaat dat niet altijd zo super. En daar zingt hij over op zijn nieuwe nummer Nooduitgang.
1: Iedereen kent wel dat gevoel dat je wilt vluchten van iets, van een situatie, uit een gevoel, van bepaalde mensen. Dat je in je hoofd zit met, ik wil hier nu niet zijn.
0: Ja, dat klinkt allemaal best wel zwaar. Maar er zit ook wel een hoopvolle boodschap in het nummer.
1: Dus ik heb er een soort van hoopvol iets in willen steken. Vooral in die bridge van mensen. Er is altijd een uitweg en een probeert er voor elkaar te zijn.
0: Oké, dus we gaan heel goed luisteren naar die bridge. En dat gaan we nu doen.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
3: Dankjewel, Q.
1: Dank you.
4: Q-music. Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Shakira en haar dierentuin. Komt toch nog wel één dier aan u? De leeuw van Mumford & Sons. En Little Lion Man. En vooral ook een banjo's die je nog 4 minuten de tijd geven om je aan te melden voor Steen's Hit Machine. Stuur gewoon even ik wil meedoen in de Q-app. En dan kan je je muziekleefde misschien inruilen voor 3 cinematickets. Oh, zou mooi zijn, hè? Succes!

0: Mumford & Sons bij Q-Music. En Jordi uit Schoten, wat ben jij nog aan het doen?
1: Werk aan het verlichten zonder mijn gat op te lichten.
0: Steens Hitmachine. Ja, we spelen vannacht Steens Hitmachine met Jordi uit Schoten. Maar eerst moeten we even terug naar dat geniaal rijmpje dat je mij hebt doorgestuurd, Jordi. Hoe werk jij zonder je gat op te lichten?
1: Ik ben heftruckchauffeur.
0: Oké, dus jij zit heel de tijd dan neer in een heftruck?
1: Ja, van 10 tot 6.
0: Oké, van 10 tot 6, als in 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends nu waarschijnlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, en waar doe je dat? Wat ben je aan het heffen?
1: Van alles. Heel veel sausen, want ik werk bij Mana. Heel veel collega's zullen nu ook wel mee aan het luisteren zijn, want alles staat op je music binnen, dus...
0: Ah, super, super. Dan kunnen ze u aanmoedigen. Kijk, goed. Jordi, je speelt mee met een muziekquiz. Ik ga jou zo meteen 3 muziekvragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het.
0: Oké, geen stress, dat gaat lukken. Hier gaan we. Vraag 1. Je hoort een fragment uit een bekend nummer. Aan jou om te zeggen welk nummer je herkent. Ik zoek dus een titel. Hier komt het fragment.
2: Er is zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat?
1: Er op of onder van Pauline Thijs?
0: Ja! Supergoed, Jordi. Dat is er al eentje, hè?
1: Super.
0: Oké, we gaan door. Want voor de tweede vraag heb ik de hulp van Google Translate ingeschakeld. En ik heb gevraagd om de tekst van een heel bekend liedje te vertalen. Het is een oud liedje deze keer. En het is aan jou om te raden over welk nummer Google Translate het heeft. Hier komt de vertaling.
3: Nog eentje bijt in het stof, nog eentje bijt in het stof. En weer eentje weg, en weer eentje weg. Weer eentje die in het stof bijt. Hé, ik pak jou ook. Weer eentje die in het stof bijt.
1: Oh, one more time?
0: Nee, het was deze.
1: Another one bites the dust.
0: Another one bites the dust van Queen. En want eentje bijt weer in stof. Ik vond het zelf
1: van.
0: Nee, oké. Maar geen probleem. Nog een laatste kans. En daarvoor ga je even je stembanden moeten gebruiken, Jordi. Want je mag de tekst van een heel bekend nummer aanvullen. En het is in het Spaans te doen.

0: Oké.
1: Okay. Zo... gewoon het standaard.
0: Ah ja, ja, jij kent zo wat de basis. Oké, okay, maar Jordi, we moeten even ter zake komen. Je hebt 2 tickets gewonnen om naar de cinema te gaan. Maar een belangrijke vraag misschien nog. Dat was natuurlijk Belle Perez. Kom jij naar de foute party?
1: Nee.
0: Nee? Oh, maar Jordi, ja, je weet toch dat Belle Perez komt. En ze staat op de line-up, nog maar net aangekondigd.
1: Ja, ik weet het.
0: Als ik jou was...
1: Als ik kom, dan zou ik alleen al voor K3 komen en maar op Dorothee en maar Maarten.
0: Ah, oké. Okay. Maar K3, ah wel, zij gaan er ook zijn. En Maarten en Dorothee ook. Dus je hebt nog 24 dagen, Jordi, om je ticket te bestellen.
1: Ik zal mijn best doen voor mijn vriendin thuis.
0: Ah, wel. Voilà. Maar in ieder geval, jij mag sowieso al op de kosten van Q-Music naar de cinema. Heel hard bedankt om mee te spelen. Hè. Salutjes.
1: Jij ook, bedankt.

0: Ze heeft trouwens net aangekondigd dat er een nieuw album aankomt van haar. Op 4 september. I Know Too Much gaat het heten. Ik was vroeger wel grote fan van Ellie Goulding, van haar oude muziek dan. Dus ik ben wel eigenlijk heel benieuwd. 1:30 ondertussen. En ik heb ook een vraag voor jou, voor we verder kunnen met de show. En die vraag is... Welke artiest wil jij absoluut eens live zien in je leven? Wie staat er nog op jouw bucketlist om eens een concert van te zien? Stuur dat even door in de Q-app, want ik ben wel benieuwd welke fans er nog zo laat luisteren naar de radio. Q.
1: Q Academy.

Alex en Kings and Queens bij Q. Q Music. Ik heb daarnet een vraagje in de groep gegooid. Welke artiest wil je absoluut eens een keer live zien optreden in je leven? Laat dat even weten in de Q-app, moest je dat nog niet hebben gedaan. Ik heb wel al een paar antwoorden gekregen, maar die zijn een beetje onmogelijk, vrees ik. Lennart die stuurt bijvoorbeeld Michael Jackson. Ook wel met een droevige smiley erbij. Ja, Lennart, dat gaat heel moeilijk gaan, denk ik, om die nog live te zien. Kan wel naar de cinema gaan voor de documentaire. Caroline uit Opglabbeek die stuurt One Direction. Een beetje hetzelfde verhaal. Of die ooit een reunie gaan doen, lijkt me ook iets moeilijk. En ik weet niet of we daar snel op mogen hopen. Maar ik vind het zelf ook wel een hele moeilijke vraag. Want er zijn echt zoveel artiesten die ik nog live zou willen zien. Maar dan zag ik hier daarnet de Black Eyed Peas klaarstaan. Die speel ik zo meteen. En dan dacht ik van, oh, die lijken mij toch ook wel heel vet om eens live te zien. Ik bedoel, die mannen die hebben zoveel hits. Pump It bijvoorbeeld, maar ook gewoon deze. Ja, op dit. Ik zie gewoon al heel de tent zo, hè. Klap, klap. Klap, klap. Oh, dat moet zo'n sfeer zijn. En waarom heb ik die nog nooit gezien? Ja, dat denk ik dan. En ik dacht van, treden die zelf nog op eigenlijk? En het straffe is, ik heb het even opgezocht, ze staan blijkbaar binnen exact 1 maand in België op Les Ardentes. Dat is een festival in Luik. Dus misschien moet ik er gewoon een Ardens weekendje van maken. Op zich nog gezellig. Goed, die Black Eyed Peas hoor je zo meteen na Judith Selfmade Woman.

0: de Black Eyed Peas. Dat is een groep die ik heel graag eens live zou zien. Lijkt me dikke sfeer. Nu wel niet als de hele tijd dit doen, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ed Sheeran en Martin Garrix samen, dat is ook dikke sfeer. Dit is Repeat It. Yeah.

terwijl half Vlaanderen de fysiek al heeft afgezet en in dromenland is. Mogen wij hier met de wakkeren ook wel een beetje hard op dromen? Ja, dat denk ik dan. Want we hebben het over artiesten die op je bucketlist staan om ooit eens live aan het werk te zien. Kobe uit Lannaken die zegt, ik wil ooit Olivia Dean eens kunnen zien. Ja, die stond vorige maand nog in België. Hè? Dat was hopeloos uitverkocht, dat concert. En hij stuurt er ook bij van een beetje verliefd op haar. Dus ik hoop dat ze heel snel terugkomt. Ik hoop het ook voor jou, Kobe. En ook een beetje voor mezelf. Steve uit Hechtel Axel. Die geeft Lou Combs door. Ja, is ook wel heel mooi, hè? Fast Car. Peter uit Scherpenheuvel, die heeft het over de Boss. Bruce Springsteen is live aan het werk zien. Ja, het is de moeite, dat kan ik je zeggen, Peter. Heel indrukwekkend wat die man nog allemaal kan op die leeftijd. En Eminem, die wil hij ook wel eens aan het werk zien, Peter. Letizia uit Brugge, die zou eens graag een concert zien van Adele.

die maar één keer in 10 jaar is optreden. En als je die dan wil zien, ja, dan ga je wel heel diep voor in de buidel moeten tasten, denk ik. Maar sowieso de moeite en staat ook wel op mijn lijstje. Teddy Swims, dat is ook wel de moeite. Klok van de stem. En blijkbaar even goed live als in de studio. Speelt ook op Rock Werchter deze zomer. Dus je kan hem eigenlijk gewoon echt live zien in België. Als je daar zou zijn, ga zeker